0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE. Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat de VS tijdelijk geen schepen meer uit de straat van Hormuz gaat lozen. Sinds maandag probeerde de VS gestrande schepen die niets met de oorlog te maken hebben uit de zeestraat te leiden. Volgens de VS is dat een aantal keer gelukt, maar nu wordt de operatie dus gepauzeerd. Dat is mede op verzoek van Pakistan. Dat land speelt een bemiddelende rol tussen Iran en de VS. Volgens Trump kan er in deze pauze worden gekeken of het mogelijk is om tot een akkoord met Iran te komen. Hoe lang de pauze duurt, zegt Trump niet. De Wereldgezondheidsorganisatie zoekt passagiers die op dezelfde vlucht zaten als de Nederlandse vrouw die overleed aan het Hantavirus. Zij werd ziek op het cruiseschip de Hondius en is met een vliegtuig overgebracht naar een ziekenhuis in Zuid-Afrika. Aan boord van de Hondius zijn meer mensen ziek. 3 ernstig zieken worden naar Nederland gebracht. Daarna zal het schip naar de Canarische eilanden varen. Bij een schietpartij op een school in Brazilië zijn 2 medewerkers omgekomen. Een andere medewerker en een leerling raakten gewond. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. De vermoedelijke dader is een jongen van 13. Volgens de politie gaat het om een leerling van de school. Hij zou het wapen van zijn stiefvader hebben gebruikt. Over een motief is nog niets bekend. De jongen en zijn stiefvader zijn opgepakt. Arsenal staat voor het eerst in 20 jaar weer in de finale van de Champions League. De ploeg uit Londen won afgelopen avond met 1-0 van Atletico Madrid. En dat was genoeg na het gelijkspel in de eerste halve finale. In de finale op 30 mei wordt Bayern München of Paris Saint-Germain de tegenstander. Die clubs spelen komende dag tegen elkaar. Het weer in het zuidoosten regen. In de rest van het land is het droog bij een graad of 9. Komende dag opnieuw regen in het zuidoosten. Op andere plekken soms wat zon. En maximaal 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE. Deze lente ontvang je ons op DAB+, 106.6 FM, je smartphone, smartspeaker of via Siri.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De VS gaat tijdelijk geen gestrande schepen meer uit de straat van Hormuz loodsen. De Amerikaanse president Trump meldt dat de operatie kort wordt gepauzeerd. Volgens Trump kan er in deze pauze worden gekeken of het mogelijk is om tot een akkoord te komen met Iran. Hoe lang die pauze gaat duren, zegt Trump niet. Het Nederlandse cruiseschip Hondius gaat naar de Canarische eilanden. Aan boord zijn mensen besmet met het Hanta-virus. Het schip ligt nu nog voor de kust van Kaapverdië. En vanaf daar worden 3 ernstig zieken naar Nederland overgebracht. Intussen is de Wereldgezondheidsorganisatie op zoek naar 88 mensen die op dezelfde vlucht zaten als de Nederlandse vrouw die is overleden aan het Hanta-virus. Zij werd ziek op het cruiseschip en is toen met een vliegtuig overgebracht naar Johannesburg in Zuid-Afrika, waar ze overleed in het ziekenhuis. Op kleuterscholen en in de voorschoolse opvang in Tibet mag alleen nog Mandarijn worden gesproken. Dat meldt Human Rights Watch in een rapport. Ook zou er op de scholen sprake zijn van politieke en culturele indoctrinatie. Volgens de mensenrechtenorganisatie probeert China op die manier de Tibetaanse cultuur uit te wissen. Bevrijdingsdag is in de meeste plaatsen zonder grote incidenten verlopen. Wel was het bij verschillende bevrijdingsfeesten erg druk. In Haarlem dreigden kinderen in de verdrukking te raken, maar volgens de organisatie is alles goed afgelopen. In Utrecht werd het festival vanwege de drukte tijdelijk afgesloten voor nieuw publiek. Het weer bewolkt met in het zuidoosten regen. Het is een graad of 9. Overdag opnieuw regen in het zuidoosten. In de rest van het land bewolkt, maar ook soms wat zon. Het wordt ongeveer 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE. Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In een onderzoek naar marteling van arrestanten in Portugal zijn 15 politieagenten opgepakt. Begin dit jaar werden al 2 agenten opgepakt. Zij worden verdacht van het martelen van onder meer illegale migranten. De hoofdverdachte wordt ook verdacht van verkrachtingen. De arrestaties van de 2 leiden tot een breder onderzoek, waarvoor nu in totaal 25 mensen vastzitten. De agenten die nu zijn gearresteerd zijn aangehouden in een onderzoek naar marteling van verdachten op een politiebureau in Lissabon. De Amerikaanse president Trump zegt dat de VS tijdelijk geen schepen meer uit de Straat van Hormuz gaat loodsen. Sinds maandag probeerde de VS gestrande schepen die niets met de oorlog te maken hebben uit de zeestraat te leiden. Volgens de VS is dat ook een aantal keer gelukt. Het pauzeren van de operatie is mede op verzoek van Pakistan. Dat land speelt een bemiddelende rol tussen Iran en de VS. Volgens Trump kan er in de pauze gekeken worden of het mogelijk is om tot een akkoord te komen met Iran. Hoe lang die pauze gaat duren, zegt Trump niet. Het Nederlandse cruiseschip Hondius gaat naar de Canarische eilanden. Aan boord zijn mensen besmet met het Hantavirus. Het schip ligt nu nog voor de kust van Kaapverdië. En vanaf daar worden 3 ernstig zieken naar Nederland overgebracht. Intussen is de Wereldgezondheidsorganisatie op zoek naar 88 mensen die op dezelfde vlucht zaten als de Nederlandse vrouw die is overleden aan het Hantavirus. Zij werd ziek op het schip en is toen met een vliegtuig overgebracht naar Johannesburg in Zuid-Afrika, waar ze overleed in een ziekenhuis. Het weer bewolkt met in het zuidoosten regen. Het is een graad of 9. Overdag opnieuw regen in het zuidoosten. In de rest van het land ook soms wat zon. En het wordt ongeveer 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: LOVE Verkeer.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Edam Volendam heeft een nieuwe manier om op de hoogte te blijven. De Nivo-app. Professioneel, actueel en altijd binnen handbereik. Verhalen, podcasts, columns, de digitale krant, belangrijk nieuws en een actueel overzicht van alle overledenen. Alles wat er speelt in Edam Volendam in 1 app. Download hem nu in de App Store of Google Play. De Nivo-app.
4: Wat zei jij nou?
3: De Nivo-app. Jij bent het toch altijd zo nieuwelijk?
0: Lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Droom je van een huis aan de zonovergoten Costa del Sol? Start Group is jouw Nederlandstalige makelaar tussen Malaga en Marbella. Met meer dan 20 jaar ervaring en gecertificeerde medewerkers. Net als de NVM in Nederland. Van appartementen tot luxe villa's. Bestaand of nieuwbouw. Start Group regelt het. Bekijk het aanbod op startgroup.com. Of bel direct met Pascal van der Woude. Afkomstig uit Volendam. Op +34 666 412 494. Start Group. Jouw thuis in Spanje.
0: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smartspeaker of via Siri.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO is op zoek naar 88 mensen die op dezelfde vlucht zaten als de Nederlandse vrouw die is overleden aan het Hantavirus. Zij werd ziek op het cruiseschip Hondius en is toen met een vliegtuig overgebracht naar Johannesburg in Zuid-Afrika, waar ze overleed in een ziekenhuis. Het cruiseschip gaat naar de Canarische eilanden. Aan boord zijn meer mensen besmet met het Hantavirus. Het ligt nu nog voor de kust van Kaapverdië en vanaf daar worden 3 mensen naar Nederland gebracht. De Amerikaanse president Trump zegt dat de VS tijdelijk geen schepen meer uit de straat van Hormuz gaat loodsen. Sinds maandag probeerde de VS gestrande schepen die niets met de oorlog te maken hebben uit de zeestraat te leiden. En volgens de VS is dat ook een aantal keer gelukt. Het pauzeren van de operatie is mede op verzoek van Pakistan. Dat land speelt een bemiddelende rol tussen Iran en de VS. Volgens Trump kan er in deze pauze gekeken worden of het mogelijk is om tot een akkoord met Iran te komen. In Portugal zijn 15 politieagenten opgepakt in een zaak rond marteling van verdachten. Ze werden opgepakt in een onderzoek waarvoor nu in totaal 25 mensen vastzitten. De hoofdverdachte werd in januari al gearresteerd en wordt beschuldigd van onder meer het martelen en verkrachten van illegale migranten. Voetbalclub Arsenal heeft de finale van de Champions League bereikt. De ploeg uit Londen won in eigen huis met 1-0 van Atletico Madrid. Het is nu de tweede keer dat Arsenal de finale bereikt. De vorige keer was in 2006. Het weer in het oosten en zuidoosten vandaag regen. Daar blijft het een graad of 10. In de rest van het land nagenoeg droog en af en toe zon. Daar wordt het maximaal 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: LOVE Verkeer.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden van de LOVE. Bakkerij Ab van Pooi, BGI Afbouw en Stucadoors Volendam, Kramer Toegangstechniek, BGI Tegelwerken, Mick Kraanverhuur Volendam, Ed Steur Zand Cementmixers Volendam, Thomas Café Edam, Sierbestrating Jonk en Winkelcentrum Havenhof.
5: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
6: Of je nu een doorgewinterde atleet bent of net begint met sporten, onze medewerkers nemen uitgebreide tijd voor je. Bij Sportshop Pier vind je niet alleen de nieuwste trends in sportkleding, maar ook een enorme keuze aan sportschoenen en accessoires van verschillende merken. Ervaar de gastvrijheid in onze winkel aan de Julianaweg. Of laat je inspireren op www.sportshoppier.nl of onze social media.
7: Ben jij een echte vakschilder? Dan schilder je natuurlijk met Sikkens. Al ruim 230 jaar vind je de beste kwaliteit bij Sikkens Centrum Volendam. Een ruim assortiment met uitsluitend de beste verf en materialen. En altijd tegen scherpe prijzen en kortingen. Met jouw vakmanschap en onze producten lever jij het allerbeste schilderwerk af. Je vindt Sikkens Centrum Volendam aan de Julianaweg 268. Elke werkdag geopend vanaf 5:30 morgens tot 5:00 middags.
0: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
2: Hoge energierekening? BKS spouwisolatie biedt effectieve en verantwoorde oplossingen voor het verlagen van uw energierekening. Door het isoleren van uw vloer, dak of spouwmuur kunnen wij uw energierekening met 30 tot 50% verlagen. En u kunt nu profiteren van dubbele subsidies van zowel de overheid als de gemeente Edam-Volendam. Die op kunnen lopen tot 70% van de totaalprijs bij minimaal 2 isolatiemaatregelen. Ook energie besparen? Voor meer informatie check bksspouwisolatie.nl.
3: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
4: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO is op zoek naar 88 mensen die op dezelfde vlucht zaten als de Nederlandse vrouw die overleed aan het Hanta-virus. Ze werd ziek op het cruiseschip Hondius en is toen met een vliegtuig overgebracht naar Johannesburg in Zuid-Afrika, waar ze overleed in het ziekenhuis. Het cruiseschip gaat naar de Canarische eilanden. Aan boord zijn mensen besmet met het Hanta-virus. Het schip ligt nu nog voor de kust van Kaapverdië. Vanaf daar worden 3 mensen naar Nederland overgebracht. Bevrijdingsdag is gisteren zonder grote incidenten verlopen. Wel was het op sommige festivals erg druk. Zo mochten er in Utrecht tijdelijk geen mensen meer bij. In Pijnakker werd een feest helemaal afgelast nadat iemand onwel was geworden. En Bevrijdingsdag werd afgesloten met het traditionele 5 mei-concert op de Amstel in Amsterdam. En daar traden onder meer Agda en de Monika. Bij het 5 mei-concert waren ook koning Willem-Alexander en koningin Maxima aanwezig. Arsenal heeft de finale van de Champions League bereikt. De ploeg uit Londen won in eigen huis met 1-0 van Atletico Madrid. En dat klonk zo bij de BBC.
5: Arsenal in the final! Well, what a tie! What a tussle this has been! And Arsenal have won it 1-0! And now they're in the Champions League final for the first time for 20 years.
4: Het is de tweede keer dat Arsenal de finale bereikt. De vorige keer was in 2006. In de finale op 30 mei wordt Bayern München of Paris Saint-Germain de tegenstander. Die clubs spelen vandaag tegen elkaar. En het weer nog in het oosten en zuidoosten. Vandaag regen, daar blijft het een graad of 10. In de rest van het land nagenoeg droog, af en toe zon en maximaal 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: LOVE Verkeer.
6: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Bliksanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Bliksanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
8: Hemmeland Live op donderdag 14 mei. Het Hemelvaartfestival waar je bij moet zijn. Met optredens van onder andere André Hazes, Mart Hoogkamer, Yves Berensen, Jeroen van der Boom, Wolter Kroes, Wesley Bronkhorst, Senna, Danny Nicolai en natuurlijk ben ik, Monique Smit, ook van de partij. Voor tickets en de volledige line-up check je snel hemmelandlive.nl.
9: Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl.
10: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
11: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
12: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. De coalitievorming in Edam-Volendam zet een volgende stap. Verkenner Wim Kras van Ons Belang omschrijft de vorming met 10 partijen als een complexe puzzel. Ons Belang gaat eerst verder in gesprek met Volendam 80 en de VVD als meest voor de hand liggende coalitiepartners. De afgelopen weken verliepen de gesprekken over onderlinge meningsverschillen in goede sfeer. Jachthaven Waterland heeft voor de 18e keer op rij een donatie overhandigd aan KNRM Marken. De opbrengst van de jaarlijkse Nautische Markt van 2026 bedroeg 2026 euro. De symbolische cheque was dit jaar geschreven op een joon, een drijfbaken in de vorm van een grote dobber met vlaggenstok die in het water dient als markering bij bijvoorbeeld een drenkeling. Het officiële zwemseizoen is afgelopen vrijdag van start gegaan. De waterschappen gaan de waterkwaliteit weer controleren. Ze doen dat van 1 mei tot 1 oktober. Waterlaboratoria voeren de analyses uit en onderzoeken of het water voldoet aan wettelijke normen, waarbij vooral wordt gelet op bacteriën en blauwalgen. Actuele zweminformatie is beschikbaar via zwemwater.nl en de Zwemwater-app. Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.

0: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Wereldgezondheidsorganisatie zoekt passagiers die in hetzelfde vliegtuig zaten als de Nederlandse vrouw die overleed aan het Hanta-virus. Zij werd ziek op het cruiseschip De Hondius en is per vliegtuig overgebracht naar een ziekenhuis in Zuid-Afrika. De Amerikaanse president Trump zegt dat de Amerikaanse pogingen om schepen uit de straat van Hormuz te loodsen tijdelijk worden gestaakt. Trump bekijkt of hij een akkoord kan sluiten met Iran. In een onderzoek naar marteling van arrestanten in Portugal zijn 15 politieagenten gearresteerd. Slachtoffers waren vooral mensen zonder vaste wonenverblijfplaats en illegale migranten. En het weer. In het zuidoosten vandaag regen. Daar is de graad of 10. In de rest van het land droog, wat zon en maximaal 15 graden.
1: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Stichting Kerkgebouw Warden organiseert op zaterdag 9 mei een rommelmarkt op locatie Reek aan Warden 48. De markt is geopend van 10 tot 1 uur. Het aanbod omvat meubilair, woondecoratie, geluidsinstallaties, kleding, speelgoed en huishoudelijke artikelen. De opbrengst gaat naar onderhoud en exploitatie van het kerkgebouw dat dienst doet als sportzaal. Bezoekers parkeren via de Westerweg. Op Moederdag, zondagmiddag 10 mei om 3:30... treedt houtblazerstrio Rita Doornbos en Friends op in de kapel aan de Overweerse Polderdijk in Purmerend. Het trio, bestaande uit twee fluitisten en een fagottist, speelt klassieke werken van Bach, Haydn en Mozart, maar ook lichter werk van Bernstein en Piazzolla. Kaartjes kosten €9 en zijn te reserveren via info@keeskasbergen.nl. Uit een peiling van onderzoeksbureau Invior blijkt dat 84% van de inwoners in de regio Zaanscheek-Waterland duurzaam leven belangrijk vindt. Landelijk is dat 81%. Aan het onderzoek werkten 100.000 inwoners en 14.000 ambtenaren mee. Naast duurzaamheid maken inwoners zich vooral zorgen over voldoende zorg, ondersteuning en veiligheid in de regio.
2: Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
3: In het noordwestelijk gedeelte van Nederland, dus ook in het IJsselmeergebied, blijft het ook vandaag aan de zonnige kant. De bewolking en de regenval die zitten boven het zuidoosten van het land. Een droge en tamelijk zonnige dag dus vandaag. De temperatuur loopt op naar 13 of 14 graden vanmiddag en er waait een matige noordoostenwind. De wind waait gemiddeld met windkracht 4 boven het IJsselmeer, af en toe even tegen de windkracht 5. De komende dagen blijft het overwegend droog. Tegen het einde van de week wordt het weer belangrijk zachter. Mijn naam is Mark Putto en tot zover.
4: LOVE Verkeer.
5: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat 1 file in Noord-Holland op de A5 van Hoofddorp naar Amsterdam tussen knooppunt De Hoek en knooppunt Raasdorp. De vertraging is daar bijna 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Stadspartij / Beemsterpolderpartij wil niet samenwerken met GroenLinks PvdA in een coalitie in Purmerend. De partij gaf verkenners expliciet aan inhoudelijk en relationeel te botsen met GroenLinks PvdA. Stadspartij / BPP, met 7 zetels de grootste partij, geeft de voorkeur aan samenwerking met Partij voor Purmerend en GBP. De verkenners zien juist wel mogelijkheden voor de twee grootste partijen samen. De gemeente Landsmeer onderzoekt of basisschool De Wagenmaker kan verhuizen naar een nieuw gebouw op het sportpark. De locatie van het huidige judogebouw lijkt mogelijk geschikt. Een stedenbouwkundige verkenning moet dit bevestigen. De gemeenteraad stelde in oktober 2023 vast dat De Wagenmaker tussen 2024 en 2027 in aanmerking komt voor nieuwbouw of vernieuwing. Op zaterdag 9 en zondag 10 mei openen molens en gemalen in Noord-Holland hun deuren tijdens de Nationale Molen- en Gemalendag. Het Hoogheemraadschap

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden van de LOVE. Bakkerij Ab van Pooi, BGI Afbouw en Stucadoors Volendam, Kramer Toegangstechniek, BGI Tegelwerken, Mick Kraanverhuur Volendam, Ed Steur Zandcementmixers Volendam, Thomas Café Edam.

0: Sierbestrating Jonk en Winkelcentrum Havenhof. Ervaar de luxe en comfort van onze prachtige tegel- en sanitaircollecties. Bekijk onze grote diversiteit in tegelsoorten en de vele verschillende maatvoeringen. Wij bieden u bovendien een digitaal 3D-kijkje in uw toekomstige inrichting. Kom eens vrijblijvend kijken in onze mooie showroom aan de Oosthuizerweg 13 in Edam. En beleef de tegel- en sanitair-experience. Bij tegelzetbedrijf Zwarthoed Kirrie.
1: Word glaszetter bij Kees Tol Glas. Heb jij twee rechterhanden? Dan zijn we op zoek naar jou. Je werkt aan uiteenlopende klussen met moderne hulpmiddelen en een topteam. Ervaring of niet, wij betalen je opleiding en zorgen dat jij het vak leert. Al 50 jaar zorgen wij goed voor onze mensen. Met een topsalaris, veel vrije dagen en volop groeimogelijkheden. Word jij lid van onze familie? Solliciteer nu bij Kees Tol Glas.
2: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.
3: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
4: Jan van der Putten met het NOS Journaal. In Apeldoorn is een protest tegen de komst van een asielzoekerscentrum uitgelopen op ongeregeldheden. Zo'n 150 betogers blokkeerden een rotonde en bekogelden de politie met vuurwerk. In een leegstaand schoolgebouw in Apeldoorn moet een noodopvang komen voor 240 mensen. Vorige week werd daartegen ook al geprotesteerd. Verwaarlozingszaken van huisdieren, zoals honden en katten, worden steeds ernstiger. Dat signaleert de Landelijke Inspectiedienst Dierenwelzijn. Ook maken dierenartsen steeds vaker melding van ernstige verwaarlozing. De inspectie zag eerst vooral milde overtredingen, maar ziet nu steeds meer schrijnende situaties.
5: Dat wij dieren tegenkomen die veel te mager zijn omdat ze te weinig of geen voeding meer krijgen, of moeten verblijven in zeer vervuilde huisvesting. En in een enkel geval zelfs dat dieren al zijn overleden omdat ze nooit medische zorg hebben gekregen.
4: Oorzaken zijn onder meer dat mensen geen geld hebben voor medische verzorging. De schok is groot in China na de dodelijke explosie in een vuurwerkfabriek. Daarbij kwamen zeker 26 mensen om het leven. 61 mensen raakten gewond. In de stad waar het gebeurde staan zeker 3000 vuurwerkfabrieken. En de huizen die rond de ontplofte fabriek staan zijn flink beschadigd, zag correspondent Gabi Verberg.
6: Er zijn heel veel deuren uit huizen geblazen en overal zijn ramen gesprongen. Verder zijn mensen angstig. En dat is ook wat te begrijpen. Er is nog steeds rook te zien. Tegelijkertijd wordt er overal vuurwerk afgestoken. Siervuurwerk. Dus het is een aparte gewaarwording allemaal.
4: De duizenden vuurwerkfabrieken in de Chinese regio worden geïnspecteerd op de veiligheidsregels en blijven voorlopig dicht. Dan het weer nog. In het oosten en zuidoosten vandaag regen. Daar blijft het een graad of 10. In de rest van het land nagenoeg droog. Af en toe zon en maximaal 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: LOVE Verkeer.
8: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
9: Dit weekend is er weer een nieuwe aflevering van de Aftrap op LOVE TV. Het programma wordt gepresenteerd door Jack Muren, André Stuit en barvrouw Nettie Schilder. Elke week schuiven er twee gasten uit de wereld van voetbal en muziek aan. Kijken dus dit weekend naar LOVE TV. De Aftrap wordt mede mogelijk gemaakt door Tol Plaatwerk, supportersvereniging Volendam, Molenaar en Zwarthoed, Kivo, Mick Volendam en Kras Recycling.
10: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
11: Edam Volendam heeft een nieuwe manier om op de hoogte te blijven. De Nivo-app. Professioneel, actueel en altijd binnen handbereik. Verhalen, podcasts, columns, de digitale krant, belangrijk nieuws en een actueel overzicht van alle overledenen. Alles wat er speelt in Edam Volendam in één app. Download hem nu in de App Store of Google Play. De Nivo-app.
12: Wat zei jij nou?
11: De Nivo-app. Jij bent het toch altijd zo nuwelijk?
13: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

0: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. De coalitievorming in Edam-Volendam zet een volgende stap. Verkenner Wim Kras van Ons Belang omschrijft de vorming met 10 partijen als een complexe puzzel. Ons Belang gaat eerst verder in gesprek met Volendam 80 en de VVD als meest voor de hand liggende coalitiepartners. De afgelopen weken verliepen de gesprekken over onderlinge meningsverschillen in goede sfeer. Jachthaven Waterland heeft voor de 18e keer op rij een donatie overhandigd aan KNRM Marken. De opbrengst van de jaarlijkse nautische markt van 2026 bedroeg 2026 euro. De symbolische cheque was dit jaar geschreven op een joon, een drijfbaken in de vorm van een grote dobber met vlaggenstok die in het water dient als markering bij bijvoorbeeld een drenkeling. Het officiële zwemseizoen is afgelopen vrijdag van start gegaan. De waterschappen gaan de waterkwaliteit weer controleren. Ze doen dat van 1 mei tot 1 oktober. Waterlaboratoria voeren de analyses uit en onderzoeken of het water voldoet aan wettelijke normen, waarbij vooral wordt gelet op bacteriën en blauwalgen. Actuele zweminformatie is beschikbaar via zwemwater.nl en de Zwemwater-app. Zover het nieuws uit Edam-Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
1: In het noordwestelijk gedeelte van Nederland, dus ook in het IJsselmeergebied, blijft het ook vandaag aan de zonnige kant. De bewolking en de regenval die zitten boven het zuidoosten van het land. Een droge en tamelijk zonnige dag dus vandaag. De temperatuur loopt op naar 13 of 14 graden vanmiddag en er waait een matige noordoostenwind. De wind waait gemiddeld met windkracht 4 boven het IJsselmeer, af en toe even tegen de windkracht 5. De komende dagen blijft het overwegend droog. Tegen het einde van de week wordt het weer belangrijk zachter. Mijn naam is Mark Putto en tot zover.
2: LOVA Verkeer.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan niet veel files in Noord-Holland, maar op de N235 van Purmerend naar Amsterdam sta je tussen Purmerend-Zuid en Watergang 10 minuten in de file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Vandaag in de Hall of Fame, songs waarvan je zegt, wow!

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Droom je van een huis aan de zonovergoten Costa del Sol? Start Group is jouw Nederlandstalige makelaar tussen Malaga en Marbella. Met meer dan 20 jaar ervaring en gecertificeerde medewerkers. Net als de NVM in Nederland. Van appartementen tot luxe villa's. Bestaand of nieuwbouw. Start Group regelt het. Bekijk het aanbod op startgroup.com. Of bel direct met Pascal van der Woude. Afkomstig uit Volendam. Op +34 666 412 494. Start Group. Jouw thuis in Spanje.
2: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis. Abma Schreursnotarissen is dé specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.
0: Deze lente ontvang je ons op DAB+, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
3: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het Centraal Planbureau pleit voor verandering van het belastingstelsel. Zoals het nu werkt, vergroot dat in een aantal gevallen de verschillen tussen arm en rijk. Het kabinet moet het fiscale stelsel eerlijker maken, vindt het CPB. In Breda gaat het eerste volledig rookvrije stadspark van Nederland open. Het gaat om het Zeelichtpark op het terrein van de voormalige Zeelichtkazerne. Met borden wordt aangegeven dat je daar niet mag roken. Er wordt niet meteen streng gehandhaafd, zegt deze Bredaanse wethouder.
4: Het is niet zo dat boa's achter je aankomen als je hier rookt, maar we gaan er wel echt voor zorgen dat iedereen weet, zoals je hier binnenkomt bij het park, dat je weet, dit is een rookvrij park. Een aantal jaar geleden zorgden we ervoor dat alle speeltuinen rookvrij werden, 440. Toen deden we vorig jaar de bushaltes en nu het eerste stadspark.
3: Breda wil een jaar bekijken of mensen zich aan het rookverbod houden en wat de effecten zijn. In de straat in Spijkenisse is vannacht voor de derde keer in korte tijd een explosie geweest. De reeks explosies begon vorige week in de gelijknamige straat in Rotterdam. De bewoners van dat huis vermoeden dat dat een vergissing was. Een dag later ging een explosief af op hetzelfde huisnummer, maar nu in Spijkenisse. Een paar dagen later was het weer raak in die straat. De politie heeft wel camera's geplaatst in de straat, maar vooralsnog is er niemand aangehouden. Een voormalig medewerker van de Amsterdamse rechtbank verschijnt vandaag zelf voor de rechter. Sana C. zou gegevens in het computersysteem van de rechtbank hebben opgezocht en die voor 500 of 750 euro hebben verkocht aan criminelen. De laatste tijd wordt vaker de druk opgevoerd op ambtenaren, zegt deze deskundige.
5: Vroeger waren het zeg maar de bevriende bouwbedrijven en aannemers. En nu zie je dat de georganiseerde criminaliteit kan niet zonder een ambtenaar die informatie verstrekt, die persoonsgegevens verstrekt, die een oogje dichtknijpt bij toezicht en handhaving.
3: En dan nog het weer. In het oosten en zuidoosten vandaag regen. Daar blijft het een graad of 10. In de rest van het land droog, af en toe zon en maximaal 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: LOVE Verkeer.
6: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan een paar files in Noord-Holland op de A10 bij Amsterdam. Voor de Koentunnel op de Ring Noord heb je een kleine 10 minuten oponthoud. En ook bij Amsterdam Slotervaart op de A10 rijdt het langzaam. En daar is de vertraging 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
8: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
9: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
10: Of je nu een doorgewinterde atleet bent of net begint met sporten, onze medewerkers nemen uitgebreide tijd voor je. Bij Sportshop Pier vind je niet alleen de nieuwste trends in sportkleding, maar ook een enorme keuze aan sportschoenen en accessoires van verschillende merken. Ervaar de gastvrijheid in onze winkel aan de Julianaweg. Of laat je inspireren op www.sportshoppier.nl of onze social media.
0: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

Wellicht kom je wel eens in een circus en in een circus is altijd een clown. Ja, je houdt ervan of niet. Maar wist je dat het Engelse woord clown door bijna alle Europese talen is overgenomen? Alleen in het Spaans, Portugees en Italiaans is er een andere term voor.

0: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Op Moederdag, zondagmiddag 10 mei om 3:30... treedt houtblazerstrio Rita Dorenbos en Friends op in de kapel aan de Overweerse Polderdijk in Purmerend. Het trio, bestaande uit twee fluitisten en een fagottist, speelt klassieke werken van Bach, Haydn en Mozart, maar ook lichter werk van Bernstein en Piazzolla. Kaartjes kosten €9 en zijn te reserveren via info@keeskasbergen.nl. Jachthaven Waterland heeft voor de 18e keer op rij een donatie overhandigd aan KNRM Marken. De opbrengst van de jaarlijkse Nautische Markt van 2026 bedroeg €2.026. De symbolische cheque was dit jaar geschreven op een joon, een drijfbaken in de vorm van een grote dobber met vlaggenstok die in het water dient als markering bij bijvoorbeeld een drenkeling. Op zaterdag 9 en zondag 10 mei openen molens en gemalen in Noord-Holland hun deuren tijdens de Nationale Molen- en Gemalendag. Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier stelt 11 objecten open, waaronder Molen de Viaan en de Veenhuizenmolen. Bijzonder dit jaar is een boottocht van 20 minuten naar het bijna onzichtbare defensiegemaal Bergermeer. Voor meer informatie over de opening van alle molens en gemalen in Hollands Noorderkwartier bezoekt men hhnk.nl. Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
1: In het noordwestelijk gedeelte van Nederland, dus ook in het IJsselmeergebied, blijft het ook vandaag aan de zonnige kant. De bewolking en de regenval die zitten boven het zuidoosten van het land. Een droge en tamelijk zonnige dag dus vandaag. De temperatuur loopt op naar 13 of 14 graden vanmiddag en er waait een matige noordoostenwind. De wind waait gemiddeld met windkracht 4 boven het IJsselmeer. Af en toe even tegen de windkracht 5. De komende dagen blijft het overwegend droog. Tegen het einde van de week wordt het weer belangrijk zachter. Mijn naam is Mark Putto en tot zover.
2: LOVA Verkeer.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Liedjes waarvan je denkt, wow, oh wel woensdag. LOVA.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden van de LOVE. Bakkerij Ab van Pooi, BGI Afbouw en Stucadoors Volendam, Kramer Toegangstechniek, BGI Tegelwerken, Mick Kraanverhuur Volendam, Ed Steur Zandcementmixers Volendam, Thomas Café Edam, Sierbestrating Jonk en Winkelcentrum Havenhof.
2: Hoge energierekening? BKS spouwisolatie biedt effectieve en verantwoorde oplossingen voor het verlagen van uw energierekening. Door het isoleren van uw vloer, dak of spouwmuur kunnen wij uw energierekening met 30% tot 50% verlagen. En u kunt nu profiteren van dubbele subsidies van zowel de overheid als de gemeente Edam-Volendam, die op kunnen lopen tot 70% van de totaalprijs bij minimaal 2 isolatiemaatregelen. Ook energie besparen? Voor meer informatie check bksspouwisolatie.nl.
3: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.

0: Deze lente ontvang je ons op DAB+, 106.6 FM, je smartphone, smartspeaker of via Siri.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Het aantal kinderen in de noodopvang is sinds 2022 verdrievoudigd, blijkt uit cijfers die het kinderrechtencollectief opvroeg bij het COA. Nu wonen ruim 7000 kinderen in noodopvanglocaties. Volgens het collectief komt dat doordat er te weinig ruimte is om asielzoekers op te vangen. Het aantal opvanglocaties is de afgelopen jaren afgebouwd. In de noodopvang is weinig gezondheidszorg, het is er niet veilig en kinderen gaan soms langere tijd niet naar school. In Duitsland hebben honderden agenten op zo'n 50 plaatsen invallen gedaan en huiszoekingen verricht. De invallen waren bij mensen die lid zouden zijn van extreemrechtse groepen. Die groeperingen Jung und Stark en Deutsche Jugend voran zouden gewelddadige acties organiseren via sociale media. De Duitse politie heeft bij de invallen niemand gearresteerd. Philips heeft een goed eerste kwartaal achter de rug, ondanks oorlogen en importheffingen. De verkoop van medische apparatuur en consumentenproducten als tandenborstels steeg. De omzet kwam uit op bijna 4 miljard euro. De netto winst steeg naar 146 miljoen, een verdubbeling van de winst een jaar eerder. Dat kwam ook doordat Philips de kosten wist te verlagen. Dierenartsen en de inspectiedienst Dierenwelzijn zien steeds meer ernstig verwaarloosde huisdieren. Vaak krijgen die geen medische zorg en leven ze in vervuilde huizen. Volgens de inspectie komt dat door de coronatijd. Baasjes namen een hond of een kat voor de gezelligheid, terwijl ze daar geen geld voor hadden. Voor de derde keer in nog een week was er vannacht een explosie in Spijkenisse in dezelfde straat. Er klonk een harde knal en er sneuvelden ruiten. De reeks begon vorige week in Rotterdam in een straat met dezelfde naam. Aangenomen wordt dat die explosie een vergissing was. Het weer, in het oosten van het land regen en 10 graden. Meer naar het westen droog en wat zon en 15 graden. Morgen droog, een flinke periode met zon en dan 14 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
3: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Bliksanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Bliksanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
4: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
5: Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl.
6: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
7: Ben jij een echte vakschilder? Dan schilder je natuurlijk met Sikkens. Al ruim 230 jaar vind je de beste kwaliteit bij Sikkens Center Volendam. Een ruim assortiment met uitsluitend de beste verf en materialen. En altijd tegen scherpe prijzen en kortingen. Met jouw vakmanschap en onze producten lever jij het allerbeste schilderwerk af. Je vindt Sikkens Center Volendam aan de Julianaweg 268. Elke werkdag geopend vanaf 5:30 morgens tot 5:00 middags.
8: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.
9: LOVE.

De Koffie Top 3 voor vandaag. Op bezoek van Femke van Kampen. Dankjewel voor het aanvragen. Wil je morgen in de Koffie Top 3? Want die is er dan om iets na 10 uur. Dan kan dat. Laat dan even weten wat je 3 favoriete koffieën zijn. En zet die op de mail naar marcel.bak@rtvlove.nl. En wie weet zit jij dan wel morgen met jouw 3

Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Stichting Kerkgebouw Warden organiseert op zaterdag 9 mei een rommelmarkt op locatie Reek aan Warden 48. De markt is geopend van 10 tot 1 uur. Het aanbod omvat meubilé, woondecoratie, geluidsinstallaties, kleding, speelgoed en huishoudelijke artikelen. De opbrengst gaat naar onderhoud en exploitatie van het kerkgebouw dat dienst doet als sportzaal. Bezoekers parkeren via de Westerweg. Uit een peiling van onderzoeksbureau Invior blijkt dat 84% van de inwoners in de regio Zaanstreek-Waterland duurzaam leven belangrijk vindt. Landelijk is dat 81%. Aan het onderzoek werkten 100.000 inwoners en 14.000 ambtenaren mee. Naast duurzaamheid maken inwoners zich vooral zorgen over voldoende zorg, ondersteuning en veiligheid in de regio. Stadspartij/Beemsterpolderpartij wil niet samenwerken met GroenLinks-PvdA in een coalitie in Purmerend. De partij gaf verkenners expliciet aan inhoudelijk en relationeel te botsen met GroenLinks-PvdA. Stadspartij/BPP, met 7 zetels de grootste partij, geeft de voorkeur aan samenwerking met Partij voor Purmerend en GBP. De verkenners zien juist wel mogelijkheden voor de twee grootste partijen samen. Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.

Jan Duddes en Anita Meijer. Opgenomen in 2019. Bij het tv-programma Het Mooiste Liedje. Dat destijds wordt uitgezonden op SBS 6. Wist je dat slechts 3 dagen per week 20 minuten bewegen je geluk met 10 tot 20% zal verhogen? Ongetwijfeld. En het luisteren naar de radio natuurlijk. Dat helpt ook.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
2: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
3: Word glaszetter bij Kees Tol Glas. Heb jij twee rechterhanden? Dan zijn we op zoek naar jou. Je werkt aan uiteenlopende klussen met moderne hulpmiddelen en een topteam. Ervaring of niet, wij betalen je opleiding en zorgen dat jij het vak leert. Al 50 jaar zorgen wij goed voor onze mensen. Met een topsalaris, veel vrije dagen en volop groeimogelijkheden. Word jij lid van onze familie? Solliciteer!

0: Kees Tolglas.
1: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. De president van de Canarische eilanden wil niet dat het cruiseschip Hondius over enkele dagen aanmeert bij Tenerife. De Spaanse regering heeft daar toestemming voor gegeven, maar de president wil het voorkomen. Aan boord van het schip zijn mensen besmet met het Hanta-virus. De president vindt dat er te weinig informatie is om de bewoners gerust te stellen. In Zürich wordt inmiddels een patiënt met het Hanta-virus behandeld. Die man was vorige maand aan boord van de Hondius. In Duitsland zijn honderden politieagenten bezig met invallen en huiszoekingen in een onderzoek tegen twee extreemrechtse jongerenorganisaties. Het gaat om de groeperingen Jung und Stark en Deutsche Jugend voran, die gewelddadige acties organiseren tegen onder andere migranten en LHBTI'ers. Het Duitse Openbaar Ministerie richt zich op 36 verdachten, van wie de meeste een leidende rol zouden hebben binnen de twee groepen. In de noodopvang voor asielzoekers zitten steeds meer kinderen, zegt het Kinderrechtencollectief. Het zijn er ruim 7000, blijkt uit cijfers van het COA. Dat is een verdrievoudiging in 4 jaar tijd. Volgens het collectief is noodopvang in sporthallen, hotels en asielboten slecht voor kinderen. Er is te weinig gezondheidszorg en het is er vaak niet veilig. Philips heeft een goed eerste kwartaal achter de rug, ondanks oorlogen en importheffingen. De verkoop van medische apparatuur en consumentenproducten als tandenborstels steeg. De omzet kwam uit op bijna 4 miljard euro. De netto-winst steeg naar 146 miljoen, een verdubbeling van de winst een jaar eerder. Dat kwam ook doordat Philips de kosten wist te verlagen. Het weer: in het oosten van het land regen en 10 graden. Meer naar het westen droog en wat zon, en daar een graad of 15. Morgen droog, flinke periode met zon en dan 14 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
4: Notariskantoor Fijtsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Fijtsma Verhagen, de Dijmst 6 in Volendam.
5: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden van de LOVE: Bakkerij Ab van Pooi, BGI Afbouw en Stucadoors Volendam, Kramer Toegangstechniek, BGI Tegelwerken, Mick Kraanverhuur Volendam, Ed Steur Zandcementmixers Volendam, Thomas Café Edam, Sierbestrating Jonk en Winkelcentrum Havenhof.
6: Donderdag 14 mei, Hemelvaartsdag. Hemmeland Live aan de oevers van het IJsselmeer in Monnikendam. Het festival met de allerdikste line-up van de regio. Met onder andere André Hazes, Mart Hoogkamer, Yves Berensen, Jeroen van der Boom, Wesley Bronkhorst en Wolter Kroes. En natuurlijk ben ik, Monique Smit, ook weer van de partij. Voor tickets en de volledige line-up, check je snel hemmelandlive.nl.
7: Ervaar de luxe en comfort van onze prachtige tegel- en sanitaircollecties. Bekijk onze grote diversiteit in tegelsoorten en de vele verschillende maatvoeringen. Wij bieden u bovendien een digitaal 3D-kijkje in uw toekomstige inrichting. Kom eens vrijblijvend kijken in onze mooie showroom aan de Oosthuizerweg 13 in Edam. En beleef de tegel- en sanitair experience. Bij tegelzetbedrijf Zwarthoed Kirrie.
1: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

Wellicht laat je in het weekend wel eens iets thuis bezorgen. En dan bedoel ik geen pakketjes, maar bedoel ik eten. Uit onderzoek blijkt dat thuisbezorgd op 1 januari de drukste dag heeft. Want dan laten ze ongeveer 40% meer bestellingen bezorgen dan normaal.

0: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Het officiële zwemseizoen is afgelopen vrijdag van start gegaan. De waterschappen gaan de waterkwaliteit weer controleren. Ze doen dat van 1 mei tot 1 oktober. Waterlaboratoria voeren de analyses uit en onderzoeken of het water voldoet aan wettelijke normen, waarbij vooral wordt gelet op bacteriën en blauwalgen. Actuele zweminformatie is beschikbaar via zwemwater.nl en de Zwemwater-app. Jachthaven Waterland heeft voor de 18e keer op rij een donatie overhandigd aan KNRM Marken. De opbrengst van de jaarlijkse nautische markt van 2026 bedroeg 2026 euro. De symbolische cheque was dit jaar geschreven op een joon, een drijfbaken in de vorm van een grote dobber met vlaggenstok die in het water dient als markering bij bijvoorbeeld een drenkeling. Op zaterdag 9 en zondag 10 mei openen molens en gemalen in Noord-Holland hun deuren tijdens de Nationale Molen- en Gemalendag. Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier stelt 11 objecten open, waaronder Molen de Viaan en de Veenhuizenmolen. Bijzonder dit jaar is een boottocht van 20 minuten naar het bijna onzichtbare defensiegemaal Bergermeer. Voor meer informatie over de opening van alle molens en gemalen in Hollands Noorderkwartier bezoekt men hhnk.nl. Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
1: Je luistert naar de LOVE.

De mannen van de Kerts brachten ons bij deze gedachte. Ik ben wel de laatste die de eerste wil zijn. Ik wens je een mooie woensdag. Wat mij betreft heel graag tot morgen. Om 9 uur bij de Koffie in de Hits. I feel by the wayside, like everyone else.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.
2: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis, Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.

0: Deze lente ontvang je ons op DAB+, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Drie opvarenden van het cruiseschip Hondius zijn van boord gehaald en worden nu naar Nederland gevlogen. Twee van hen hebben symptomen van het Hantavirus. De derde passagier had volgens de rederij een nauwe band met een van de overledenen. Een van de patiënten gaat naar het Leids Universitair Medisch Centrum. De Hondius ligt nu bij Kaapverdië en mag van de Spaanse regering doorvaren naar de Canarische eilanden. De president van die eilanden probeert dat te voorkomen. Hij zegt dat hij te weinig informatie heeft om bewoners gerust te stellen. Volgens een nieuwe versie van de grondwet in Noord-Korea is er geen sprake meer van vereniging van Noord met Zuid-Korea. Ook is op de nieuwe topografische kaart, die is toegevoegd, de grens tussen de twee Korea's niet te zien. Sinds de wapenstilstand in 1953 wordt de grens zwaar bewaakt. In de grondwet staat dat Noord-Korea inbreuk op zijn grondgebied niet tolereert. De Duitse politie doet invallen bij leden van extreem rechts. Het gaat om twee groepen die volgens de Duitse justitie veel geweld gebruiken, vooral tegen politieke tegenstanders en de LHBTI-gemeenschap. Het Duitse Openbaar Ministerie richt zich op 36 verdachten, van wie de meeste een leidende rol zouden hebben. Voetballer Ricky van Wolfswinkel zet na dit seizoen een punt achter zijn spelersloopbaan. De 37-jarige spits van FC Twente speelde 19 seizoenen op het hoogste niveau. Hij kwam in Nederland ook uit voor FC Utrecht en Vitesse en speelde in het buitenland onder meer voor Sporting Portugal en FC Basel. Ook droeg hij twee keer het shirt van het Nederlands elftal. Het weer in het oosten en midden van het land regenachtig, in het westen droger, daar kan de zon doorbreken. Het wordt vanmiddag tussen de 10 en 15 graden. Morgen begint droog en zonnig, later wordt het bewolkt en dan wordt de temperatuur ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: LOVE Verkeer.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
5: Hoge energierekening? BKS spouwisolatie biedt effectieve en verantwoorde oplossingen voor het verlagen van uw energierekening. Door het isoleren van uw vloer, dak of spouwmuur kunnen wij uw energierekening met 30 tot 50% verlagen. En u kunt nu profiteren van dubbele subsidies van zowel de overheid als de gemeente Edam-Volendam. Die op kunnen lopen tot 70% van de totaalprijs bij minimaal 2 isolatiemaatregelen. Ook energie besparen? Voor meer informatie check bksspouwisolatie.nl.
6: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
7: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
8: Of je nu een doorgewinterde atleet bent of net begint met sporten, onze medewerkers nemen uitgebreid de tijd voor je. Bij Sportshop Pier vind je niet alleen de nieuwste trends in sportkleding, maar ook een enorme keuze aan sportschoenen en accessoires van verschillende merken. Ervaar de gastvrijheid in onze winkel aan de Julianaweg. Of laat je inspireren op www.sportshoppier.nl of onze social media.
9: Edam Volendam heeft een nieuwe manier om op de hoogte te blijven. De Nivo-app. Professioneel, actueel en altijd binnen handbereik. Verhalen, podcasts, columns, de digitale krant, belangrijk nieuws en een actueel overzicht van alle overledenen. Alles wat er speelt in Edam Volendam in één app. Download hem nu in de App Store of Google Play. De Nivo-app.
10: Wat zei jij nou?
9: De Nivo-app. Jij bent het toch altijd zo nieuw?
11: Droom je van een huis aan de zonovergoten Costa del Sol? Start Group is jouw Nederlandstalige makelaar tussen Malaga en Marbella. Met meer dan 20 jaar ervaring en gecertificeerde medewerkers. Net als de NVM in Nederland. Van appartementen tot luxe villa's. Bestaand of nieuwbouw. Start Group regelt het. Bekijk het aanbod op startgroup.com. Of bel direct met Pascal van der Woude. Afkomstig uit Volendam. Op plus 34 666 412 494. Startgroup, jouw thuis in Spanje.
12: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
13: Dit weekend is er weer een nieuwe aflevering van De Aftrap op LOVE-TV. Het programma wordt gepresenteerd door Jack Muren, André Stuit en barvrouw Nettie Schilder. Elke week schuiven er twee gasten uit de wereld van voetbal en muziek aan. Kijk je dus dit weekend naar LOVE-TV. De Aftrap wordt mede mogelijk gemaakt door Tol Plaatwerk, supportersvereniging Volendam, Molenaar en Zwarthoed, Kivo, Mick Volendam en Kras Recycling.
14: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

0: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Drie opvarenden van het cruiseschip Hondius zijn van boord gehaald en worden nu naar Nederland gevlogen. Twee hebben symptomen van het hantavirus. De derde passagier had een nauwe band met een van de overledenen. Tegen de vader van drugscrimineel Bolle Jos is 7 maanden cel geëist voor witwassen. Volgens het OM is bewezen dat hij een horloge van ruim 100.000 euro van zijn zoon heeft gekregen. De vader zegt dat hij nooit iets van zijn zoon heeft gekregen. De Duitse politie doet invallen bij leden van extreem rechts. Het gaat om twee groepen die volgens de Duitse justitie veel geweld gebruiken, vooral tegen migranten in de LHBTI-gemeenschap. Het onderzoek richt zich op 36 verdachten. Het weer, in het oosten en midden van het land regenachtig, in het westen droger, daar kan ook de zon doorbreken, en het wordt 10 tot 15 graden.
1: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. De coalitievorming in Edam-Volendam zet een volgende stap. Verkenner Wim Kras van Ons Belang omschrijft de vorming met 10 partijen als een complexe puzzel. Ons Belang gaat eerst verder in gesprek met Volendam 80 en de VVD als meest voor de hand liggende coalitiepartners. De afgelopen weken verliepen de gesprekken over onderlinge meningsverschillen in goede sfeer. Het officiële zwemseizoen is afgelopen vrijdag van start gegaan. De waterschappen gaan de waterkwaliteit weer controleren. Ze doen dat van 1 mei tot 1 oktober. Waterlaboratoria voeren de analyses uit en onderzoeken of het water voldoet aan wettelijke normen, waarbij vooral wordt gelet op bacteriën en blauwalgen. Actuele zweminformatie is beschikbaar via zwemwater.nl en de Zwemwater-app. Jachthaven Waterland heeft voor de 18e keer op rij een donatie overhandigd aan KNRM Marken. De opbrengst van de jaarlijkse Nautische Markt van 2026 bedroeg 2026 euro. De symbolische cheque was dit jaar geschreven op een joon, een drijfbaken in de vorm van een grote dobber met vlaggenstok die in het water dient als markering bij bijvoorbeeld een drenkeling. Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
2: In het noordwestelijk gedeelte van Nederland, dus ook in het IJsselmeergebied, blijft het ook vandaag aan de zonnige kant. De bewolking en de regenval die zitten boven het zuidoosten van het land. Een droge en tamelijk zonnige dag dus vandaag. De temperatuur loopt op naar 13 of 14 graden vanmiddag en er waait een matige noordoostenwind. De wind waait gemiddeld met windkracht 4 boven het IJsselmeer, af en toe even tegen de windkracht 5. De komende dagen blijft het overwegend droog. Tegen het einde van de week wordt het weer belangrijk zachter. Mijn naam is Mark Putto en tot zover.
3: LOVA Verkeer.
4: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit is de LOVA. Met de V van variatie.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Ben jij een echte vakschilder? Dan schilder je natuurlijk met Sikkens. Al ruim 230 jaar vind je de beste kwaliteit bij Sikkens Center Volendam. Een ruim assortiment met uitsluitend de beste verf en materialen. En altijd tegen scherpe prijzen en kortingen. Met jouw vakmanschap en onze producten lever jij het allerbeste schilderwerk af. Je vindt Sikkens Center Volendam aan de Julianaweg 268. Elke werkdag geopend vanaf 6:30 morgens tot 5:00 middags.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden van de LOVE. Bakkerij Ab van Pooi, BGI Afbouw en Stucadoors Volendam, Kramer Toegangstechniek, BGI Tegelwerken, Mick Kraanverhuur Volendam, Ed Steur Zandcementmixers Volendam, Thomas Café Edam, Sierbestrating Jonk en Winkelcentrum Havenhof.
0: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
3: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Een Nederlander, een Brit en een Duitser zijn vanaf het cruiseschip Hondius onderweg naar Nederland. Ze worden met verschillende evacuatievluchten naar ziekenhuizen in Europa gebracht. Het Leids Universitair Medisch Centrum zegt voorbereid te zijn om één patiënt op te vangen. Duitse media melden dat de Duitse patiënt wordt opgevangen in het ziekenhuis in Düsseldorf. Twee van de drie hebben symptomen van het hantavirus. De derde passagier had een nauwe band met een van de overledenen. Tegen de vader van drugscrimineel Jos Leidekkers, beter bekend als Bolle Jos, is 7 maanden cel geëist voor witwassen. Volgens het OM is bewezen dat de 71-jarige man een horloge van ruim 100.000 euro van zijn zoon heeft gekregen. En daarmee maakt hij zich schuldig aan witwassen van drugsgeld, zegt justitie. Ook werden bij een huiszoeking 20.000 euro aan contant geld en andere dure horloges gevonden. Volgens de vader van Bolle Jos heeft hij nooit iets van zijn zoon gekregen. De moeder en zus van de drugscrimineel staan ook terecht voor witwassen, maar deze zaak is uitgesteld. De Duitse politie doet invallen bij leden van extreem rechts. Het gaat om twee groepen die volgens de Duitse justitie veel geweld gebruiken, vooral tegen politieke tegenstanders en de

0: LHBTI-gemeenschap. Het Duitse Openbaar Ministerie richt zich op 36 verdachten, van wie de meeste een leidende rol zouden hebben. Schotse wetenschappers hebben 42 verloren gewaande pagina's aan bijbelteksten gereconstrueerd. Het zijn teksten van de apostel Paulus uit het Nieuwe Testament. Ze komen uit de 6e eeuw na Christus. Monniken die bijbelteksten kopieerden, hergebruikten oude stukken perkament. Die oude stukken zijn nu na veel speurwerk teruggevonden in Europese bibliotheken en opnieuw leesbaar gemaakt. Theologen spreken van een prachtige vondst. Het weer in het oosten en midden van het land regenachtig. In het westen droger en kans op wat zon. Het wordt 10 tot 15 graden vanmiddag. Morgen eerst droog en zonnig, later bewolkt bij een graad of 15. Dit was het NOS Journaal.
1: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
2: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
4: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Op Moederdag, zondagmiddag 10 mei om 3:30... treedt houtblazerstrio Rita Dorenbos en Friends op in de kapel aan de Overweerse Polderdijk in Purmerend. Het trio, bestaande uit twee fluitisten en een fagottist, speelt klassieke werken van Bach, Haydn en Mozart, maar ook lichter werk van Bernstein en Piazzolla. Kaartjes kosten €9 en zijn te reserveren via info@keeskasbergen.nl. Stichting Kerkgebouw Warden organiseert op zaterdag 9 mei een rommelmarkt op locatie Reek aan Warden 48. De markt is geopend van 10 tot 1 uur. Het aanbod omvat meubilair, woondecoratie, geluidsinstallaties, kleding, speelgoed en huishoudelijke artikelen. De opbrengst gaat naar onderhoud en exploitatie van het kerkgebouw dat dienst doet als sportzaal. Bezoekers parkeren via de Westerweg. Uit een peiling van onderzoeksbureau Invior blijkt dat 84% van de inwoners in de regio Zaanstreek-Waterland duurzaam leven belangrijk vindt. Landelijk is dat 81%. Aan het onderzoek werkten 100.000 inwoners en 14.000 ambtenaren mee. Naast duurzaamheid maken inwoners zich vooral zorgen over voldoende zorg, ondersteuning en veiligheid in de regio. Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis, Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.
2: Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl.
3: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
0: Deze lente ontvang je ons op DAB+, 106.6 FM, je smart.

0: telefoon, smart speaker of via Siri.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij Russische luchtaanvallen op steden in Oekraïne zijn gisteren en afgelopen nacht 28 burgers gedood en zeker 118 mensen gewond geraakt, melden lokale bestuurders. Vooral de steden Zaporizhia en Dnipro kwamen onder vuur te liggen. De Russische aanvallen komen tijdens een eenzijdig staakt het vuren van 24 uur. Dat was afgekondigd door de Oekraïnse president Zelensky. De aanvallen werden uitgevoerd door raketten en drones en waren volgens The Guardian de dodelijkste in Oekraïne in de afgelopen weken. Drie opvarenden van het cruiseschip Hondius zijn van boord gehaald en naar Nederland gevlogen. Twee hebben symptomen van het hantavirus. De derde passagier had een nauwe band met een van de overledenen. De president van de Canarische eilanden wil snel een gesprek over het schip met de Spaanse premier Sanchez. Van Spanje mag het aanmeren bij Tenerife, maar de eilandspresident is daar tegen. De topman van luchtvaartmaatschappij Ryanair wil 's ochtends op luchthavens een verbod op het schenken van alcohol. Michael O'Leary zegt dat hij genoeg heeft van dronken passagiers aan boord. Die veroorzaken zoveel problemen dat Ryanair volgens O'Leary bijna elke dag een vlucht moet omleiden. Voor horecagelegenheden op luchthavens gelden andere regels dan voor reguliere bars en cafés. Vooral de vluchten van Groot-Brittannië naar Ibiza, Alicante en Polen worden regelmatig verstoord door dronken passagiers. Justitie eist tegen de vader van drugscrimineel Bolle Jos 7 maanden cel voor witwassen van drugsgeld. Volgens justitie kreeg hij zeker 1 kostbaar horloge van zijn zoon en kan dat als witwassen worden beschouwd. De vader spreekt de beschuldiging tegen. De zaken tegen de moeder en de zus van Bolle Jos zijn uitgesteld. Het weer op veel plaatsen droog en af en toe zon. In het oosten en zuidoosten bewolkt en wat regen. Het is 13 tot 16 graden. Vanavond en vannacht overal opklaringen. Vooral in het oosten en zuidoosten kans op mist. Morgen droog en zonnig, dan wordt het 14 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
3: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
4: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airconelektra.nl.
5: Ervaar de luxe en comfort van onze prachtige tegel- en sanitaircollecties. Bekijk onze grote diversiteit in tegelsoorten en de vele verschillende maatvoeringen. Wij bieden u bovendien een digitaal 3D-kijkje in uw toekomstige inrichting. Kom eens vrijblijvend kijken in onze mooie showroom aan de Oosthuizerweg 13 in Edam. En beleef de tegel- en sanitair experience. Bij tegelzetbedrijf Zwarthoed Kirri.
6: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden van de LOVE. Bakkerij Ab van Pooi, BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Kramer Toegangstechniek, BGI Tegelwerken, Mick Kraanverhuur Volendam. Ed Steur Zandcementmixers Volendam, Thomas Café Edam, Sierbestrating Jonk en Winkelcentrum Havenhof.
7: Notariskantoor Fijtsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Fijtsma Verhagen, de Dijmst 6 in Volendam.
8: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

0: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Op zaterdag 9 en zondag 10 mei openen molens en gemalen in Noord-Holland hun deuren tijdens de Nationale Molen- en Gemalendag. Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier stelt 11 objecten open, waaronder Molen de Viaan en de Veenhuizenmolen. Bijzonder dit jaar is een boottocht van 20 minuten naar het bijna onzichtbare defensiegemaal Bergermeer. Voor meer informatie over de opening van alle molens en gemalen in Hollands Noorderkwartier bezoekt men hhnk.nl. De gemeente Landsmeer onderzoekt of basisschool De Wagenmaker kan verhuizen naar een nieuw gebouw op het sportpark. De locatie van het huidige judogebouw lijkt mogelijk geschikt. Een stedenbouwkundige verkenning moet dit bevestigen. De gemeenteraad stelde in oktober 2023 vast dat De Wagenmaker tussen 2024 en 2027 in aanmerking komt voor nieuwbouw of vernieuwing. Stadspartij/Beemsterpolderpartij wil niet samenwerken met GroenLinks-PvdA in een coalitie in Purmerend. De partij gaf verkenners expliciet aan inhoudelijk en relationeel te botsen met GroenLinks-PvdA. Stadspartij/BPP, met 7 zetels de grootste partij, geeft de voorkeur aan samenwerking met Partij voor Purmerend en GBP. De verkenners zien juist wel mogelijkheden voor de twee grootste partijen samen. Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
1: Oh wow! Oh wow, woensdag, LOVE.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Word glaszetter bij Kees Tol Glas. Heb jij twee rechterhanden? Dan zijn we op zoek naar jou. Je werkt aan uiteenlopende klussen met moderne hulpmiddelen en een topteam. Ervaring of niet, wij betalen je opleiding en zorgen dat jij het vak leert. Al 50 jaar zorgen wij goed voor onze mensen. Met een topsalaris, veel vrije dagen en volop groeimogelijkheden. Word jij lid van onze familie? Solliciteer nu bij Kees Tol Glas.
2: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent. Als het echt goed moet.
0: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
3: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De graadmeter van de Amsterdamse beurs is naar een record gestegen. De AEX noteerde rond het middaguur ruim 1034 punten, een dagwinst van 2%. Aanleiding is nieuw optimisme over een snel einde van de oorlog in het Midden-Oosten. Daardoor daalde de olieprijs vandaag tot $98 per vat, de laagste stand sinds 2 weken. De Amerikaanse nieuwssite Axios meldt dat een akkoord tussen Amerika en Iran in de maak is. Iran zou bereid te zijn te stoppen met het verrijken van uranium en in ruil zou Amerika sancties willen opheffen en bevroren Iraanse tegoeden willen vrijgeven. Twee evacuatievluchten zijn vanuit Kaapverdië vertrokken naar Nederland. Aan boord zijn een Nederlander, een Brit en een Duitser die op het cruiseschip Hondius zaten. Twee van hen hebben acute symptomen van het Hantavirus. De derde passagier had een nauwe band met een Nederlander die vermoedelijk is overleden aan het virus. Het schip ligt nu bij Kaapverdië en mag van de Spaanse regering doorvaren naar Tenerife. Ocean White, de Nederlandse rederij, heeft gevraagd om daar zaterdag aan te meren. Volgens de Spaanse gezondheidsminister mogen passagiers die geen symptomen hebben doorreizen naar hun eigen land. Bij Russische luchtaanvallen op steden in Oekraïne zijn gisteren en afgelopen nacht 28 burgers gedood en zeker 118 mensen gewond geraakt, melden lokale bestuurders. Vooral de steden Zaporizjzja en Dnipro lagen onder vuur. De aanvallen werden uitgevoerd door raketten en drones en waren volgens de Britse krant The Guardian de dodelijkste in Oekraïne in de afgelopen weken. De topman van de luchtvaartmaatschappij Ryanair wil een verbod op het schenken van alcohol op luchthavens in de ochtend. Michael O'Leary zegt dat hij genoeg heeft van dronken passagiers aan boord. Die veroorzaken zoveel problemen dat Ryanair volgens hem bijna elke dag een vlucht moet omleiden.

0: Het weer op veel plaatsen droog en af en toe zon bij 13 tot 16 graden. In het oosten en zuidoosten bewolkt en af en toe regen. Vanavond en vannacht overal opklaringen. En vooral in het oosten en zuidoosten kans op mist. Dit was het NOS Journaal.
1: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
2: Of je nu een doorgewinterde atleet bent of net begint met sporten. Onze medewerkers nemen uitgebreide tijd voor je. Bij Sportshop Pier vind je niet alleen de nieuwste trends in sportkleding, maar ook een enorme keuze aan sportschoenen en accessoires van verschillende merken. Ervaar de gastvrijheid in onze winkel aan de Julianaweg. Of laat je inspireren op www.sportshoppier.nl of onze social media.
3: Hoge energierekening? BKS spouwisolatie biedt effectieve en verantwoorde oplossingen voor het verlagen van uw energierekening. Door het isoleren van uw vloer, dak of spouwmuur kunnen wij uw energierekening met 30 tot 50% verlagen. En u kunt nu profiteren van dubbele subsidies van zowel de overheid als de gemeente Edam-Volendam. Die op kunnen lopen tot 70% van de totaalprijs bij minimaal 2 isolatiemaatregelen. Ook energie besparen? Voor meer informatie check bksspouwisolatie.nl.
4: Droom je van een huis aan de zonovergoten Costa del Sol? Start Group is jouw Nederlandstalige makelaar tussen Malaga en Marbella. Met meer dan 20 jaar ervaring en gecertificeerde medewerkers. Net als de NVM in Nederland. Van appartementen tot luxe villa's. Bestaand of nieuwbouw. Start Group regelt het. Bekijk het aanbod op startgroup.com. Of bel direct met Pascal van der Woude. Afkomstig uit Volendam. Op plus 34 666 412 494. Start Group. Jouw thuis in Spanje. Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen. Jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
5: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
6: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE. LOVE in Volendam. Dit is LOVE Radio met Graaien.

Je hoort de Alphabet en een prachtig lekker plaatje, zeg hij. Fascination. Lieve schatjes, aan de andere kant fijn dat je afgestemd hebt op de LOVE. Het is natuurlijk gewoon lekker de woensdag. We gaan gewoon ontspannen richting de klok van 5 uur. Natuurlijk bedanken we onze grote vriend en roerganger op deze woensdagmiddag. Skudden met Jurre Bos. Zoals gezegd, tot 5 uur. Vincent Veenstra houdt het de boel helemaal overeind hier aan deze kant. En we gaan gewoon lekker richting Klaas Bond uiteindelijk. Tim Dalsma samen met Monique Smit, Swing Out Sister. Maar wat dacht je van deze? Hier is Maddox samen met Ray Dalton. En Don't Worry. Is niet de bedoeling op deze woensdag. Woo!

Mijn naam is Boven Ervedoris en deze twee gasten, jezus, zijn echt de twee grootste ballen van deze omroep. Maar, toegegeven, de muziek is lekker.

De man die de jaren 90 op zijn kop zette, Lenny Kravitz. En It Ain't Over Till It's Over, dat is het zeker niet. Op de achtergrond de nostalgische klanken van een band die bij sommigen heel diep in het hartje zit. We hebben het natuurlijk over de Beatles uit Engeland.

Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. De coalitievorming in Edam-Volendam zet een volgende stap. Verkenner Wim Kras van Ons Belang omschrijft de vorming met 10 partijen als een complexe puzzel. Ons Belang gaat eerst verder in gesprek met Volendam 80 en de VVD als meest voor de hand liggende coalitiepartners. De afgelopen weken verliepen de gesprekken over onderlinge meningsverschillen in goede sfeer. Het officiële zwemseizoen is afgelopen vrijdag van start gegaan. De waterschappen gaan de waterkwaliteit weer controleren. Ze doen dat van 1 mei tot 1 oktober. Waterlaboratoria voeren de analyses uit en onderzoeken of het water voldoet aan wettelijke normen, waarbij vooral wordt gelet op bacteriën en blauwalgen. Actuele zweminformatie is beschikbaar via zwemwater.nl en de Zwemwater-app. Jachthaven Waterland heeft voor de 18e keer op rij een donatie overhandigd aan KNRM Marken. De opbrengst van de jaarlijkse Nautische Markt van 2026 bedroeg 2026 euro. De symbolische cheque was dit jaar geschreven op een joon, een drijfbaken in de vorm van een grote dobber met vlaggenstok die in het water dient als markering bij bijvoorbeeld een drenkeling. Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.

Lucy Silvers en het hele mooie Breathe In. Mijn vader had Parkinson. Hij is er niet meer. Maar ik heb hem heel erg vaak zien vallen. De beste man die kon daar helemaal niks aan doen. En als je ouder wordt, dan hoef je niet alleen Parkinson, maar ook door andere oorzaken. Je bent gewoon wat minder snel en dingen overvallen je misschien. Daardoor val je wat vaker. Je kan aan preventie doen. Je kan in ieder geval goed laten voorlichten. Dat kan maandag 11 mei tussen 10 en 12 uur in Oosthuizen. Komt een korte presentatie. Om 10 uur wordt daarmee gestart. En je krijgt dan voorlichting uiteindelijk van 10:15 tot 12 uur. Over hoe moet dat nu? Hoe voorkom je dat je gaat vallen tijdens het wandelen? En er zijn deskundigen bij die jou gaan adviseren over hoe ga je daar nou het beste mee om? En voorkom je uiteindelijk dat je komt te vallen. Valpreventie dus. De cursus is helemaal gratis. Maandag 11 mei tussen 10 en 12 uur. En je moet zijn in Oosthuizen aan de Zeewanksweg nummer 93. Gaat het allemaal een beetje te snel? Kijk gewoon heel even op de site van de gemeente Edam-Volendam. Dat is nieuwsoverzicht. Voorkom cursus vallentestdag. Zo heet die eigenlijk officieel. Nou, kijk maar eens even. En iedere voorlichting op dit vlak is heel erg welkom. Dus fijn dat dit georganiseerd wordt.

Ik draai gewoon de plaat van de 3J's ouderdom. En nee, ik moet helemaal niet aan Klaas denken. Nee, ik moet vooral aan mezelf denken. Zo is dat natuurlijk ook wel weer. We gaan ontzettend snel richting de klok van 4 uur. Ik heb er nog een paar lekkere voor je klaarstaan. Wat dacht je van deze? Ik word hier blij van.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden van de LOVE. Bakkerij Ab van Pooi, BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Kramer Toegangstechniek, BGI Tegelwerken, Mick Kraanverhuur Volendam, Ed Steur Zandcementmixers Volendam, Thomas Café Edam, Sierbestrating Jonk en Winkelcentrum Havenhof.
1: Dit weekend is er weer een nieuwe aflevering van de Aftrap op LOVE-TV. Het programma wordt gepresenteerd door Jack Muren, André Stuit en barvrouw Nettie Schilder. Elke week schuiven er twee gasten uit de wereld van voetbal en muziek aan. Kijk je dus dit weekend naar LOVE-TV. De Aftrap wordt mede mogelijk gemaakt door Tol Plaatwerk, Supportersvereniging Volendam, Molenaar en Zwarthoed, Kivo, Mick Volendam en Kras Recycling.
3: Hemmeland Live op donderdag 14 mei. Het Hemelvaartfestival waar je bij moet zijn. Met optredens van onder andere André Hazes, Mart Hoogkamer, Yves Berensen, Jeroen van der Boom, Wolter Kroes, Wesley Bronkhorst, Senna, Danny Nicolai en natuurlijk ben ik, Monique Smit, ook van de partij. Voor tickets en de volledige line-up check je snel hemmelandlive.nl.
0: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
4: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Vanuit Kaapverdië zijn twee evacuatievluchten vertrokken naar Nederland. Aan boord zijn een Nederlander, een Brit en een Duitser die op het cruiseschip Hondius zaten. Twee van hen hebben acute symptomen van het hantavirus. De derde passagier had een nauwe band met een Nederlander die vermoedelijk aan het virus is overleden. Het schip mag nu van de Spaanse regering doorvaren naar Tenerife. De Nederlandse rederij Ocean White wil daar zaterdag aanmeren. De graadmeter van de Amsterdamse beurs is naar een record gestegen. De AEX noteerde rond het middaguur ruim 1034 punten, een dagwinst van 2%. Aanleiding is nieuw optimisme over een snel einde van de oorlog in het Midden-Oosten. Daardoor daalde de olieprijs vandaag tot $98 per vat, de laagste stand sinds 2 weken. De Amerikaanse nieuwssite Axios meldt dat er een akkoord tussen Iran en Amerika in de maak is. Tegen de vader van drugscrimineel Jos Leidekkers, beter bekend als Bolle Jos, is 7 maanden cel geëist voor witwassen. Volgens het OM is bewezen dat de 71-jarige man een horloge van ruim €100.000 van zijn zoon heeft gekregen. En daarmee maakt hij zich schuldig aan witwassen van drugsgeld, zegt justitie. Ook werden bij een huiszoeking €20.000 aan contant geld en andere dure horloges gevonden. Volgens de vader van Bolle Jos heeft hij nooit iets van zijn zoon gekregen. De moeder en zus van de drugscrimineel staan ook terecht voor witwassen, maar deze zaken zijn uitgesteld. Bijbeldeskundigen uit Schotland hebben ruim 40 verloren gewaande bijbelpagina's teruggevonden. Het zijn stukken van de brieven van Paulus. Het eeuwenoude bijbelmanuscript is opnieuw bij elkaar gezocht en leesbaar gemaakt. De pagina's zijn nog niet te bekijken voor het grote publiek. Het weer op veel plaatsen droog en af en toe zon en in het oosten en zuidoosten bewolkt met wat regen. Vanavond en vannacht overal opklaringen en vooral in het oosten en zuidoosten kans op mist. Morgen overdag droog en zonnig bij 14 tot 16 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: LOVE Verkeer.
5: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland rijdt het wat langzaam op de A4 van Amsterdam naar Den Haag. Tussen Hoofddorp en Roelevarensveen heb je 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl.

0: NL. Taxi 10 met een 1 en een 0.
1: Edam Volendam heeft een nieuwe manier om op de hoogte te blijven. De Nivo-app. Professioneel, actueel en altijd binnen handbereik. Verhalen, podcasts, columns, de digitale krant, belangrijk nieuws en een actueel overzicht van alle overledenen. Alles wat er speelt in Edam Volendam in één app. Download hem nu in de App Store of Google Play. De Nivo-app.
2: Wat zei jij nou?
1: De Nivo-app. Jij bent het toch altijd zo nu?
3: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
4: De hangt in de lucht. Dit is de LOVE. Dit is LOVE Radio met Graaien.

Er zijn momenten, dan verlang ik daar ongelooflijk naar. Dancing in the moonlight. Tenminste, zeker als de temperatuur goed is, als het lekker droog is. Nou ja, droog kun je altijd een zeiltje boven je spannen natuurlijk. Dancing in the moonlight. Heb je er ook, heb je er ook een beeld bij? Heb je daar ook wel eens behoefte aan? Dat je danst in het maanlicht. Ja, ik laat dat vooral even in je eigen hoofd gebeuren wat er is. Je bent welkom bij het tweede uur alweer van dit prachtige programma. Het heet Graaien en tot de klok van 5 uur ben ik bij je. En dan, ik zeg het altijd maar weer, thank God neemt het Nestor van de LOVE. Klaas Bond neemt het weer over en dan is de kwaliteit is weer gegarandeerd. Tot die tijd is het buitengewoon discutabel en twijfelachtig wat ik allemaal weer voor elkaar weet te krijgen. Ik heb de prachtige muziek voor je neergezet. Het is altijd maar aan wachten of jij dat ook vindt. Eerst volgende plaat is bijvoorbeeld van deze meneer, Justin Bieber, samen met Quavo en heeft het over

De klanken van deze meneer Brian Ferry samen met Roxy Music en Dance Away. Ja, ik weet, Gert-Jan van der Velde is helemaal wild van Brian Ferry in combinatie met Roxy Music. En die is, tig jaar geleden is hij naar het concert van hem geweest. En daar heeft hij het nog steeds over. Ja, dat is een van de mooiste concerten die hij ooit heeft gezien. Ik ben nog steeds niet naar de O2 geweest. Ik ben nog steeds niet naar Londen, naar dat theater geweest. Dan zou ik de hologrammen kunnen zien van deze groep. Ze hebben het natuurlijk over BZN. Nee, dat is de plaat die hierna komt, Vincent. We hebben het gewoon natuurlijk over ABBA. Het hoogste tijd voor SOS. Jongens, ik heb hulp nodig.

0: De nieuwsredactie deed er volop aan mee met BZN. Inderdaad, met We All Will Dance. Nieuwsredactie, ga je gang.
1: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Op Moederdag, zondagmiddag 10 mei om 3:30... treedt houtblazerstrio Rita Dorenbos en Friends op in de kapel aan de Overweerse Polderdijk in Purmerend. Het trio, bestaande uit twee fluitisten en een fagottist, speelt klassieke werken van Bach, Haydn en Mozart, maar ook lichter werk van Bernstein en Piazzolla. Kaartjes kosten €9 en zijn te reserveren via info@keeskasbergen.nl. Stichting Kerkgebouw Warden organiseert op zaterdag 9 mei een rommelmarkt op locatie Reek aan Warden 48. De markt is geopend van 10 tot 1 uur. Het aanbod omvat meubilair, woondecoratie, geluidsinstallaties, kleding, speelgoed en huishoudelijke artikelen. De opbrengst gaat naar onderhoud en exploitatie van het kerkgebouw dat dienst doet als sportzaal. Bezoekers parkeren via de Westerweg. Uit een peiling van onderzoeksbureau Invior blijkt dat 84% van de inwoners in de regio Zaanscheek-Waterland duurzaam leven belangrijk vindt. Landelijk is dat 81%. Aan het onderzoek werkten 100.000 inwoners en 14.000 ambtenaren mee. Naast duurzaamheid maken inwoners zich vooral zorgen over voldoende zorg, ondersteuning en veiligheid in de regio. Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
2: LOVE Verkeer.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland staat nu een dikke 50 kilometer file. Op de A7 van Zaanstad naar Horen heb je 10 minuten vertraging tussen Zaandam en Purmerend. De A9 naar Alkmaar, daar loopt het vast tussen Bad Oevedorp en Beverwijk Oosten, staat 15 kilometer door een ongeluk. Oponthoud is een 30 minuten, de linkerrijstrook is dicht. En door een vondst van een bom uit de Tweede Wereldoorlog rijden er nu geen treinen tussen Weesp en naar de Bussum en tussen Weesp en Almere. Volgens de spoorwegen gaat dat tot ongeveer 16:45. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

De man gaat door het leven als Simon Webb en hij heeft het over Coming Around Again. Oftewel, hij is er vaker langs geweest. En dat klopt ook wel. Ja, de volgende mannen die doen ook gewoon lekker wat ze willen. Ja, wat als, ja, ik wil gewoon bij jou zijn. Ik wil lekker dat je bij me bent. Nou, dat mag ook allemaal gewoon lekker. Beetje up tempo. Die zijn niet eens.

tijd staat aan te dringen. Ja, het is duidelijk. Het is gewoon duidelijk. Klaas die staat alweer te hijgen in mijn nekje. Nou, dat doet hij natuurlijk nooit. Hij houdt altijd keurig afstand. Komt gewoon niet in mijn personal space. Het is ook niet... Dat is ook niet de bedoeling, nee. Het is wel zo, hij is wel een beetje anders. En dat is ook wel heel fijn. Dus straks aan de klok van 5 uur ga je hem beleven. De man die gewoon lekker om die nieuwsblokken heen gaat. Staat totaal niet in zijn weg, die nieuwsblokken. En hij heeft zijn platenbakje weer helemaal doorgepluist. En de platen eruit gehaald. Waarvan hij dacht, daar zit jij vanmiddag op te wachten. En als niet, dan gaat hij je bijbrengen van welke plaat hij brengt. En welke plaat hij graag aan jou wil laten horen. En daar hoort natuurlijk altijd een verhaal bij. En Klaas vertelt die verhalen. Dat is ontzettend fijn. Ik wens je daar heel veel plezier mee. Ik dacht bij mezelf, we eindigen even met deze. Django Wagner, jij bent anders nu. Klaas,

0: zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl.
1: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis, Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.
2: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
3: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
4: Ben jij een echte vakschilder? Dan schilder je natuurlijk met Sikkens. Al ruim 230 jaar vind je de beste kwaliteit bij Sikkens Centrum Volendam. Een ruim assortiment met uitsluitend de beste verf en materialen. En altijd tegen scherpe prijzen en kortingen. Met jouw vakmanschap en onze producten lever jij het allerbeste schilderwerk af. Je vindt Sikkens Centrum Volendam aan de Julianaweg 268. Elke werkdag geopend vanaf 5:30 morgens tot 5:00 middags.
5: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smartspeaker of via Siri.
6: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Iran bekijkt een nieuw voorstel van de VS om een einde te maken aan de oorlog. Het zou gaan om een 14-puntenplan van 1 pagina. Volgens het Witte Huis is een akkoord nabij en een bron bij de Pakistanse bemiddelaars bevestigt dat. Maar Iran heeft nog nergens mee ingestemd. Als dat wel gebeurt, moet er daarna nog onderhandeld worden over de uitwerking. Het voorgestelde staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne lijkt van de baan na de Russische aanvallen van gisteren en vannacht. Daarbij vielen zeker 26 doden en 118 gewonden. De landen hadden allebei gezegd geen aanvallen te doen rond de herdenking van de Tweede Wereldoorlog. Maar een hoge Oekraïnse functionaris zegt nu geen reden meer te zien die afspraak te respecteren. Het contract van het Nederlandse IT-bedrijf Solvinity met de overheid is met 2 jaar verlengd. Het bedrijf verzorgt de diensten DigiD en Mijn Overheid. 3 mensen probeerden de contractverlenging in de rechtbank nog tegen te houden, maar dat is mislukt. Bij deze mensen en in de Tweede Kamer leven zorgen over de eventuele overname van Solvinity door een Amerikaans bedrijf. In Weesp is bij graafwerkzaamheden een explosief gevonden. Het ligt dicht bij het spoor en volgens de NS is het een bom uit de Tweede Wereldoorlog. Het treinverkeer bij Weesp, een spoorwegknooppunt, is uit voorzorg stilgelegd. Hans Smolders stapt uit de politiek. Hij werd bekend als de chauffeur van Pim Fortuyn en zat in de Tweede Kamer voor de LPF en later opnieuw voor Forum voor Democratie en de Groep van Haga. Daarnaast zat hij jarenlang in de Tilburgse gemeenteraad. De 65-jarige Smolders is er verbolgen over dat zijn partij als grootste buiten de nieuwe coalitie is gehouden en stopt er daarom mee. Het weer. Vanavond nog wat lichte regen in het midden en westen van het land. Vannacht koelt het af naar 3 tot 8 graden. Morgen begint droog en zonnig. Later opnieuw regen en ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: LOVE Verkeer.
8: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland staat 45 kilometer file. Op deze wegen heb je nu de meeste vertraging. Op de A9 richting Alkmaar heb je tussen knooppunt Raasdorp en de Wijkertunnel 20 minuten extra nodig. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is hier weer vrij. De N202 van Amsterdam naar IJmuiden tussen Spaarnwoude en de A22 staat 3 kilometer en dat kost je 10 minuten extra. En tussen Weesp en naar de Bussum en tussen Weesp en Almere rijden nog steeds geen treinen door de vondst van een bom uit de Tweede Wereldoorlog. Dit gaat tot ongeveer 17:45 duren. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
9: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online via taxi10.nl. Taxi 10 met een 1 en een 0.
10: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor

0: In Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden van de LOVE. Bakkerij Ab van Pooi, BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Kramer Toegangstechniek, BGI Tegelwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Ed Steur Zand Cementmixers Volendam. Thomas Café Edam. Sierbestrating Jonk en Winkelcentrum Havenhof. Ervaar de luxe en comfort van onze prachtige tegel- en sanitaircollecties. Bekijk onze grote diversiteit in tegelsoorten en de vele verschillende maatvoeringen. Wij bieden u bovendien een digitaal 3D-kijkje in uw toekomstige inrichting. Kom eens vrijblijvend kijken in onze mooie showroom aan de Oosthuizerweg 13 in Edam. En beleef de tegel- en sanitair-experience. Bij tegelzetbedrijf Zwarthoed Kirrie.
2: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
3: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
4: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

Nickel van Goodbye van Raccoon. Welkom beste luisteraars, dit is Middagritme. Een programma met heel veel informatie. Er komen 3 blokken met nieuws voorbij. Met van alles en nog wat je wellicht nog niet wist. Ja, we zijn begonnen met Raccoon, met Nickel for Goodbye. Na een Nederlands album te hebben uitgebracht, keerde Raccoon met Nickel for Goodbye weer terug naar de Engelstalige muziek. Volgens frontman Bart van der Weijden gaat het nummer over hoe rijk hij had kunnen zijn als hij een stuiver kreeg voor iedere fout die hij beging. Ja, volgende nummer is van Jan Smit. Tegen Peter.

De Manchester Rambler van Simon Stein. Ja, afgelopen kermis waren we bij de Cats A Glow Band in de Pier 10. En in de eerste pauze trad Simon op om met onder andere dit nummer. Nou, hij kreeg gelijk de zaal op zijn kop. Het was voor de Cats A Glow Band een klein kunstje om dat voor te zetten. Helemaal top was dat, Simon. Dan gaan we verder met Fanny.

Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Het officiële zwemseizoen is afgelopen vrijdag van start gegaan. De waterschappen gaan de waterkwaliteit weer controleren. Ze doen dat van 1 mei tot 1 oktober. Waterlaboratoria voeren de analyses uit en onderzoeken of het water voldoet aan wettelijke normen, waarbij vooral wordt gelet op bacteriën en blauwalgen. Actuele zweminformatie is beschikbaar via zwemwater.nl en de Zwemwater-app. Uit een peiling van onderzoeksbureau Invior blijkt dat 84% van de inwoners in de regio Zaanscheek-Waterland duurzaam leven belangrijk vindt. Landelijk is dat 81%. Aan het onderzoek werkten 100.000 inwoners en 14.000 ambtenaren mee. Naast duurzaamheid maken inwoners zich vooral zorgen over voldoende zorg, ondersteuning en veiligheid in de regio. Jachthaven Waterland heeft voor de 18e keer op rij een donatie overhandigd aan KNRM Marken. De opbrengst van de jaarlijkse Nautische Markt van 2026 bedroeg 2026 euro. De symbolische cheque was dit jaar geschreven op een joon, een drijfbaken in de vorm van een grote dobber met vlaggenstok die in het water dient als markering bij bijvoorbeeld een drenkeling. Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.

Town Never Cries, The Cats. En daarvoor de Canadese zanger Justin Bieber met Anyone. Op Anyone kiest Bieber voor een meer authentiek geluid dan hij eerder deed. Het nummer is een persoonlijke ballad waarin hij zijn liefde voor zijn echtgenote Hailey Baldwin bezingt, zonder in clichés te vervallen. Dan gaan we verder met Mel and Vintage Future met Brand New Day.

0: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het kabinet wil met de agrarische sector en natuurorganisaties bindende afspraken maken over vermindering van het gebruik van bestrijdingsmiddelen. Voor de zomer moet er een convenant liggen. Iran bekijkt een nieuw voorstel van de VS om een einde te maken aan de oorlog. Volgens het Witte Huis is een akkoord nabij en een bron bij de Pakistanse bemiddelaars bevestigt dat, maar Iran heeft nog nergens mee ingestemd. Het Maastrichts UMC heeft vanmiddag alle 20 operatiekamers ontruimd. Er was een vreemde lucht gewoken. Twee medewerkers van het ziekenhuis zijn met klachten opgenomen op de spoedeisende hulp. Het weer. Vanavond nog wat lichte regen in het midden en westen van het land. Morgen begint droog en zonnig, later opnieuw regen en ongeveer 15 graden.
1: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Op Moederdag, zondagmiddag 10 mei om 3:30... treedt houtblazerstrio Rita Doornbos en Friends op in de kapel aan de Overweerse Polderdijk in Purmerend. Het trio, bestaande uit twee fluitisten en een fagottist, speelt klassieke werken van Bach, Haydn en Mozart, maar ook lichter werk van Bernstein en Piazzolla. Kaartjes kosten €9 en zijn te reserveren via info@keeskasbergen.nl. Stichting Kerkgebouw Warden organiseert op zaterdag 9 mei een rommelmarkt op locatie Reek aan Warden 48. De markt is geopend van 10 tot 1 uur. Het aanbod omvat meubilair, woondecoratie, geluidsinstallaties, kleding, speelgoed en huishoudelijke artikelen. De opbrengst gaat naar onderhoud en exploitatie van het kerkgebouw dat dienst doet als sportzaal. Bezoekers parkeren via de Westerweg. De coalitievorming in Edam-Volendam zet een volgende stap. Verkenner Wim Kras van Ons Belang omschrijft de vorming met 10 partijen als een complexe puzzel. Ons Belang gaat eerst verder in gesprek met Volendam 80 en de VVD als meest voor de hand liggende coalitiepartners. De afgelopen weken verliepen de gesprekken over onderlinge meningsverschillen in goede sfeer.
2: Zover het nieuws uit Edam-Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
3: LOVE Verkeer.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland heb je veel vertraging op de A4 Amsterdam-Den Haag. Tussen Schiphol en Knoopend Burgerveen staat 5 kilometer file. Door een auto met pech zijn 3 rijstroken dicht en het kost je nu 25 minuten extra. Op de N202 van Amsterdam naar IJmuiden tussen Spaarnwoude en de A22 staat 4 kilometer. En dat oponthoud is een half uur. En de N208 van Sassenheim naar Velzen tussen Zandpoort en de A22 10 minuten extra. En tussen Weesp en naar de Bussum en Weesp en Almere rijden nog steeds geen treinen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Oh, wow! Oh, wow!

Ga jij dan met me mee? Monique Smit. En daarvoor The Electric Light Orchestra met Don't Bring Me Down. Over ruim een uur, jawel, straks om 7:00 dan is er weer een aflevering van Sukke Zorgen. Vanavond staat Sukke Zorgen in het teken van autisme. Stichting Mama Vita is een patiëntenvereniging opgericht door en voor moeders van kinderen met autisme. Het is een landelijk netwerk die op verschillende manieren ondersteuning biedt aan ouders door activiteiten, bijeenkomsten en overdragen van kennis. Vanavond komt bij ons regiomoeder Anita de Waard van alles over vertellen. We draaien er een geschikt liedje tussendoor, dus het is altijd weer interessant en ook gezellig om naar Sukke Zorgen te luisteren en te kijken. Meestal grotendeels in beeld zijn we op net 39 van Ziggo. Dan gaan we nu verder met Dave D, Dosie, Bikkie Mick en Titch met Dong One.

Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Stadspartij / Beemster Polderpartij wil niet samenwerken met GroenLinks PvdA in een coalitie in Purmerend. De partij gaf verkenners expliciet aan inhoudelijk en relationeel te botsen met GroenLinks PvdA. Stadspartij / BPP, met 7 zetels de grootste partij, geeft de voorkeur aan samenwerking met Partij voor Purmerend en GBP. De verkenners zien juist wel mogelijkheden voor de twee grootste partijen samen. De gemeente Landsmeer onderzoekt of basisschool De Wagenmaker kan verhuizen naar een nieuw gebouw op het sportpark. De locatie van het huidige judogebouw lijkt mogelijk geschikt. Een stedenbouwkundige verkenning moet dit bevestigen. De gemeenteraad stelde in oktober 2023 vast dat De Wagenmaker tussen 2024 en 2027 in aanmerking komt voor nieuwbouw of vernieuwing. Op zaterdag 9 en zondag 10 mei openen molens en gemalen in Noord-Holland hun deuren tijdens de Nationale Molen- en Gemalendag. Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier stelt 11 objecten open, waaronder Molen de Viaan en de Veenhuizenmolen. Bijzonder dit jaar is een boottocht van 20 minuten naar het bijna onzichtbare defensiegemaal Bergermeer. Voor meer informatie over de opening van alle molens en gemalen in Hollands Noorderkwartier bezoekt men hhnk.nl. Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.

Stretched Along the Line, Paul Bond. Paul heeft onlangs ook een nieuw album uitgebracht. Ja, en zo zijn we alweer aan het einde gekomen van deze middagritme. Ja, straks ben ik er weer samen met Marieke en Frans met Zulke Zorgen. Maar zo meteen krijgen we het leuke programma van Lucas Ouderdorp, Hitmix van de Lage Landen. Dus ik zou zeggen, blijf er lekker bij. We sluiten af met een heel mooi nummer van Foreigner. Waiting for a Girl Like You. Tot vanavond of morgen. Doei!

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.
0: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het kabinet wil bindende afspraken maken over vermindering van het gebruik van bestrijdingsmiddelen. Die moeten voor de zomer zijn vastgelegd in een convenant met de agrarische sector en natuurorganisaties. Staatssecretaris Erkens zegt dat bijvoorbeeld duurzame alternatieven sneller moeten worden goedgekeurd. De Nederlandse vrouw die in Johannesburg is overleden aan het Hanta-virus zat kort voor haar dood aan boord van een KLM-vlucht. Ze wilde naar Amsterdam vliegen, maar werd van boord gehaald omdat de crew haar te ziek vond. Andere passagiers van die vlucht worden geïnformeerd door de GGD. Volgende week komen de eerste asielzoekers in het gemeentehuis in Loosdrecht. Wanneer precies, wil de gemeente uit veiligheidsoverwegingen niet zeggen. Na gewelddadige protesten tegen de tijdelijke noodopvang werd het aantal asielzoekers in Loosdrecht verlaagd van 110 naar 70. Ook werd hun komst 3 weken uitgesteld. In het Maastricht UMC zijn alle 20 operatiekamers ontruimd. Er werd een vreemde lucht geroken. 2 medewerkers die in een operatiekamer aan het werk waren zijn met klachten opgenomen op de spoedeisende hulp. De brandweer onderzoekt waar de lucht vandaan komt. De Amsterdamse beurs is gesloten op de hoogste stand ooit. De hoofdindex sloot 1,7% hoger op 1031 punten. Beleggers reageerden op de gedaalde olieprijs en op berichten over een snel einde aan de oorlog in het Midden-Oosten. Er zou een akkoord in de maak zijn tussen de VS en Iran. En de prijs voor een vat olie is gedaald tot $98, de laagste stand in 2 weken. De 4e etappe in de Ronde van Spanje voor vrouwen is gewonnen door Lotte Kopecky. De Belgische was de beste in de massasprint. Anna van der Breggen werd 2e. Het weer. Vanavond nog wat lichte regen in het midden en westen van het land. Vannacht koelt het af naar 3 tot 8 graden. Morgen begint droog en zonnig. Later opnieuw regen en ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10, met een 1 en een 0.
4: Droom je van een huis aan de zonovergoten Costa del Sol? Start Group is jouw Nederlandstalige makelaar tussen Malaga en Marbella. Met meer dan 20 jaar ervaring en gecertificeerde medewerkers. Net als de NVM in Nederland. Van appartementen tot luxe villa's. Bestaand of nieuwbouw. Start Group regelt het. Bekijk het aanbod op startgroup.com. Of bel direct met Pascal van der Wouden. Afkomstig uit Volendam. Op +34 666 412 494. Start Group. Jouw thuis in Spanje. Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
5: Of je nu een doorgewinterde atleet bent of net begint met sporten, onze medewerkers nemen uitgebreide tijd voor je. Bij Sportshop Pier vind je niet alleen de nieuwste trends in sportkleding, maar ook een enorme keuze aan sportschoenen en accessoires van verschillende merken. Ervaar de gastvrijheid in onze winkel aan de Julianaweg. Of laat je inspireren op www.sportshoppier.nl. Of onze social media.
6: Hoge energierekening.

0: BKS spouwisolatie biedt effectieve en verantwoorde oplossingen voor het verlagen van uw energierekening. Door het isoleren van uw vloer, dak of spouwmuur kunnen wij uw energierekening met 30% tot 50% verlagen. En u kunt nu profiteren van dubbele subsidies van zowel de overheid als de gemeente Edam-Volendam. Die op kunnen lopen tot 70% van de totaalprijs bij minimaal 2 isolatiemaatregelen. Ook energie besparen? Voor meer informatie check bksspouwisolatie.nl.
1: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
2: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

Een hele goede avond en welkom bij Hitmix van de Lage Landen. Ik ben Lucas Oudendorp en vandaag heb ik weer heerlijke muziek meegenomen. Zo begon ik met Maradoni samen met Marco Schuitmaker met Hier Mag Alles. Je hoorde net van hun album Night Visions Imagine Dragons met hun nummer It's Time. Zometeen hoor je ook nog de nieuwe hit van onder andere Jan Smit, Frans Bauer. Maar ook de nieuwe hit van Samuel Welte komt langs. Maar eerst hoor je Yves Berendsen met Zin in Jou.

Van zijn album Release the Stars was dit Rufus Wainwright met de geweldige single Going to a Town. En 2 weken geleden op vrijdagavond zong Thijs Veldhuis bij The Voice of Holland dit nummer. En daar maakte hij gewoon een geweldige eigen versie van. En morgenavond heb je de finale van The Voice of Holland. En ik zou zeker luisteren. Er staan een paar hele goeie in. Naar mijn mening ook een paar iets minder goeie of gewoon waar ik iets minder van hou. Maar Thijs Veldhuis, dat is echt het luisteren waard. Je kan dit nummer ook zeker op Spotify opzoeken. Going to a Town van hem. Want dat was gewoon een geweldige versie. En ik ga ervan uit dat hij waarschijnlijk het programma wel zal gaan winnen. Morgen zal het tussen te zien zijn. En daarna in een live uitzending bij RTL Tonight zal de winnaar bekendgemaakt worden. En tijdens de knockouts kwam hij met een geweldige versie van Radiohead Fake Plastic Trees. Van het album The Bands hoor je hier de versie van Radiohead.

0: laat ik los. Fleming met zijn van zijn gelijknamige album Fleming naar zichzelf was dit zijn hete paracetamollen. En we gaan verder met toch wel een nieuw nummer van een samenwerking die ik zelf niet zag aankomen. Want het nummer Maak Me Nou Niet Gek is een verrassende samenwerking tussen Leeuw Kleine en zanger Samuel Welte. En eigenlijk ook meteen het evenement het Amsterdamse Zomer wat deze zomer is. Dus eigenlijk een beetje de trick ja, die centraal staat dit jaar voor het nummer. Elk jaar heb je ook met de Vrienden van Amstel, daar hebben ze een nummer speciaal voor dat geschreven. En dit jaar is dat Maak Me Nou Niet Gek. De track brengt twee artiesten met een opvallende gedeelde achtergrond samen. Samuels doorbraak vond plaats toen hij op een avond naast Leeuw Kleine in een kroeg stond te zingen. Omdat beide heren deze zomer op de bühne van de Amsterdamse Zomer staan, fungeert deze track, zoals ik net al zei, als eigenlijk het nummer van de Amsterdamse Zomer. En Leeuw Kleine, die kan je eigenlijk, het maakt me nou niet gek, dat is eigenlijk zijn standaard zinnetje wat hij online vaak zegt. En dat wordt eigenlijk, werd er altijd een beetje een grap over gemaakt, maar nu heeft hij er een hit van gemaakt, samen met Samuel Welte. En hier is hij.
1: Kleine, je weet wat we zeggen. Maar we nou niet gek.

Tom Odell met zijn prachtige nummer Heal van zijn album Long Way Down. Onder andere andere nummers zoals Another Love, eigenlijk wel zijn allerbekendste hit, staat ook op dit album. Gewoon een geweldig album van Tom Odell. En het is tijd voor Hollands Nieuwe, de rubriek waarin ik elke week een nieuwe hit van een Nederlandse artiest of artiesten onder de aandacht breng. In dit geval is dus artiesten. Want kort na het plotselinge vertrek van Yuki Kempes komen de mannen van Criss Cross Amsterdam met een nieuwe single. Hiervoor hebben de overgebleven broers Sander en Jordi Huisman twee legendes uit de Nederlandse muziekscène ingeschakeld. Frans Bauer en Jan Smit. Ze doken met elkaar de studio in, met als resultaat het nummer Zij Hoort Bij Mij. Het nieuwe track waarin subtiele verwijzingen zitten naar twee Nederlandse klassiekers die we allemaal nog wel kennen. Heb je even voor mij van Frans Bauer en Als de Morgen Is Gekomen van Jan Smit. De single verschijnt ter ere van drie grote jubilea. Zo viert Frans Bauer dit jaar zijn 40-jarig jubileum, zit Jan Smit al 30 jaar in het vak en de mannen van Criss Cross Amsterdam zijn al 15 jaar bezig. Dit is eigenlijk wel weer een nummer waarvan je denkt, deze samenwerking had ik echt niet aanzien komen. Maar als je het nummer hoort, denk je, nou, er mag toch nog best wel een keer nog zo'n samenwerking komen. Criss Cross Amsterdam, Jan Smit, Frans Bauer met Zij Hoort Bij Mij.

0: Santana mia.
1: Marlon. En van zijn album, wat ook naar zichzelf vernoemd is, Marlon, was dit nummer Tequila y Candela. Ik werk bij een restaurant, De Bottenwerf, werk ik zelf. En gisteren had ik een tafel met 3 mensen die uit Chili kwamen. En ik vroeg aan hun, kunnen jullie anders tegen mij gewoon Spaans praten? Zodat ik het ook een beetje kan oefenen en beter leer te begrijpen. Nou, ze begonnen met praten. En ik dacht, ik heb nog heel veel Spaanse les te gaan in ieder geval. Volgend jaar ga ik namelijk in Sevilla studeren. Maar dat gaat wel erg snel en je vangt er wel een beetje van op. Maar mocht ik daar echt mezelf verstaanbaar willen maken en mensen kunnen verstaan, dan zijn er nog zeker wel wat lessen nodig. En we gaan verder met Simon & Garfunkel met hun nummer Bridge Over Troubled Water. Naar mijn mening eigenlijk een van de mooiste nummers misschien ooit wel. Simon & Garfunkel, ik draai ze niet heel vaak, maar na dit nummer, ze zullen zeker vaker in mijn programma voorbij gaan komen.

Russo en Matty met Supernova. En op het zo, 2 weken geleden ongeveer, toen stond, of een week geleden, 2 weken geleden, toen stond Russo 2 avonden in een uitverkocht AFAS. Waar hij zijn eigen show gaf. Het jaar daarvoor stond hij in Tivoli Vredenburg en nu een stapje hoger naar de AFAS. De tickets voor volgend jaar AFAS zijn ook alweer beschikbaar. Mocht je denken, daar wil ik heen, dan kan je dat vast vinden via zijn website. Maar op zijn YouTube-kanaal heeft hij een hele prachtige documentaire laten maken over hoe hij naar die AFAS-show toeleefde, hoe de AFAS-show was. En je ziet dat hij na de eerste show eigenlijk helemaal niet blij is. Hij vond het eigenlijk allemaal kut gaan, zei hij. En hij baalde van alles eigenlijk. Dit was niet goed, dat was niet goed. Dit moest beter. En hoe hij eigenlijk helemaal opzag tegen de tweede show. En hoe hij eigenlijk ook, terwijl hij gewoon voor een uitverkochte avond staat, iedereen vond het vet, hoe hij er zelf toch niet van kon genieten. En toch ook een beetje met verveend gevoel richting die tweede show ging. En als je dan ziet hoe blij hij was en hoe goed alles ging na die tweede show, dan is het alleen maar geweldig om te zien dat iemand daar nog na zo'n avond weer zo van kan genieten en zegt, hier, dit is de reden waarom ik artiest ben geworden. Ik ben zo blij dat het allemaal goed is gegaan, dat ik het toch gedaan heb. En het is echt de moeite waard om een keer te kijken, om even te zien hoe zo'n artiest leeft naar zo'n moment toe van zo'n grote show. En we gaan verder met een artiest die ik zelf eigenlijk nog helemaal niet kende. Lars met zijn single De Verliezer. Ik was aan het scrollen op Spotify en kwam op dit prachtige nummer terecht.

Ja, wat ik zei, Lars met deze geweldige single, De Verliezer. Ik ken de artiest niet, maar hij is zeker de moeite waard om te beluisteren. En even kijken, wat zit er nog meer achter deze man? Ik wil je heel erg bedanken voor het luisteren. Het uur zit er bijna op. Voordat ik er zo meteen uit ga, nog een heerlijke plaat. Vergeet zometeen na het nieuws niet te luisteren naar Zulke Zorgen. Want die gaan er gewoon weer een hartstikke leuke en interessante uitzending van maken. Maar voordat ik eruit ga, hoor je eerst nog Kenyon met Als ik maar bij je ben. Want een paar weken geleden draaide ik L'Italiano. En dat is eigenlijk de Nederlandse versie, is Als ik maar bij jou ben van Kenyon. Die draai ik. Nog een hele fijne avond verder en tot volgende week woensdag.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Word glaszetter bij Kees Tol Glas. Heb jij twee rechterhanden? Dan zijn we op zoek naar jou. Je werkt aan uiteenlopende klussen met moderne hulpmiddelen en een topteam. Ervaring of niet, wij betalen je opleiding en zorgen dat jij het vak leert. Al 50 jaar zorgen wij goed voor onze mensen. Met een topsalaris, veel vrije dagen en volop groeimogelijkheden. Word jij lid van onze familie? Solliciteer nu bij Kees Tol Glas.
0: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het Nederlandse stel dat is overleden op het cruiseschip Hondius zou het hantavirus hebben opgelopen tijdens het vogelspotten. In de Argentijnse plaats Ushuaia hebben ze een tocht gemaakt om vogels te observeren, schrijft persbureau AP op basis van twee Argentijnse functionarissen. De Argentijnse regering denkt dat het waarschijnlijk is dat de twee daar het hantavirus hebben opgelopen. Het echtpaar zou tijdens de tocht een stortplaats hebben bezocht waar ze in contact zijn gekomen met knaagdieren die het virus bij zich droegen. Vier mannen uit Den Haag zijn opgepakt omdat ze 8 miljoen euro aan coronasteun zouden hebben weggesluist. Ze waren betrokken bij twee uitzendbureaus in Den Haag en kwamen in beeld bij de opsporingsdiensten vanwege verdachte transacties. Bij invallen is beslag gelegd op contant geld, luxegoederen, vastgoed en auto's. Volgende week komen de eerste asielzoekers in het gemeentehuis in Loosdrecht. Wanneer precies wil de gemeente uit veiligheidsoverwegingen niet zeggen. Na gewelddadige protesten tegen de tijdelijke noodopvang werd het aantal asielzoekers in Loosdrecht verlaagd van 110 naar 70. Ook werd hun komst 3 weken uitgesteld. De Amsterdamse beurs is gesloten op de hoogste stand ooit. De hoofdindex sloot 1,7% hoger op 1031 punten. Beleggers reageerden op de gedaalde olieprijs en op berichten over een snel einde aan de oorlog in het Midden-Oosten, zegt economieverslaggever Aida Brands.
3: Er is gewoon hoop dat de VS en Iran er toch samen gaan uitkomen en dat er eindelijk weer wat rust in de golfregio terugkeert. Je zag het ook aan de olieprijs, die daalde ook hard. Het kan maar zo zijn dat morgen alles weer anders is, maar voor nu is iedereen in ieder geval heel erg blij en positief.
2: Het weer. Vanavond nog wat lichte regen in het midden en westen van het land. Vannacht koelt het af naar 3 tot 8 graden. Morgen begint droog en zonnig. Later opnieuw regen en ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
5: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden van de LOVE. Bakkerij Ab van Pooi, BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Kramer Toegangstechniek, BGI Tegelwerken, Mick Kraanverhuur Volendam, Ed Steur Zandcementmixers Volendam, Thomas Café Edam, Sierbestrating Jonk en Winkelcentrum Havenhof.
0: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

0: Een hele goede avond en welkom bij weer een nieuwe uitzending van Zulke Zorgen. Natuurlijk vanavond met de techniek van Frans, van Klaas en van Jaap. Dus het moet nu helemaal goed komen. Ik weet niet waar het nu nog mis kan gaan.
1: Nou, we gaan het afwachten.
0: Maar we gaan het zien. Bij ons in de studio.
1: Het gaat al niet mis. Maar goed, maakt niet.
0: Gaat nou al mis. Bij ons in de studio zit vanavond Anita de Waard. Anita, welkom.
2: Dankjewel.
0: En jij zit hier namens Mama Vita.
2: Klopt.
0: En vanavond gaan we uitleggen wat Mama Vita precies inhoudt. En waarvoor mensen bij Mama Vita terecht kunnen.
2: Ja.
0: Maar we beginnen bij Zulke Zorgen altijd met de eerste vraag. En dat is, wie is Anita?
2: Ja, Anita de Waard. Ik woon in de Weide Wormen. Met mijn gezin. Sinds een jaar of 16. Dus in de polder. En ik ben HR-adviseur bij EVO in de zorg. Sinds een maandje of 6, daarvoor altijd in de logistiek gedraaid. Ik hou van Nordic Walken, dat doe ik al een jaar of 20. En ik brei ook heel veel sjaals.
0: Dus Oké, voor jezelf, voor een goed doel of voor iedereen in je omgeving?
2: Ik zeg altijd, ik heb de lol van het breien en ook de ontspanning. En daarna kan ik dus het weggeven aan iemand. Want ja, al die sjaals kan ze allemaal zelf niet dragen. Dus ik heb
0: op een gegeven moment
2: houdt het
0: wel op, natuurlijk. Ja.
2: Ja, zeker weten.
0: Nou, wat leuk.
2: Ja.
0: Welkom. Jij zit hier namens Mama Vita. Wat is Mama Vita?
2: Ja, Mama Vita is een landelijk netwerk voor moeders met kinderen met autisme. En wij organiseren bijeenkomsten per regio. Er zijn ongeveer 25 regio's in Nederland. En een aantal jaar geleden, in 2023, hebben we ook een regio gestart in Waterland. En daar zijn nu op dit moment zo'n 8 moeders aan verbonden.
0: Okay.
2: Eigenlijk over de hele streek. Diverse leeftijden ook en dergelijke. En wij komen één keer per maand bij elkaar. En dan leren we van elkaar en hoe je elkaar kan helpen. Je kan je verhaal kwijt. Maar we doen ook leuke dingen. Bijvoorbeeld, we hebben de laatste keer bij het Crea Café in Purmerend hebben we tassen gemaakt van oude meubelstoffen.
0: Oh, wat leuk.
2: Dat soort dingen ter ontspanning. En dat soort dingen doen
0: we. En als
2: we
0: je
2: ook.
0: Dan bezig bent, kan je ook gewoon lekker met elkaar kletsen.
2: Ja, kan
0: natuurlijk.
2: Je lekker met elkaar kletsen. En de een loopt daar tegenaan, de ander loopt daar tegenaan. En hoe kan je elkaar dan helpen? Maar we zijn ook wel eens creatief bezig of dat soort dingen. Ja.
0: En hoe ben jij ooit bij Mama Vita terechtgekomen?
2: Nou, mijn eigen twee kinderen, een zoon en een dochter, inmiddels dikke twintigers. Daar kwam ik achter op de lagere school dat zij beide autisme hadden.
0: Oké.
2: En dan ga je toch op zoek naar informatie. En toen werd net Mama Vita in de Zaanstreek opgericht. Daar zijn inmiddels zo'n 50 moeders bij aangesloten.
0: Zo.
2: Dus dat is echt een heel groot netwerk. En in die beginperiode heb ik hetzelfde ervaren, zeg maar. Van, je kan met elkaar praten. Er zijn meer mensen met kinderen met autisme. Wat is het
0: je
2: dan?
0: Bent niet alleen.
2: Je bent niet alleen. En dat heeft mij enorm geholpen. En op een gegeven moment heb je dat gewoon wat minder nodig. En, maar er zijn nog steeds, we komen nog steeds met 4 moeders van het oude groepje. En wij heten nu, onze appgroep heet De Vita Mama's. En we gaan 1 keer in het half jaar met elkaar uit eten.
0: Gewoon om even bij te kletsen.
2: Bij te kletsen hoe het met iedereen gaat. En, want het gaat ook om jou. Hè. Het kan best zwaar zijn. Iemand in je gezin. Dat net even anders functioneert. Dat je even tijd voor jezelf hebt.
0: Ja. Ja, dat vind ik eigenlijk al heel. Dat is eigenlijk al een hele goede insteek van Mama Vita. Ja, die je nu vertelt. Hè. Want het is ook echt voor de moeders om even.
2: Ja,
0: steun te vinden bij elkaar. Maar ook om gewoon even de boel te laten. En met. Mensen die dat ook eigenlijk ook doormaken, eventjes wat anders te doen.
2: En iedereen heeft natuurlijk een ander verhaal. Hè? Ik bedoel, mijn kinderen hebben alle twee een lichte vorm van autisme. Maar er komen altijd dingen bij. Of met eten of prikkels of dat soort dingen. Mijn kinderen zijn gewoon naar een reguliere school geweest. Dat soort dingen zijn ook bij ons moeders aangesloten waar kinderen gewoon thuis zitten.
0: Die niet geschikt zijn voor het reguliere onderwijs. Zeg maar.
2: Of het onderwijs zich niet wil aanpassen in ieder geval.
0: Ja,
2: we kunnen niet allemaal door hetzelfde sleutelgat. Dus dat.
0: Dat is ook iets om mee te geven
2: aan
0: ouders.
2: Zeker weten. En dan kijken hoe het wel kan. Dus daar.
0: Ja, want je vertelde net, je kwam er dus dat jouw kinderen naar de basisschool gingen. Ja, toen kwamen jullie er eigenlijk achter dat ze een vorm van autisme hadden. En wat wil je daar iets over vertellen, hoe dat ging?
2: Ja hoor, nou, op een gegeven moment liep mijn dochter in groep 3, 4 liep zij helemaal vast. En zij zat in een hele grote klas van ongeveer echt meer dan 30 kinderen.
0: Had zij.
2: En heel veel lawaai, dus combiklas 3, 4. Die gaan allemaal net leren lezen en dat soort dingen. En zij...
0: Konden al die prikkels eigenlijk niet aan?
2: Eigenlijk niet aan. En toen ben ik eerst zelf gaan kijken. Dus toen kwam ik via mijn eigen netwerk bij een speelcoach. En die zei tegen mij, misschien heeft ze wel iets van autisme.
0: Oké.
2: Maar ze zegt, ik mag die diagnose niet stellen. Dus ga het boek van Geven de Vijf eens lezen. En dat heb ik gedaan. En toen dacht ik, maar dit lijkt ook wel heel erg op mijn zoon.
0: Meteen diagnoken, meteen de diagnose erop.
2: Dus ze hebben eigenlijk een beetje samen het pad gelopen. Ze schelen in leeftijd 4 jaar, dus dat is ook. Hij zat al in groep 7. En dan gaat de wereld eigenlijk open, hè? Want ze krijgen een stukje psycho-educatie. School wordt meegenomen. Hoe kan het wel? En met bepaalde aanpassingen hebben ze gewoon ook het regulier onderwijs gedaan. Ja.

0: Ja, welkom terug bij Zoekenzorg. We zitten vanavond met Anita de Waard. En als u nou een vraag heeft voor Anita, dan kunt u natuurlijk even appen of bellen naar de studio 0299-369916. En vanavond hebben we het dus over Mama Vita. Een steungroep, kan ik eigenlijk meer zeggen.
1: Ja, klopt.
0: Voor moeders met kinderen met autisme.
1: Ja.
0: Waar komt die naam eigenlijk vandaan?
1: Ja, die heeft de oprichter...
0: De oppermama.
1: Ja, de Saskia Buma heeft dat verzonnen. En Vita staat voor leven. Dus je hebt ook nog...
0: Je hebt ook nog leven.
1: Ja, ja.
0: En dat je dan zich
1: net
0: niet voorstellen,
1: anders bedraad bent. Ja. Dat is dan onderdeel daarvan. Maar daarin, als je oplossingsgericht kan denken... dan heeft iedereen...
0: Ja, of daarmee geholpen kunt worden om oplossingsgericht te gaan denken. Want ik kan me heel goed voorstellen als jij die diagnose krijgt... dat je wereld wel eventjes even instort.
1: Ja,
0: als je hoort dat je kind anders is dan normaal.
1: Ja, en hoe heet het? Dat je dan in gesprek gaat met school en dat soort dingen. En dat je toch tegen bepaalde dingen oploopt. Daarvoor heb ik me toen aangesloten bij Mama Vita. Want dan krijg je ook de andere verhalen. Maar je krijgt ook heel veel informatie gewoon. Waar je dan verder mee kan.
0: Maar jouw kinderen hadden een lichte vorm van autisme.
1: Ja, ja.
0: Maar bij Mama Vita zit iedereen.
1: Ja,
0: dus ook
1: klopt.
0: Wat je net al zei. Dus kinderen die niet naar het reguliere basisonderwijs kunnen.
1: Klopt.
0: Of die helemaal niet mee kunnen komen in trajecten.
1: Ja.
0: Zitten die moeders dan ook allemaal bij elkaar? Zeg maar van die verschillende niveaus van autisme?
1: Ja, klopt. En bijvoorbeeld bij ons in de groep zit ook iemand. Ja, haar kind heeft pas heel laat een diagnose gekregen. Eigenlijk pas op 19-jarige leeftijd. Bij meisjes wordt vaak laat ontdekt. Hè, omdat die stereotypen bij meisjes, dat wordt kennelijk beter geaccepteerd. Of ze kunnen het goed verbloemen. En of ze passen zich aan. En dat soort dingen. En je komt eigenlijk, iedereen komt vanuit zijn eigen ervaring binnen. Komende maand gaat er weer iemand nieuw aansluiten met... Een jonger kind, daar hebben we al één moeder van. Maar de rest is allemaal tussen de 13 en de 20. Nou ja, wat kom je dan kijken hoe moet straks als ze 18 worden? Kunnen ze wel hun eigen geld beheren? Of moeten wij daarvoor verantwoordelijk zijn? Nou, dan moet je naar de rechter. Allemaal van dat soort dingen.
0: Ja,
2: dat maar vanaf welke leeftijd komen ze bij jullie?
1: Dat kan eigenlijk vanaf iedere leeftijd.
2: Van 3, 4 kan ook.
1: Ja, we hebben onze locatie. We mogen gebruik maken van de locatie van de Blauwe Zon. Daar zitten natuurlijk hele jonge kinderen.
0: Die kennen we.
1: Die zijn hier ook geweest.
2: Ja.
1: En maar die zitten vaak ook. Hè, die ouders zitten ook nog vaak van. Kan er helemaal in. Maar als je eenmaal geland bent.
0: Ja.
1: Dan is daar natuurlijk is heel mooi. En ik sta bijvoorbeeld, ik ben mens namelijk ook het ouder- en jeugdsteunpunt voor het voortgezet onderwijs, voor passend onderwijs. En ouders kunnen mij bellen met vragen van, ik loop hier tegenaan. Maar dan kom je dus ook ouders tegen op open avonden van het voortgezet onderwijs, die Mama Vita of dat soort dingen helemaal niet kennen. Dus dan geef je je folders mee, dat soort dingen. En ze moeten natuurlijk zelf de keuze maken. Want ze hebben het ook vaak heel druk, hè? Want ze kunnen, dan heb je een avond georganiseerd, maar ze kunnen eigenlijk pas de middag zeggen. Of misschien zeggen ze vlak van tevoren wel af, omdat ze het niet redden.
0: Ja.
1: Ja, dat
0: snap ik ook.
1: Ja.
0: En helemaal met jonge kinderen. Als je dan
1: met
0: nog,
1: jonge kinderen, ja. Ja.
0: Nog veel moet gebeuren, zeg maar, in de avondspits.
1: Ja.
0: Hou op.
1: Ja.
0: Maar het is... want je had het net ook over de... Over symptomen. Hè? Want we hebben het nu over autisme. Maar we hebben eigenlijk helemaal niet uitgelegd wat dat nou precies is. En dat is denk ik ook een hele lastige vraag. Want er is niet echt een eenduidig antwoord op.
1: Het is dat je op een andere manier je informatie binnenkomt. Ik zeg het altijd maar van... kijk, we zitten hier vlakbij een voetbalstadion. En als jij een bal ziet, denk jij... Nou, dat is een bal.
0: Daar moet ik tegenaan schoppen of zo.
1: Ja. Maar voor iemand met autisme kan het zijn van... dat is rond en het heeft stippen, dat soort dingen. En dat duurt het dan langer voordat ze die informatie hebben verwerkt... en denken van,
0: het is een bal. Ja.
1: Dus, en dat is heel simpel uitgelegd. Hè? Maar ze noemen het een ontwikkelingsstoornis. Ik vind dat stoorniswoord altijd een beetje...
0: Beetje een allergie voor...
1: Je bent anders bedraad en ik weet niet of je Saskia Schepers kent. Maar zij heeft hele mooie boeken geschreven, ook voor autisme op het werk. En je bent gewoon anders bedraad. Je talenten liggen ergens anders. En als je die ontdekt, dan kan je wel je eigen pad lopen.
0: Ja, nou kennen heel veel mensen natuurlijk van uit autisme uit de media, van de films Rain Man dat soort figuur, Sheldon Cooper van de Big Bang Theory. Maar zijn dat nou de autisten die jullie ook zien? Want ik denk niet dat iedereen met autisme een Sheldon Cooper of een Rain Man is.
1: Nee, kijk, wat ik al vertelde, mijn eigen kinderen hebben gewoon op het regulier onderwijs gezeten. Ja, weet je, ze hebben gewoon meegedaan. Wel met begeleiding van een begeleide passend onderwijs, met bepaalde dingen te helpen, maar wel hun eigen koers kunnen varen. En bijvoorbeeld mijn dochter op het middelbaar onderwijs. Op een gegeven moment hebben we afgesproken dat haar begeleider daar aan de klas mocht uitleggen wat zij had. Ze wilde er zelf niet bij zijn. Maar dan waren ze wel op de hoogte. En dan krijgen ze ook informatie van, hey, hoe kan je er nou mee omgaan eigenlijk? Hè? Als je net even een ander straatje loopt, zeg ik altijd. Dan dat je dan de normale mensen. En normale mensen bestaan niet hoor. Maar,
0: nee, ooit.
1: Ja. Want dat is voor iedereen anders namelijk.
0: Maar je zegt nu al zo'n begeleiding op school. Ja. Weet je, er werden wel van alle kanten wordt er ondersteuning geboden. Ja, maar ja, tegen wat voor problemen liepen ze dan aan op school?
1: Bij mijn dochter was het de prikkelverwerking. Als je in een hele drukke klas zit, een dubbele klas met meer dan 30 kinderen. Maar het kan ook zijn dat je bijvoorbeeld met plannen en zo. Mijn zoon is daar heel erg mee geholpen op het Da Vinci College in Purmerend. Nou, echt begeleiden passend onderwijs en dan in stapjes zeg maar daar in de begeleiding. Maar het kan natuurlijk ook zijn dat je hebt nu op veel scholen dat je een bepaald lokaal hebt waar je even kan ontprikkelen.
0: Oh,
1: speciale
0: echt?
1: Lampen, dat soort dingen. En bijvoorbeeld daar je toets kan maken. Dus dat is voor iedereen zeg maar verschillend. Dat is voor iedereen verschillend. Dus daarin, eigenlijk moet je naar ieder kind individueel kijken en van wat heb jij dan nodig? En op school kunnen ze een heleboel. En als ze daar niet genoeg hulp kunnen bieden, dan is altijd, dat heet een samenwerksverband. Die beheren de gelden voor passend onderwijs. En dan kan je een plan indienen samen met de leerkrachten. En dan wordt dat helemaal getoetst en dan wordt dat ingezet.
0: Kijk, jij geeft hier ook advies in, hè?
1: Ja.
0: Ja, ik hoor het.
1: Ja.
0: Ja. We gaan nu luisteren naar een bijzondere plaat van Good Kid.
1: Ja.
0: Waarom is het zo bijzonder voor jou?
1: Ik wist helemaal niet dat mijn zoon van muziek hield. Maar op een gegeven moment zei hij van, ja, ik heb een kaartje gekocht voor het concert van Good Kid. Ik zeg, wie is Good Kid? Nou, het is een Indo-rockband uit Canada. En het was in een klein zaaltje in Amsterdam. En ik zeg, koptelefoon mee en dat soort dingen. Maar het was zo druk bezocht al van tevoren, dat het werd verplaatst naar Paradiso. En Paradiso is natuurlijk de poptempel daar. Dus ik denk, nou, als dat maar goed gaat. En toen kwam hij terug. En toen zei ik hoe was het? Hij zegt, ik vond het heel leuk. Maar ik weet niet of ik het nog een volgende keer doe. Nou, hij is tot nu toe ieder jaar nog naar hun concert geweest. Dus
0: het gaat wel.
1: Het is ook, maar ook je grenzen proberen te verleggen.
0: Maar is hij dan de dag erna ook heel erg moe van zo'n concert? Het vergt wel heel veel energie.
1: Ja,
0: zeg maar,
1: het vergt wel heel veel energie. Omdat je al die prikkels krijgt om te verwerken. Dat kost energie. Dus dat betekent dat hij, laatst had hij ook, speelt toernooi van bepaalde games. Dan had hij het zo druk gehad. En dan is hij te moe om bijvoorbeeld beneden bij de visite te zitten. En dat doet hij dan ook niet. En dat wordt ook geaccepteerd.
0: Ja. Dan heb je even te veel prikkels gehad en dan is het even goed. Zo.
1: Ja. Ik heb wel eens met mijn dochter en dan zitten we met z'n vieren te eten. En dan stel ik er wat vragen en dan zegt ze, nou mam, nu even niet, want ik ben te sociaal geweest. Nou, dan weet je dat je je mond moet houden en dan...
0: Dan is het goed.
1: En dan is het
0: eten we in stilte.
1: Ja, klopt.
0: Nou, dan gaan we eens horen waar jouw zoon dan...
1: Ik ben zelf ook benieuwd.
0: Ja, die prikkels voor over heeft. Good Kid heet deze band.

0: ik snap je zoon wel.
1: Ja,
0: klinkt ja, lekker. Ja, zeker wel. Ja, ja. Ja. Leuk. Good Kid heet deze band. Dus mocht u daar meer informatie over willen... Het staat allemaal op Spotify. Even kijken. We hebben... Het moederschap is natuurlijk al zwaar eigenlijk. En voor een moeder met een kind met autisme is dat misschien nog wel extra zwaar. Maar jullie hebben ook moeders met autisme die dan ook kinderen hebben met autisme, las ik op de website.
1: Ja, dat kan.
0: Ja. Maar is autisme erfelijk dan?
1: Ja, 80%. 80% genetisch bepaald. Ja.
0: Hoi.
1: Ja. Daarom is het ook wel eens natuurlijk moeilijk als je kind een autisme-diagnose krijgt en het gedrag bij jezelf herkent.
0: Ja, dat is dan confronterend ook gelijk.
1: Ja, dat is ook confronterend. En dat je dan, maar wat ik net ook al zei, kijk, vroeger waren er niet zoveel prikkels. Dus dan was je het stille jongetje of meisje wat...
0: Beetje dromerig was, een beetje in zichzelf
1: was,
0: zat.
1: Lekker op je kamer zat en dat soort dingen.
0: Droomde over grasmaaiers.
1: Ja. Maar nu is de wereld natuurlijk met al die prikkels, dat soort... Het stopt nooit. Nee.
0: Nee, dat snap ik wel.
1: Ja.
0: Maar zien jullie dan ook een toename van mensen met autisme? Of meer moeders die zich aanmelden bij Mama Vita?
1: Wat ik al zei, in de Zaanstreek zijn 50 moeders aangesloten. Dus dat is best wel de grootste regio van Nederland. Bij ons is het nog klein, een moeder of 8. Maar er komt toch wel, af en toe komt er iemand bij. Er gaat ook wel eens iemand af. Het is maar net waar je behoefte aan hebt natuurlijk. En hoe je leven er op dat moment uitziet. Ja.
0: Maar ja, weet je, nou zitten wij hier met z'n vijven in de studio. En er zijn van deze 5 zijn er al 3 met iemand met autisme in het gezin. Mm-hmm. Dus dan moet het toch wel. Dan valt inderdaad een groepje van 8 is eigenlijk heel klein.
1: Ja, nee, dat is eigenlijk heel klein. Het is natuurlijk ook. Het kan natuurlijk ook heel spannend zijn, hè, om toch
0: die drempel over te gaan om met anderen
1: te praten. Om erover te gaan praten en ergens steun te zoeken en dat soort dingen. Maar daarvoor hebben we bijvoorbeeld sinds kort in een aantal regio's Mama Vita Connect. En dat is online.
0: Dat is digitaal. Ja, dat is digitaal. Net als vanuit corona dat je met elkaar digitaal afspreekt.
1: Nee, ze hebben het eigenlijk volgens mij pas vorig jaar ingezet. Maar omdat toch een druk leven en dan de extra uitdagingen. En dan kan je ook via Mama Vita Connect daarin...
0: En hoe vaak komen die dan bij elkaar? Of is er dan gewoon wekelijks een overleg, zeg maar? En dan kan iedereen zich aanmelden vanuit heel Nederland?
1: Dan verwijs ik even naar de website, want dat weet ik niet allemaal aan mijn hoofd. Maar het is er dus wel. Ja,
0: dat springt ook weer in natuurlijk op een nieuwe tijdsgeest... waarin mensen elkaar ook steeds meer digitaal ontmoeten.
1: Ja. Kijk, en Mama Vita, wat ze ook doen is samen met Balans... wat in Zuiden ook een vertegenwoordiging is vanuit het autisme... Die organiseren samen webinars. Allerlei interessante webinars.
0: Rondom autisme dan?
1: Rondom autisme allemaal. En, maar bijvoorbeeld ook, we hebben de Landelijke Mama Vita Dag, dus 1 keer per jaar. Maar we hebben ook, dan komt er een spreker bijvoorbeeld bij ons, dat kan. Of dit is maar net waar je behoefte aan
0: hebt. En iedereen krijgt die uitnodiging die zich heeft aangesloten. En je kan zelf kiezen of je erbij wilt zijn.
1: Ja, en dat zijn wat wij bijvoorbeeld, we hebben ook een WhatsApp groep met de moeders die bij Waterland lid zijn. En bijvoorbeeld, er kwam er de NVA die organiseert... 2 juni een bijeenkomst in de bibliotheek in Zaanstad. Dan komt de schrijfster Judith Visser. Zij heeft boeken geschreven over haar eigen jeugd met autisme. En en dan zet ik dat in de app en dan zeggen ze... ik ga kaartjes kopen. Mijn dochter gaat ook mee. Dat soort. Dus we doen ook wel dingen samen van...
0: Dan zie je elkaar ook weer even natuurlijk.
1: Ja, zie je elkaar ook weer even. En wat we bijvoorbeeld... we komen 10 keer per jaar bij elkaar... En dan bijvoorbeeld voor de zomervakantie. Vorig jaar hebben we dan een borrel gedaan op de Koemarkt. En dan gaan we er lekker de zomer in.
0: Ja.
1: En dan zien we elkaar in het najaar weer.
0: Heel laagdrempelig eigenlijk. Dus.
1: Ja, klopt. Ja. Je hoeft ook niks. Ik heb vaak wel eens... Er zijn hele actieve regio's met iedere keer sprekers of workshops of dat soort dingen. Bij ons is het echt... Dan heb ik wel eens bijvoorbeeld wat afgesproken. Dan gaan we een keertje hitstar spelen. Een beetje met muziek en dat soort dingen. Dat spel heeft de hele avond op de
0: tafel gestaan.
1: Want ja, er was gewoon veel behoefte om met elkaar te praten en te overleggen en tips te vragen. Ja,
0: ja, want daar kom je uiteindelijk natuurlijk dan ook voor.
1: Daar kom je ook voor. Ja, ja.
0: Hey, die Mama Vita dag, wat is dat voor dag?
1: Ja, het is een landelijke dag in Culemborg wordt dat altijd georganiseerd. En aan de ene kant komen er allemaal sprekers. Bijvoorbeeld over, het kan over voeding gaan of allerlei onderwerpen. Er zijn workshops, creatieve workshop. Of vorig jaar hadden we een lachworkshop. En ze worden ontzettend verwend. Dus vorig jaar hadden we bloemen. En een of andere stichting had allemaal dekentjes gehaakt. En die mag je dan meenemen als cadeau. En ja, leuke workshops, muziek. Maar ook met elkaar praten. En je kan, je kan ook mee met een wandelcoach. Dan ga je alle oefeningen doen en dergelijke. En met elkaar praten ook weer. Dus dat is heel afwisselend eigenlijk. Ja.
0: Maar wel altijd heel waardevol. En hoeveel mama's komen daar dan op af? Want dat is dan
1: nou, heel
0: landelijk
1: veel. Het is echt heel veel. Een grote groep mensen uit, ja, volgens mij meer dan 100. Maar dus dat is toch ook wel, ja.
0: Ja, zo zie je maar. Je bent echt niet alleen als
1: nee,
0: je kind hebt met autisme.
1: Nee, helemaal niet. Nee.
0: Op zo'n dag lijkt me dat dan helemaal indrukwekkend. Zo van, oké, ik ben echt niet alleen.
1: Nee, zeker weten. Zeker weten.

0: Ja, Anita, we hebben het nu natuurlijk steeds over Mama Vita. Maar is Mama Vita ook voor papa's?
1: Nee.
0: Wat?
1: Ze hebben er wel onderzoek naar gedaan, een aantal keren. Maar vaders willen toch graag meer informatie weten, details en dat soort dingen. En dat sociale, dat vinden ze dan prima.
0: Doen ze wel ergens anders, op het voetbalveld of zo? Ja.
1: Nou, ik kan je wel zeggen dat Autisme Netwerk Zaanstreek Waterland, of Noord-Holland tegenwoordig, die hebben één keer in de maand een gespreksgroep in Triton. En daar komen wel vaders. Maar ook veel minder dan de moeders.
0: Kunnen jullie dat verklaren, mannen, waarom dat is?
2: Nou, omdat mannen sowieso niet autistisch zijn.
0: Ah.
3: En ze zijn aan het werk.
0: Oh.
2: Oh.
0: Oh.
2: Dat doen vrouwen.
0: Nou wordt het even... Oh, nou wordt het geleden. Nou, dit is het.
4: Ik denk dat mannen meer een oplossing zoeken.
0: Ja. Meer oplossingsgericht zijn.
4: Oplossingsgericht. En vrouwen die zijn meer verzorgend gericht.
1: Dat kan, ja. Ja. Dus kijk, het is maar net hoe je het aanpakt. Je kan ook zeggen van, nee, het is heel erg en dat soort dingen. Maar je kan ook, en zo zit ik zelf ook in elkaar, ook kijken wat wel mogelijk is. En dan daarmee aan de slag gaan.
5: Maar je hoort ook vaak dat zo'n kind, die heeft dan een bepaalde interesse. En daar verdiept hij zich dan voor 300%
1: ja,
5: in. Zeg.
1: Ja, ja. Mijn zoon, die is een lopende encyclopedie.
5: Ja. Nou ja, bijvoorbeeld.
1: Qua geschiedenis.
2: Ja.
1: Ja.
5: Of je geeft ze een gitaar of een piano en ja, dan dat
1: ja,
5: je gaat.
1: Ja.
0: Ja, ja, ook wel heel makkelijk natuurlijk. Maar dat is inderdaad wel een van de kenmerken natuurlijk ook van autisme. Dat er een
1: bepaalde focus is. En daar kunnen ze zich ook heel erg in verliezen natuurlijk. Maar daarin, klopt.
0: Dus weinig papa's bij Mama Vita. Vooral mama's.
1: Ja.
0: En jij bent dan ook regiomoeder, Anita. Wat houdt dat in?
1: Nou, dat ik eigenlijk de contact heb met de moeders hier in de regio.
0: De oppermoeder.
1: De oppermoeder. En dat ik wat dingen organiseer. Maar dat doen we eigenlijk altijd samen. Dus dan ga ik altijd in het begin van het jaar... jongens, de stemmen de datums af. En hebben jullie nog ideeën wat we kunnen doen? Bijvoorbeeld in het hele begin heeft Peter van de Blauwe Zon... ons een ABC-training gegeven. Nou, dat is natuurlijk hartstikke leuk. Hè? Zelf ervaren wat dat autisme nou eigenlijk is. Was wel heel grappig, want... op de lagere school, toen mijn zoon daar zat... en in groep 3 werd hem gevraagd... goh, kan je je naam even voor mij schrijven? En de juf zat tegenover hem. En toen begon hij te schrijven. En toen dacht ze, wat is die nou aan het doen? Maar hij schreef dus zijn naam... achterstevoren op zijn kop... zodat zij het meteen kon lezen. En nu kreeg ik dus in dat autisme-circuit...
0: Wow, okay.
1: Zie je dat gewoon in de spiegel. Dus hoe heet het? Ik denk, oh, oké. Okay.
0: Dus maar dat is eigenlijk heel erg meelevend. Zo van, kijk, ik zorg ervoor dat je het kan lezen.
1: Ja,
0: zeg maar.
1: Ja. Maar ze had het nog nooit meegemaakt. En stond al toch aardig lang voor de klas. Dus dat is dan wel heel grappig. Dus dan... maar ze denken ook op een andere manier.
0: Ja.
1: Maar wel mee ook, ja. Ja.
0: En waar ligt de behoefte vooral bij de moeders? Ligt dat dan aan informatie of gewoon samen zijn? Of, want ik hoor al borreltjes, knutselworkshops.
1: Ja,
0: ligt de behoefte hier in onze Zaanstreek vooral daar? Of
1: het kan ook, en het praten is natuurlijk ook heel belangrijk.
0: Ja, precies.
1: Hè? Want er kwam een nieuwe moeder bij mij met een tiener die thuis zit. En de andere moeder van een tiener zei van... oh, ik gun jou echt zo'n traject bij die en die begeleider. En dat wordt dan ook gewoon uitgewisseld. Heb je daar wel eens aan gedacht? Heb je daar wel eens aan gedacht? Maar ook gewoon je eiten kwijt kunnen waar je weer tegenaan bent gelopen.
0: En het is natuurlijk dan heel anders als dat ik dan ga zeggen van... nou, je moet dat doen, je moet dat doen, je moet dat doen. Terwijl ik daar niks mee te maken heb. Het komt natuurlijk heel anders over als jij ook in dat traject zit.
1: Ja. En als ervaringsdeskundige kan je natuurlijk daarin... wat meer betekenen, omdat je ook... voor mij alweer een tijd geleden, maar daar ook in zat. Maar iedere leeftijdscategorie heeft een nieuwe uitdaging, hoor. Ik bedoel, daarin... maar daar groeien ze ook in.
0: Maar kun je daar iets over zeggen, zeg maar, over die uitdagingen? Want stel, je kind gaat net naar de basisschool. Wat zijn dan bijvoorbeeld de uitdagingen? En waar zit dat dan bij de middelbare school in?
1: Zoals natuurlijk het sociale, hè. Dus een nieuwe klas moet je aan wennen. Een drukke klas. moet je aan wennen. Dus al die prikkels.
0: Ja.
1: En je kan leren op een andere manier. Dus misschien taalvaardigheid of dat soort dingen is wat minder. Nou ja, wat heb je daar dan bij nodig? Dus dat zijn, maar ook het sociale natuurlijk. Hè. Dat is bij de
0: kringgesprekjes
1: zitten, spelen en op dat plein, soort dingen. Ja. En, Saskia Schepers noemt altijd het voorbeeld van leuk hè, op je werk al die borrels en dat soort dingen. Maar misschien zit iemand met autisme daar wel helemaal niet op te wachten. En dan moet hij sociaal meedoen.
0: Ja.
1: Maar die is veel beter op zijn plekken. Lekker zijn werk doen en dat soort
0: dingen.
1: Laat me verder met rust. Dus daarin, ja. Dus dat is heel verschillend. En de middelbare school, ja, er wordt natuurlijk de sociale contacten en dat soort dingen.
0: Die zijn heel belangrijk.
1: Belangrijk. Ja, mijn kinderen zitten niet op sociale media. Want mijn dochter zegt, nou man, weet je wat ze daar doen? Alleen maar pesten en dat soort dingen. Dat doe ik niet. Dus, dat is
0: wat goed eigenlijk.
1: Ja. Dus eigenlijk een stukje zelfbescherming. Maar ook het maken van vriendjes en vriendinnetjes en dat soort dingen. Dus het was op een gegeven moment mooi dat de begeleider van mijn dochter in de klas had verteld wat ze had. En dat er een aantal meiden naar haar toe zagen komen van, oh, maar zal ik je daarmee helpen? Zal ik je daarmee helpen? Kan ik dit voor je doen? En nu, kijk, ze doet nu een opleiding tot erfgoedschilder.
0: Erfgoedschilder?
1: Ja. En ze is al game artist, maar ze wil toch achter de computer vandaan. Doet nu opleiding tot erfgoedschilder. En ze is nu met de groep naar de Ardennen geweest 3 dagen. En daar is ze geziplined en dropping gedaan, gekanoed. Daarna is ze wel moe en moet ze bijkomen, maar ze doet het wel. Dus dat is iedere keer een stukje verder. Ja. En ze heeft gewoon een klein clubje vriendinnen. Ook van de voorheid. Ze heeft mediacollege dan gedaan. Van de vorige klas. Daar heeft ze nog steeds contact mee. En dat gebeurt vaak via de app. En mijn zoon heeft dat ook. Die heeft dan bij ITVIT deze opleiding gedaan. En, maar daar kent hij, waren ze samen de tieners die er zaten. En vorige week zei hij opeens van, ik ga naar die woont in Nieuwegein. Hebben ze samen afgesproken. En, even naar Nieuwegein. Maar daarin doen ze dat dan ook. Houden ze gewoon contact. Maar zien elkaar bijvoorbeeld maar 1 keer per jaar of zo. Ja,
0: ja dat is ook het nieuwe netwerken natuurlijk tegenwoordig.
1: Ja, het nieuwe netwerken. Ja. Ja,
0: alles gaat via de apps. Ja.
1: Bijvoorbeeld in Horen speelt hij iedere donderdag Yukio. Dat is een Japanse kaartgame, heb ik me laten vertellen. Daar speelt hij tegen elkaar. Ja, hij mag van de zomer meedoen aan het Europees kampioenschap. Dat hij toevallig ergens een toernooi heeft gewonnen. Maar ze doen ook toernooien in het buitenland en zo. Gaan ze met z'n viertjes. De ene rijdt de auto, de andere heeft het hotel en dat soort dingen. Maar dat doet hij dus ook.
0: En dan wordt hij even stiekem wereldkampioen zo tussen neuslippen door.
1: Dat denk ik niet. Maar hoe heet het? Maar dit zijn wel de leuke dingen. Dus er is wel sociaal contact, maar wel in kleine groepjes.
0: Ja. Maar dat is ook niet erg.
1: Nee, dat is ook niet erg.
0: En stelt ook wel weer de andere moeders misschien gerust van, ze hebben wel vriendjes en er is wel contact. Weet je? Het is niet zo dat ze alleen op een kamertje zitten weg te kwijnen, zeg maar.
1: Nee, gelukkig niet. Nee.
0: Dat is denk ik ook wel weer een voordeel, dat je juist al die verschillende leeftijdscategorieën bij elkaar hebt. Dat je
1: klopt. Dat je ook een stukje perspectief hebt en daarin en elkaar nog steeds kan helpen. Hè? Dus dat...
0: Als mensen nou denken van jeetje, ik zou ook wel eens bij zo'n Mama Vita bijeenkomst willen zijn. Of ik wil daar lid van worden. Hoe gaat dat?
1: We hebben een website, mamavita.nl. Daar staan ook alle regio's op. Dus we zitten niet alleen in Waterland, maar eigenlijk Amsterdam.
0: In heel Nederland,
1: toch? In heel Nederland, ja. En daar kan je kijken qua informatie. Je mag altijd een keertje komen, langskomen, vrijblijvend. Even kennis maken, kijken of het wat voor je is. En dan kan je mij gewoon bijvoorbeeld een mailtje sturen, waterland@mamavita.nl.
0: Dan komt hij bij jou terecht.
1: Dan komt hij bij mij terecht. En dan krijg je zo snel mogelijk van mij een antwoord. Op de website kan je ook altijd bijeenkomsten zien. Wanneer een bijeenkomst is. En je mag ook naar een andere regio af en toe aansluiten. Als je
0: het te spannend vindt, zeg maar, om hier te gaan. Want misschien kom je wel bekenden tegen.
1: Ja.
0: Dan zou je dus ook in Amsterdam bijvoorbeeld naar de Mama Vita bijeenkomst kunnen gaan.
1: Kan. Ja. Ja.
0: En er worden geen gegevens uitgewisseld dat je dan daarna hoort van, nou, die uit Volendam, die kwam naar Amsterdam toe.
1: Nou, daar ga je wel. Dat spreken we ook altijd wel af. Wat hier besproken wordt, blijft ook hier. En ook inderdaad in het kader van de kwetsbaarheid, dat je toch mensen altijd met een oordeel klaar hebt staan. Nee, en als je denkt van, hey, dit is wat voor mij, kan je voor €30 per jaar kan je...
0: En daar worden dan alle activiteiten die jullie doen ook van betaald dan? Ja, ook als jullie gaan worden of lunchen?
1: Sponsors. Nee, we krijgen een budget. per jaar.
0: Oké. Okay.
1: En voor iedere bijeenkomst krijg ik een bepaald koffiebedrag. Dat neem ik meestal zelf mee. Dus dat komt gewoon. Kan je je budget zo inzetten.
0: Spaar je postje een beetje op.
1: Bijvoorbeeld en dan, die tassenworkshop die we hebben gedaan bij het Creëercafé. Ja, dat kost dan wat. Dan is daar budget voor beschikbaar.
0: Ja.
1: Ja. Oh, het is niet zo dat iedere maand kan. Maar je moet een beetje creatief zijn. En bijvoorbeeld in de Zaanstreek hebben ze een hele grote regio. Daar zijn ze heel actief met fondsenwerving.
0: Ja, dus daar gaan we straks natuurlijk ook nog uitgebreid over hebben als mensen Mama Vita willen helpen. Dus blijf vooral luisteren naar Zulke Zorg. Wij gaan zo direct even naar het nieuws, het weer. En we zijn dan rond de klok van 7:15 weer bij u terug. En dan praten we uitgebreid verder met Anita. Als u daar nog vragen heeft, zet ze dan even op de app 0299 36 9916.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis. Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.
2: Donderdag 14 mei, Hemelvaartsdag. Hemmeland Live aan de oevers van het IJsselmeer in Monnikendam. Het festival met de allerdichtste line-up van de regio. Met onder andere André Hazes, Mart Hoogkamer, Yves Berensen, Jeroen van der Boom, Wesley Bronkhorst en Wolter Kroes. En natuurlijk ben ik, Monique Smit, ook weer van de partij. Voor tickets en de volledige line-up, check je snel hemmelandlive.nl.
3: Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl.
4: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
5: Dit weekend is er weer een nieuwe aflevering van De Aftrap op LOVE TV. Het programma wordt gepresenteerd door Jack Muren

0: Loonletselservice. Jouw recht, onze zorg.
1: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Een van de twee vliegtuigen die vanuit Kaapverdië onderweg waren naar Nederland met drie opvarenden van de Hondius is uitgeweken naar Gran Canaria. Het is niet duidelijk waarom dat is gebeurd. Aan het einde van de middag landde het toestel daar. Het andere toestel vloog gewoon door naar Schiphol en is daar net geland. De drie personen waren eerder van het cruiseschip gehaald vanwege het Hantavirus. Twee van hen zijn bemanningsleden die ziek waren geworden. De derde is de echtgenoot van een Duitse opvarende die is overleden. Hij is niet ziek, maar zou wel besmet kunnen zijn. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken zegt dat nu alle risico's in kaart worden gebracht.
3: Er wordt nu door alle experts nagegaan waar eventuele risico's op besmetting zitten. Dat doen we met de grootste zorg voor de zieken natuurlijk zelf, maar ook voor met name de volksgezondheid.
2: Verschillende universiteiten waarschuwen hun studenten voor phishing na een hackaanval op het systeem Canvas. Daarbij zijn wereldwijd de gegevens van miljoenen docenten en studenten gestolen. Volgens de Universiteit van Tilburg gaat het onder meer om namen, mailadressen, studentnummers en onderlinge berichten. De hackers zouden die informatie kunnen gebruiken om gerichte mails te sturen waarmee ze meer gegevens hopen te krijgen. Bij Weesp is het treinverkeer weer op gang gekomen nadat het enige tijd had stilgelegen door de vondst van een bom tijdens graafwerkzaamheden bij het spoor. Het ging om een bom uit de Tweede Wereldoorlog. De bom is weggehaald en wordt ergens anders tot ontploffing gebracht. Een man van 40 uit Drunen krijgt een boete voor het dumpen van een complete badkamer bij Tilburg. Maandag werden er in de natuur onder meer een wastafel, toilet, rolgordijnen en tegels gevonden. De verdachte had tegen de eigenaar van de badkamer gezegd dat hij de spullen voor hem kon afvoeren. Het weer. Vanavond nog wat lichte regen in het midden en westen van het land. Vannacht koelt het af naar 3 tot 8 graden. Morgen begint droog en zonnig. Later opnieuw regen en ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Notariskantoor Fijtsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Fijtsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
5: Ben jij een echte vakschilder? Dan schilder je natuurlijk met Sikkens. Al ruim 230 jaar vind je de beste kwaliteit bij Sikkens Center Volendam. Een ruim assortiment met uitsluitend de beste verf en materialen. En altijd tegen scherpe prijzen en kortingen. Met jouw vakmanschap en onze producten lever jij het allerbeste schilderwerk af. Je vindt Sikkens Center Volendam aan de Julianaweg 268. Elke werkdag geopend vanaf 6:30 morgens tot 5:00 middags.
6: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
7: Of je nu een doorgewinterde atleet bent of net begint met sporten. Onze medewerkers nemen uitgebreid de tijd voor je. Bij Sportshop Pier vind je niet alleen de nieuwste trends in sportkleding, maar ook een enorme keuze aan sportschoenen en accessoires van verschillende merken. Ervaar de gastvrijheid in onze winkel aan de Julianaweg. Of laat je inspireren op www.sportshoppier.nl of onze social media.
8: EDAM Volendam heeft een nieuwe manier om op de hoogte te blijven. De Nivo-app. Professioneel, actueel en altijd binnen handbereik. Verhalen, podcasts, columns, de digitale krant, belangrijk nieuws en een actueel overzicht van alle overledenen. Alles wat er speelt in EDAM Volendam in één app. Download hem nu in de App Store of Google Play. De Nivo-app.
9: Wat zei jij nou?
8: De Nivo-app. Jij bent het toch altijd zo nieuw?
10: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de

0: Marconistraat in Volendam. Of kijk op airco-en-elektra.nl.
1: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

Ja, welkom terug bij Stukken Zorg. We hebben natuurlijk eerst even het momentje voor het club- en buurthuiswerk. Maar ik wil ook even een momentje voor de zangertjes van Volendam. Want die zoeken namelijk papierophalers. En ze zoeken niet alleen mensen die het papier, zeg maar, als meerijders. Ze zoeken ook chauffeurs voor het busje. Die dan in heel Volendam papier gaan ophalen. Frans schudt driftig nee, maar er zijn vast mensen die dat wel heel leuk vinden om te doen. Dus als u dat wilt, kunt u zich melden bij de Zangertjes van Volendam. En dan maakt u die vereniging heel erg blij. En dan kunnen ze weer een paar liedjes zingen. Dan hebben we natuurlijk ook nog sporten op donderdag tussen 9 en 11 in Sporthal de Opperdam. Wordt er gevolleybald met een zachte bal. U kunt vanaf 9 uur starten met de warming-up op de plaats. Dan wordt er gevolleybald. Tussendoor is er even pauze om koffie te drinken. En daarna wordt er nog een potje gevolleybald. En de eerste 4 keer is kosteloos. En daarna zit er wel een kleine vergoeding aan. Als u het leuk vindt om mee te doen, neem dan contact op met Henk Muren 0623 088 901. Of ga even langs bij het club- en buurthuiswerk in Volendam. En dan kunt u zich aanmelden. Om lekker te volleyballen met een gezellige club. Want ja, anders dan zit je misschien achter die geraniums. En dat wil je natuurlijk ook niet. Dan is er ook nog Invident voor mensen die een visuele beperking hebben of blind zijn. Elke vrijdagavond om 7 uur in het Karmaarhuis in Volendam. Invident is een club voor mensen met dus een visuele beperking. En iedere vrijdagavond organiseren vrijwilligers een gezellige avond in het Karmar. Op de tweede verdieping. En er worden er allerlei leuke activiteiten georganiseerd. Als u het een beetje spannend vindt om daarheen te gaan, dan kunt u van tevoren even contact opnemen met José Jonk. En zij legt u graag uit wat Invident allemaal doet. En wat de mogelijkheden zijn. En als u nou zegt van ja, ik kan daar niet komen want ik heb geen vervoer. Ook geen probleem. Want de vrijwilligers Jan en Gerard brengen u graag naar het Karmaarhuis en daarna ook weer terug naar huis. Als u José even wilt spreken, kan dat ook 0642 43 1749.

0: Welkom terug bij Zulke Zorgen. Vanavond zitten wij hier met Anita de Waard en zij is van Mama Vita. En Mama Vita is er dus voor moeders die een kind hebben met autisme en die het fijn vinden om bij elkaar te komen en zo van elkaar te leren en met elkaar ook af en toe te ontspannen. En hoe kun je lid worden van Mama Vita? Want je wordt een vriendin van Mama Vita,
1: ja,
0: toch?
1: Ja, je wordt een vriendin van Mama Vita. En dat kan via de website. Wat ik al zei, je kan eerst een keertje komen kijken. En daarna kan je je aanmelden via de website. En dan zorgt Claudette, die alles organiseert voor landelijke Mama Vita, zorgt dat ze de mensen bij de goede regio worden aangemeld. En dan neem ik, bijvoorbeeld als het voor Waterland is, neem ik contact met je op. En dan vraag ik of je in de appgroep wil of dat soort dingen. En dan nodig je uit voor de eerste bijeenkomst.
0: Ja. En dan zo rol je er zachtjes aan in.
1: Ja, klopt.
0: En voor dat lidmaatschap betaal je dan €30 per jaar, toch? Klopt. Hadden we al eerder benoemd.
1: Ja.
0: En is het ook mogelijk om Mama Vita te steunen gewoon als bedrijf bijvoorbeeld?
1: Ja, dat kan. Op onze website staat een bankrekeningnummer waar je ook een donatie kan storten. En wat ik ook al zei, bijvoorbeeld, we lopen ook wel eens, dan nu niet in Waterland, maar bijvoorbeeld in de Zaanstreek, collecteren ze ook bijvoorbeeld voor Stichting Het Gehandicapte Kind.
0: Oh, echt?
1: En dan mag je een deel van de opbrengst mag je houden.
0: Dat is een goede deal.
1: Dus dan
0: een bepaald percentage of zo dan.
1: Ja, voor het ophalen en dat soort dingen. En dan krijg je ook wat voor terug. Maar ze organiseren ook van alles, zeg maar, om daar de gelden voor aan te wenden. Maar er zijn ook heel veel bedrijven en bijvoorbeeld clubs en dat soort dingen die ons gewoon steunen met materiële dingen. Bijvoorbeeld op de Landelijke Mama Vita Dag.
0: Oh ja, zoals de bosbloemen of die kleedjes die eerder. Ja.
1: Ja, en dat is ieder jaar wat anders.
0: Nou, dat is wel hartstikke leuk natuurlijk. Dus als u als bedrijf iets wil doen, kijk dan even op de website www.mamavita.nl. Jij bent natuurlijk regiomoeder.
1: Ja.
0: Moest jij daar nog extra cursussen bijvoorbeeld voor volgen? Of?
1: Nou, wij hebben regelmatig om je ervaringsdeskundigheid te verbeteren. Maar ook als er een nieuw iets is, dan organiseren ze daar bijvoorbeeld een opleidingsdag voor. En dan kan je aan deelnemen.
0: Voor de regiomoeders of voor alle moeders?
1: Nee, voor de regiomoeders. Maar er zijn bijvoorbeeld ook in samenwerking met Balans of met de NVA organiseren ze bijvoorbeeld ook online webinars voor moeders om daar aan te sluiten met een bepaald onderwerp. En die worden altijd via de sociale media, maar ook op de website bekendgemaakt. En daar kan je dan gewoon voor inschrijven.
0: Ja. En wat is bijvoorbeeld de laatste cursus die jij nog hebt gevolgd voor Mama Vita?
1: Dat is wel een tijdje geleden. Vorig jaar hebben we een dag gehad over de emotionele
0: regulatie
1: en dergelijke. Dus dan neem je dat mee. En het is vaak een leeftijdsgezien. De leeftijd klopt niet altijd bij de leeftijd die je daadwerkelijk bent. Omdat ze toch een beetje een sociale ontwikkelingsachterstand kunnen hebben. En daar hadden we een training over.
0: Ja. Oké. Okay. Ja. En jij deelt dat dan vervolgens weer met de andere vriendinnen van Mama Vita, zeg maar?
1: Ja, want er zijn bijvoorbeeld ook een aantal ouders die bijvoorbeeld via Peter van de Blauwe Zon daarmee in aanraking zijn gekomen. En nu de oudercursus doen. Ook om daar meer van te weten en te kunnen inzetten in hun eigen omgeving. Ja.
0: Dat is wel heel mooi. Wat heeft Mama Vita jou gebracht? Want hoe lang zit je er nu bij?
1: Ja, heel lang. Ik ben ook een tijdje weg geweest, omdat je dan kijk, ik denk dat mijn kinderen, mijn dochter zat in groep 2, dat ze haar diagnose kreeg, mijn zoon in groep 7. Toen ben ik eigenlijk aangesloten als moeder zijn. Dat heb ik een aantal jaren gedaan. En toen ben ik verder gegaan en toen kwam, ik denk, in 2023 kwam een artikel in de krant, het Noord-Hollands Dagblad. En met de regiomoeder van Zaan zat hier een hele interview met de Blauwe Zon. En ze zocht een regiomoeder, dus toen heb ik me aangemeld. Dus om ook weer je kennis door te geven.
0: Ja.
1: Je weet hoe belangrijk het voor je kan zijn. En als je
0: kon je eigenlijk iets terugdoen?
1: Terugdoen, ja. Maar dat, dat zeg ik ook met dat, hoe je dat doet binnen het onderwijs. En hoe je goed beslaagd ten ijs kan komen. ja, daar is ook zo'n ouderenrugsteunpunt voor. En dat je zegt van, hey, ik weet precies hoe de hazen lopen. Dus nou, heb je daar al aan gedacht? Heb je daar al aan gedacht? En dan komen ouders meer beslagen ten ijs bij een gesprek op school.
0: En dan krijg je misschien meer voor elkaar.
1: Dan krijg je misschien meer voor elkaar, ja. Want ik zeg altijd, voorbereiding is het halve werk. Dus daarin...
0: Ja, met dat soort gesprekken kun je meestal niet doorheen bluffen, zeg maar. Daar moet je goed over nagedacht hebben.
1: Ja. En ik kan dan uit eigen ervaring zeggen van... oh, heb je daaraan gedacht of daaraan gedacht? Dus daarin. Zo help je elkaar. Ja.
0: Ja, we gaan nu luisteren naar een liedje van Paul de Leeuw. Voel wat ik voel voor jou. Dit is een bijzonder liedje voor alle Mama Vita vriendinnen, toch?
1: Ja, het gaat over autisme. Op een van de landelijke dagen, dat wordt vaak gedraaid. En het brengt heel veel emoties, zeg maar, ook voor de moeders, omdat ze het herkennen, dat soort...
0: Heeft Paul de Leeuw ook wel eens bij jullie opgetreden?
1: Weet ik niet eigenlijk. Ik ben in ieder geval niet bij geweest.

leven is bijzonder, soms verward. De wereld oordeelt meestal spijkerhard. In andere ogen ben jij heel apart. Voel wat ik voel voor jou. Soms kan jouw wereld kort de mijne zijn. Iets samen delen is ontzettend fijn. Uniek, gescheiden door die starre lijn. Voel

racisme is een diepe wond. En jij die telkens weer de strijd aanbindt met een wereld die je niet doorgrondt.

als 's morgens vroeg de nieuwe dag begint. Voel ik jouw warmte, mijn bijzonder kind. Voelen wij vaak een hart in

0: van jou.
1: Ja, op de muziek van Make You Feel My Love van Adele. Een liedje van Paul de Leeuw over autisme. Ik neem aan dat hij niet speciaal voor Mama Vita geschreven heeft, toch? Nee, Het is gewoon. Maar het past wel heel goed in jullie straatje. Ja. Wel heel mooi. Even kijken. We hebben al heel wat dingen besproken. En we hebben nog geen vragen binnengekregen. Dus als u nou denkt van, nou, ik zou wel een vraag willen stellen. 0299-369916. Stel, er komt een nieuwe moeder. Hè? Wat geven die moeders dan de eerste contactmomenten mee? Want het lijkt mij natuurlijk best wel spannend om dan al sowieso te bellen van ik wil hierbij zijn. Maar hoe word je dan meegenomen in zo'n groep?
2: Nou, ik heb eerst van tevoren even contact met je. En om te kijken van, waarom meld je je aan? Dat soort dingen.
1: Wat wil je allemaal weten dan van zo'n moeder? Ja. Wat wil jij weten van zo'n moeder?
2: Nou, hoe heet het? Bijvoorbeeld leeftijd van de kinderen. Waar ze tegen aanlopen misschien. Of waar ze mee te maken hebben in de omgeving. Waarom je wil aansluiten. Dat soort dingen. En wij hebben natuurlijk een vrij kleine groep. Dus je komt ook vrij beschermd binnen.
1: Ja.
2: Als je wil, mag je dan de eerste keer... vertelt iedereen, stelt zich voor.
1: Is het dan zo'n kringgesprek zoals je wel eens in die film ziet? Mijn naam is Marieke en ik heb een kind met autisme. Hey Marieke, welkom.
2: Ja, echt?
1: Ja,
2: nee, dat kan. Ja. En dat met een lekker bak koffie en een goede koek. En daarmee... ook elkaar vragen stellen van... hoe is dat dan? Want voor iedereen is het anders.
1: Ja, is het voor iedereen anders? Of zie jij wel bepaalde patronen, zeg maar, als ouders net komen van dingen waar iedere moeder eigenlijk mee zit? Zijn er dingen waar iedere moeder met een kind met autisme mee zit?
2: Ik weet niet of dat gelijk is. Maar het is ook natuurlijk de manier waar je hoe je ermee omgaat. En het is ook zo dat, hoe lang weet je het al? Dus waar loop je tegenaan? Dat soort dingen. Dan kom je wel vaak de dingen tegen, want ga je het uitleggen of niet? Ga je het zeggen of niet?
1: Tegen het kind dan?
2: Nee, wel tegen het kind. Want ik bedoel, die heeft dat hele onderzoek meegemaakt.
1: Ja, doorlopen.
2: Maar ook bijvoorbeeld tegen je omgeving. Of wie geef je wel wat mee? Dus daarin...
1: Maar waarom zou je ervoor kiezen om het niet te zeggen?
2: Ja, misschien schaam je er wel voor. Omdat je kind net even anders doet. Of zich niet gedraagt op een verjaardag. Omdat het veel overprikkeld wordt. Of
1: Maar is dat, geven jullie dat dan ook mee dat dat oké is? Of raden jullie dan wel aan om het juist wel open over te zijn? Want jullie zijn er als moeders, denk ik, onderling heel open over.
2: Ja, klopt.
1: Maar misschien ik zit gewoon even hard op te denken. Als je het achterhoudt voor je kind of achterhoudt voor de omgeving.
2: Ja.
1: Krijg je dan niet juist meer vragen dat mensen zeggen van als je die in huis hebt, kijk maar, die is
2: kan.
1: Niet goed.
2: Inderdaad, kijk, ik ben altijd vrij open geweest. En natuurlijk naarmate je kinderen ouder worden, stem je dat met ze af, wat wel en wat niet. Maar we hebben het altijd gedaan, bijvoorbeeld als ze naar nieuwe scholen gingen. En het hebben, of de middelbare school of dat soort dingen. Ik zeg, het is wel handig om te melden. Want dan krijg je ook meteen de goede ondersteuning. En dan gaan ze dan in mee. Dus daarin. Maar ik kan me ook voorstellen dat je ook een omgeving hebt dat je denkt van die hoeven niet te weten. Kan ook.
1: Ja. Maar dan loop je uiteindelijk wel tegen bepaalde gedragingen aan waar mensen dan weer iets van gaan vinden natuurlijk.
2: Ja. Maar goed, mensen hebben altijd toch wel een oordeel over elkaar. Als je net niet in het
1: in de gebaande paden zit.
2: Ja, klopt.
1: En geven jullie moeders daar ook nog tips in van hoe daarmee om te gaan? Dat je kind niet hetzelfde is als de rest. En dat dat oké is ook.
2: Ja, maar daar kan je inderdaad samen over praten. Van hoe je dat dan bespreekbaar kan maken. En hoe je daarmee om kan gaan. Want... wat is de moeite om als iemand een vraag stelt... om te zeggen van, dat komt daar en daar en daardoor. En daar heeft hij wat meer moeite mee.
1: Ja.
2: Of zij meer moeite mee door de prikkels of het vele geluid. Of de grote groep waar je in zit.
1: En dan is het uit de wereld.
2: En dan is het uit de wereld. Ja, klopt.
1: Hebben jullie ook te maken met een stukje rouw soms? Ja. Voor als iemand een diagnose net gekregen heeft?
2: Ja, dat kan. Want ik bedoel, je kan ook dingen opgeven natuurlijk. Daarvoor, hè, dat je denkt van, oh, ik heb de hele wereld voor mijn kind. Gun ik de hele wereld. En dat door bepaalde dingen niet kan. En er worden ook wel webinars gegeven over levend verlies.
1: Ja. Ja, kan ik me wel iets bij voorstellen. Ja. Als je echt... Kijk, jouw kinderen zijn eigenlijk heel goed doorheen gekomen, als ik het zo een beetje hoor.
2: Ja, klopt.
1: Maar als je inderdaad een kind hebt die zwaar autistisch is en niet naar onderwijs kan en thuis zit, dan zit er wel ook een stukje verlies in.
2: Ja, dat klopt. Ja.
1: En acceptatie in het proces.
2: Ja, zeker weten. Maar daar is ook oren en oog voor. Dus, dus daarin gaan we ook mee om. Dus daar, die zitten ook in ons netwerk allemaal. Dus dan kan je dat mooi uitnodigen en kijken. Maar we nodigen ook wel eens mensen van scholen uit of dat soort dingen. Hoe zit passend onderwijs nou in elkaar? Ja. Dat soort dingen. Ja.
1: Dus eigenlijk genoeg redenen om eens een kijkje te nemen op de website van Mama Vita.
2: Klopt.
1: Om te zien wat er zoal geboden wordt en wat de mogelijkheden zijn.
2: Zeker weten. En kom gewoon een keertje langs. Bel me, hè? Stuur me een mailtje.
1: En ze neemt heel snel contact op.
2: Ja, ik neem heel snel
1: contact op. Binnen een dag heb je een reactie. Dat gaat echt heel snel. Dus schroom absoluut niet om contact op te nemen met Mama Vita.
0: I am what I am. I am my own special creation. So come take a look.

0: De Nationale Zaterdagmiddaggebeurtenis op de LOVA is er elke zaterdag met Klaas Bontfoks.
1: Klaas Bontfoks, yay! Welkom terug bij Zulke Zorgen. Ja, Anita, jij, naast dat jij je inzet als regiomoeder voor Mama Vita, zit jij ook bij het Ouder Jeugdsteunpunt.
2: Klopt.
1: Wat is dat? Nou, want dat zit ook hier, hè? Dat is ook,
2: ja, voor
1: mensen
2: ook voor deze
1: in Edam-Volendam.
2: Ja. Nou, het is zo dat toen in 2014 passend onderwijs werd ingezet, hebben ze ook, dan kon je meepraten als ouder over het beleid, wat er nodig is voor passend onderwijs. Nou, dat heb ik 5 jaar gedaan. En Marjan, en op een gegeven moment werd in de wet verplicht om een ouder- en jeugdsteunpunt als samenwerkingsverband te hebben. Het samenwerkingsverband beheert de gelden, zeg maar, die extra ingezet kunnen worden. En toen zei ze tegen mij, al voordat het wettelijk verplicht werd, van, goh, niet, wil jij dit niet voor ons doen? Je hebt zoveel jaren meegelopen in die...
1: Jij weet hier wel wat van.
2: Jij weet hier wel wat van. Dus ik heb in mijn telefoon een extra simmetje. Ja. Dan kunnen ouders mij bellen om inderdaad vragen te stellen over passend onderwijs. Om ze te steunen als ze bepaalde gesprekken hebben. We hebben daarnaast in het voortgezet onderwijs een heel goed loket voor waar ouders en jongeren ook naartoe kunnen bellen. Dan krijgen ze orthopedagogen aan de telefoon. Voor extra ondersteuning, dat kan ook. Ouders kunnen mij gewoon bellen op de site van het samenwerkingsverband. VO Waterland. Vind je daar ook voor het telefoonnummer. En mijn mailadres. En dan, wat ik
1: dus
2: ook...
1: eigenlijk voor allerlei vragen rondom
2: allerlei vragen.
1: Begeleiding, zeg maar, op school.
2: Ja, passend onderwijs. Hoe heet het? Een van de eerste vragen die ik altijd stel van, goh, is het samenwerkingsverband al betrokken? Nou, dan moet je helemaal uit gaan leggen wat een samenwerkingsverband is. En toen zei ze, nou, die heb ik volgens mij nog niet gesproken. En dan is voor mij een heel makkelijk linkje om te zeggen van, nou, hier is het nummer van het loket.
1: Ja.
2: Ga even bellen en dat soort dingen. Dus dat kan. En ik sta dus ook ieder jaar, nu de laatste 3 jaar... bij iedere open avond van de middelbare scholen hier in de regio. Dus ook bij
1: dan
2: de
1: heb je
2: Bosco.
1: Druk meestal.
2: Ja,
1: die
2: ja, zijn er altijd bij één. Maar
1: wel alle scholen dan.
2: Ja, ja. De Monnikendam, maar ook de Triade in Edam, daar sta ik ook. En vaak samen met het zorgteam. Aan de ene kant om ouders van de ouderraad te motiveren om in de ondersteuningsplanraad te komen zitten. Om mee te praten over passend of inclusief onderwijs. En aan de andere kant mensen uit te leggen wat een samenwerkingsverband doet. En daar een stukje bekendheid. Neem ik ook altijd Mama Vita in mee en andere dingen als de NVA. Om daarin meer bekendheid te genereren.
1: En komen er dan ook veel mensen naar je toe, zeg maar? Of,
2: nou, kijk,
1: want het is dan ook natuurlijk spannend.
2: Mee,
1: ja.
2: Want het is ook wat spannend en dat soort dingen.
1: Je hoopt eigenlijk dat je niet met jou te maken krijgt,
2: nee,
1: natuurlijk.
2: Nee,
1: hè? Ja.
2: Nee, dat hoop ik niet. Maar het zijn toch ook wel dat je iemand even kan helpen als je een gesprek in moet en daar geen uitweg in meer ziet. En dat je kan denken van, heb je daaraan gedacht? Heb je daaraan gedacht? Schrijf je vragen even op. Een stukje voorbereiding. Dat heb je gewoon nodig ook om het goede gesprek aan te gaan met school. Die de hulp kunnen bieden.
1: En doe je dat 5 dagen in de week van 9 tot 5? Of word je daarin afgewisseld? Hoe gaat zoiets?
2: Nou, ik heb gewoon een fulltime baan. Dus bij Evian. Dus dat is. Maar hij zit gewoon in mijn eigen privételefoon. Dus als er gebeld wordt, dan neem ik op. Als het kan natuurlijk. En anders bel ik je terug.
1: Word je nou heel veel gebeld?
2: Nee, dat valt heel erg mee.
1: Ja, hierna natuurlijk wel.
2: Ja,
1: hè?
2: Ja, misschien wel, ja.
1: Ja, ja dan...
2: dus dat, maar dat is niet erg, hè? Want ik bedoel, best wel ook mensen die kinderen die thuis zitten, dat soort dingen. En die misschien nog wel onder de radar zitten.
1: Ja.
2: Die wij nog niet kennen.
1: Ja, wat wil je die mensen meegeven? Want dat onder de radar zitten, dat is een ding, hè? Dat zie ik als wijkverpleegkundige ook bij bijvoorbeeld mensen met dementie.
2: Ja.
1: Die komen heel laat pas op de radar, waardoor je eigenlijk... Ja, te laat bent om alles te kunnen inzetten.
2: Ja, klopt.
1: Maar dat is in jouw werkgebied eigenlijk ook zo, hè?
2: Nee, dat is ook zo. En daarom ben ik ook aanwezig op die open avonden. Van continu communiceren.
1: Zichtbaar zijn.
2: En dergelijke. En dat is gewoon heel belangrijk. En mensen moeten net even de brug over. En daar wil ik graag bij helpen om die brug, om die stap te nemen.
1: Ja, want er is gewoon hulp.
2: Er is gewoon hulp. En ook bij ons netwerk in Waterland voor Mama Vita. We hebben enorm veel lol met elkaar. En dat is gewoon ook leuk. Om Ja, om daar naar
1: te kijken. Kunnen jullie ook, jullie kunnen gelukkig ook nog wel lachen om de situatie,
2: nou,
1: zeg
2: ja,
1: maar.
2: Ja, nee, daarom. Dus dat je echt denkt van, nou, wie heeft dit nu weer verzonnen of dat soort dingen.
1: Ben je nog wel eens verbaasd over verhalen of dingen dat je denkt van, jeetje.
2: Ja. Ja, maar het is ook, kijk, ik werk in HR. Dan kom je wel eens bij bedrijven dat je denkt van, dan hebben ze het over diversiteit en inclusie. En dan heb ik het over neurodiversiteit, want daar en dan moet ik nog helemaal uitleggen wat het is. Terwijl ook, heel veel mensen op de werkvloer toch ook wel kenmerk van autisme hebben. En hoe kan je dat beter faciliteren? Kijk, mijn eigen zoon werkt bij de provincie, maar wel met een stuk begeleiding. Nou ja, en hij doet gewoon 4 dagen in de week werken. Leuk werk wat bij hem past. Ja, dan is die extra ondersteuning, waar werkgevers ook weer geld voor krijgen, kunnen krijgen. Dat is natuurlijk heel mooi dat ze ook participeren in het werk. Want veel van deze jongeren zitten gewoon thuis.
1: Doodzonde. Terwijl ze eigenlijk misschien heel veel kunnen doen. En heel veel kunnen betekenen ook voor de maatschappij. Ja. Als ze gewoon op de juiste manier geholpen en ingezet worden.
2: Ja, zeker weten. Ja.
1: Dus schroom niet, neem gewoon contact op met het oudere jeugdsteunpunt als u zit met problemen rondom autisme. Maar ook andere problemen. Ja, ik denk niet dat het alleen voor autisme is.
2: Ja, het is voor passend onderwijs. Dus dat kan net zoiets voor dyslexie zijn. Of
1: hoogbegaafdheid.
2: Hoogbegaafdheid, al die dingen meer.

0: Ja, we zijn bijna aan het einde gekomen van deze uitzending van Zulke Zorgen. Maar we willen natuurlijk nog wel eventjes zeggen hoe u... Anita, waarvoor kunnen mensen bij Mama Vita terecht? Laten we nog even één keer even kort doornemen.
1: Ja, nou, als je behoefte hebt aan een moedernetwerk van kinderen met autisme, dan kan je je bij ons aanmelden via de website www.mamavita.nl of naar waterland@mamavita.nl. Dan komt de mail direct bij mij terecht en dan neem ik contact met je op. De eerste bijeenkomst in Waterland is op 20 mei in de blauwe zon.
0: Purmerend.
1: In de Weidevenne. En vanaf 19:30 ben je van harte welkom. Staat de koffie en de thee klaar. Al zijn wij wel theeleuten over het algemeen. Maar hoe heet het? Met de lekkere koek. En dan ben je van harte welkom.
0: Ja, en als je het nou spannend vindt om echt heen te gaan. Jullie hebben ook digitaal kun je elkaar ontmoeten. Dan zet je gewoon je camera uit. Dan ziet niemand dat jij het bent. Maar dan kun je in ieder geval meeluisteren, meepraten.
1: Ja, klopt. En dat wordt dan door de landelijke organisatie georganiseerd. En zijn daarmee al bij een aantal regio's actief. En dat kan je allemaal op de website vinden. En daarnaast hebben ze ook Mama Vita actief. Een soort dat je een date kan afspreken met een andere moeder. Misschien in een andere regio met dezelfde interesse. En dat je iets actiefs gaat doen.
0: Kan wat ook. Leuk. Oh, dus dan kan je gewoon één op één met
1: een klein groepje of die daarin geïnteresseerd is.
0: Wandelen en dan praten tegelijk.
1: Ja, klopt.
0: En dat werkt vaak natuurlijk ook heel goed, hè? Want dan hoef je niet elkaar steeds aan te kijken. Dan kun je gewoon lekker voor je uitstaren en ondertussen praten over je problemen.
1: Zeker weten.
0: Dus neem een kijkje op die website www.mamavita.nl. En wij zijn er volgende week weer. En dan hebben we een heel heftig onderwerp, namelijk wiegedood. Tot volgende week.

0: Met 30% tot 50% verlagen. En u kunt nu profiteren van dubbele subsidies van zowel de overheid als de gemeente Edam-Volendam. Die op kunnen lopen tot 70% van de totaalprijs bij minimaal 2. Voor meer informatie check bksspouwisolatie.nl.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden van de LOVE. Bakkerij Ab van Pooi, BGI Afbouw en Stucadoors Volendam, Kramer Toegangstechniek, BGI Tegelwerken, Mick Kraanverhuur Volendam, Ed Steur Zandcementmixers Volendam, Thomas Café Edam, Sierbestrating Jonk en Winkelcentrum Havenhof.
2: Ervaar de luxe en comfort van onze prachtige tegel- en sanitaircollecties. Bekijk onze grote diversiteit in tegelsoorten en de vele verschillende maatvoeringen. Wij bieden u bovendien een digitaal 3D-kijkje in uw toekomstige inrichting. Kom eens vrijblijvend kijken in onze mooie showroom aan de Oosthuizerweg 13 in Edam. En beleef de tegel- en sanitair experience.

0: Komst van een asielzoekerscentrum in het dorp Engelen. Ongeveer 100 demonstranten hebben zich op de afrit en hoofdrijbaan van de snelweg verzameld, schrijft Omroep Brabant. Ze hebben spandoeken en fakkels bij zich. De eerste evacuatievlucht met opvarenden van de Hondius is geland op Schiphol. Eerder vandaag vertrokken twee vliegtuigen vanuit Kaapverdië met aan boord een Nederlander, een Brit en een Duitser. Het andere toestel maakte om technische redenen een tussenstop op Gran Canaria en is nog onderweg. Ondertussen is het cruiseschip vertrokken vanuit Kaapverdië richting de Canarische eilanden. Het schip kreeg van de Spaanse regering toestemming om naar Tenerife te varen. De president van de Canarische eilanden is daar niet blij mee, zegt correspondent Miral de Bruyne.
1: Hij denkt namelijk dat er niet genoeg is nagedacht over de veiligheid van de eilandbewoners. Maar waar hij vooral mee lijkt te zitten is dat hij niet is meegenomen in het besluit. En dat hij in Madrid niet aan tafel heeft gezeten toen dat besluit werd genomen.
0: Van de ongeveer 150 passagiers die nu nog aan boord zijn, hebben er 10 de Nederlandse nationaliteit. 4 mannen uit Den Haag zijn opgepakt omdat ze 8 miljoen euro aan coronasteun zouden hebben weggesluist. Ze waren betrokken bij 2 uitzendbureaus in Den Haag en kwamen in beeld bij de opsporingsdiensten vanwege verdachte transacties. Bij invallen is beslag gelegd op contant geld, luxegoederen, vastgoed en auto's. De oprichter van tv-zender CNN, Ted Turner, is overleden. De mediaondernemer richtte Cable News Network op in 1980. CNN was een van de eerste zenders die 24 uur per dag nieuws op tv bracht. Ted Turner was 87 jaar. Het weer. Het wordt overal droog. Minima vannacht tussen 2 en 5 graden. Morgen eerst vrij zonnig. Later wat meer stapelwolken en mogelijk een bui bij 13 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
3: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
4: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.
5: We vinden het leuk dat je luistert.
6: Dit is de LOVE.
4: Dit is Volendam Centraal met Vincent Veenstra.

0: Het leven is inderdaad een heel stuk vrolijker en fijner als die...
1: Als die schijnt.
0: Als die lekker schijnt en er niet te veel wolken tussen zitten. Vandaag wilde nog wel eens een wolkje tussen zitten.
1: Het is mooi weer voor de pieperrace trouwens.
0: Ach, man.
1: Ja, wind.
0: Prachtig.
1: Ja.
0: Prachtig.
1: Ik was op de dijk even net, maar... Het blijft altijd wel een... Ja, de lege haven is een gek gezicht.
0: Ja, zeker.
1: Dus al die toeristen lopen daar en er is pieperrace, maar ze zien geen één boot.
0: Nee.
1: Want die varen...
0: Die varen echt bij Marken, denk ik.
1: Ja, verderop nog. Ja.
0: Ja, ik kijk even naar de havencam.
1: Dat zijn plezierbootjes.
0: Ja, nee, maar ik kijk er altijd even overheen.
1: Ja, dus, die zijn weg. Het is niet op het Markermeer. Het is links ervan.
0: Het is links. Ik heb het net al gezien. Ja.
1: Ja, richting Hoorn of zo, die kant op.
0: Ja. Ja.
1: Ik kom van die kant af aangefietst, het Noordeinde op. En dan zie je wel inderdaad een prachtig, spectaculair gezicht is het.
0: Ja.
1: Maar die toeristen, die komen met busladingen tegelijk. Die gaan daar het trappetje op en die gaan rechtsaf en die zien niks.
0: Nee.
1: Want die moeten meteen naar de diverse winkels.
0: Ja.
1: Voor de omzet, mag ik.
0: Voordat Johan mij weer een appje stuurt, Vince, je bent meteen weer onderweg met van alles en nog wat. Zullen we in ieder geval enige structuur nog hebben, gewoon in dit hele verhaal of niet?
1: Mogen we nog wat vertellen of helemaal niet meer?
0: Van Johan, die heeft zo'n zandlopertje met tijd.
1: Ja.
0: Ik had, is het 2 weken geleden, had ik Jack of zo hier.
1: Ja, pannenkeetje.
0: Ja, toen heeft hij Vince 12 minuten.
1: Echt waar? Was die 12 minuten aan het woord?
0: Ja, maar Jack stop je niet zo makkelijk. Die dacht meteen dat hij in de podcast zat.
1: Ja, dat is zijn specialiteit. Hè? Ja, daar ken ik hem ook van trouwens.
0: Is dat allemaal. Ja. Je komt dus niet uit de sauna vandaan?
1: Ik kom wel uit de sauna vandaan. Dan kan je zien aan mijn hoogrode koontjes onder de wal.
0: Ja, maar je had het over Spaan daarnet.
1: Ja, maar
0: was dat eerder?
1: Daar
0: was
1: is die sauna.
0: Daar is die sauna. Nee.
1: Wij zijn een tijd weg geweest. Dus we zijn uitgevlogen naar het motel.
0: Ja.
1: Die ging tegen de vlakte. Daar is nou een nieuw motel. Dus nou kunnen we weer terug naar Spaander. Die is overgenomen door een andere eigenaar en zo. Dus die hebben dat weer opnieuw een beetje opgeleukt.
0: Ja.
1: En er is een geweldige nieuwe e-gym afdeling.
0: Dus
1: ik heb mijn bandje nog om. Ik hoef niks meer te doen.
0: Het is ongelooflijk.
1: Ik hou dit tegen een apparaat aan en dan zeggen ze... Hallo Albert, wat wil je vandaag gaan doen? Zal ik hem zwaar zetten?
0: Werkt hij ook bij je vrouw of niet? Werkt hij ook bij je
1: vrouw? Ik doe hem vanavond niet af. In elk geval.
0: Dan horen we het volgende week al.
1: Ik voel een column opkomen.
0: ik weet, we hebben straks Cor...
1: Ja.
0: En Cor,
1: ik ga even langer door, dan had het verkozen tijd af.
0: Zodra die binnenkomt, neemt hij altijd de regie over. Dat vind ik zo'n prachtig kerel, is dat? Zeg maar jij bent ook altijd van de... Nou, we zien het wel waar het schip zal. Ja. Weer nog een plaatje of doen we meteen de column? Wat wil je?
1: Nee,
0: wil je
1: eerst even een plaatje.
0: Even een plaatje, gewoon even lekker?
1: Ja, even Hey, wat leuks?
0: Ja. Stam vast, hè?
1: Altijd goed.
0: Oh, gezellig. Blijf dicht bij me. Nou... We zitten vrij dicht bij elkaar,
1: Juist,
0: Albert.
1: Ik voel het.

0: Jazeker. Nee, maar zo werkt dat.
1: Heb ik nou op je tenen getrapt?
0: Nee hoor, andere piloot. Nee, we doen het gewoon heel saai nu vanaf nu. Dat snap je natuurlijk wel. Ja.
1: Een leuk plaatje wat mijn dochter leuk vindt.
0: Ja, zeker. Nou, die hebben we zo direct. Na de column komt die. Doen we er eentje en dan moeten ze...
1: Ze zit trouwens in Spanje, dus hoort het toch niet.
0: Ben je er klaar voor? Want je hebt deze column heb je al, denk weken geleden heb je die
1: deze
0: aan
1: heb ik al een week of drie in de stijger staan en die kreeg er geen eind aan.
0: Nee. Nee.
1: Maar ik vond het toch te leuk om, om in elk geval voor te dragen.
0: Ja.
1: En toen kreeg ik iets in mijn handen, eerst op de telefoon en later in een krant kreeg ik iets. Ik denk, hey, daar kan ik wat mee. Dus er zit nou een kop en een staart.
0: Kop en een staart.
1: En dat gaat over...
2: De column van Albert Hoekstra.
1: Statiegeld.
0: Doe je best.
1: Het gaat eindelijk over statiegeld.
0: Doe je best.
1: Goedemiddag, lieve luisteraars. Vandaag, en ik doe hem trouwens in het Volendamse, Vincent, is dat goed?
0: Prima.
1: Oké. Versta je het dan wel?
0: Ik doe mijn best.
1: Oké. Ik begin over nu. Het moet in het Volendams. Goeiedag, beste luisteraars. Vandaag wil ik het dan graag eindelijk even met jullie hebben over statiegeld. Statiegeld? Jawel, statiegeld. En dan bedoel ik niet kruisweg statiegeld, maar gewoon die paar centen die je vroom krijgt als je je lege blikjes of flesjes inleveren bij de inneemposten in de diverse supermarkten. Nou ja, die paar centen. Er staat sinds kort een enorme inzamelbak bij tuincentrum het Lokkemintje in Aydam. Grote billboards langs de Julianenweg die verwijzen ernaar naar dit nieuwe fenomeen. Daar kan je dus je zak met lege flesjes of blikjes in één keer legen in dat apparaat. Schuld en op tijd, want normaal moet je die dingen dus inverdienen in zo'n kleverig gatkieper. Waarom begin ik hier nou over, hoor ik je luid denken. Nou, lestend stond er een artikeltje in de Stadskrant waarin melding weer maakt van de opening van deze nieuwe aanwinst. Met een foto van een groep jongens die ook de lege handelswaar hadden inleverd en daarbij de opbrengst van maar liefst 600 euro aan statiegeld scoorde. Ik dacht, lees ik dit nou goed? Is het fake nieuws? Want dat is tegenwoordig nogal inzien. Maar het stond terecht. 600 euro aan statiegeld. En aan de foto te zien waarop de jongens, het beroemde vissersdorp trouwens, stonden afgebeeld met een enorme joekel van een plastic zak op de leerreig waarin die buit zat, moest ik te met wel geloven dat het echt was. Het kind ook dat ze het een beetje hadden overdreven. Want daar binnen wij goed in. In overdreven. Dat moest ik vroeger al doen van Pemuren. Als ik een rolletje had in een van zijn beroemde cabavus. Overdrijven, Albert, zei hij dan tijdens de repetities. Je moet overdrijven, anders komt het niet aan bij het publiek. Dus, om aan de weet te komen of die jongens hadden overdreven met die 600 euro aan statiegeld, heb ik mijn telmachine er even bij gepakt. En toen kwam ik dus tot de volgende conclusie. Als je 15 centen per blikkie of flesje aan statiegeld krijgt en je hebt 600 euro ophaalt, dan heb je dus 4000 blikjes of flesjes kocht in opdronken. Nou kost een blikje of een flesje gemiddeld 2 euro. Dat betekent dus dat je 4000 keer 2 euro hebt betaald om aan je gelach te komen. Gelach in dit geval met een G. Gelachen met CA is er waarschijnlijk ook, want 4000 keer zo'n flesje of blikje aan je mond zetten, daar krijg je natuurlijk altijd wat kick van. Ongeacht wat er in zit. Maar 4000 keer 2 euro, dat is ook omgerekend 8000 euro. Ik herhaal, 8000 euro. Correct me if I'm wrong. Dat is Engels. Deze boys, ook Engels, hebben dus om aan 600 euro statiegeld te komen een bedrag van 8000 euro opdronken. Nou vermeldt het artikel niet hoe lang ze er hoeven gedaan om aan deze hoeveelheid te komen. En ook niet met hoeveel personen er aan deze prestatie is werkt. Maar dit soort hoeveelheden in bedragen geven wel aan dat ze er liefhebber binnen. En dat ze er hard verwerken, Oekstra, hoor ik u ook denken. Ook dat klopt, beste luisteraars. In het Parool van vorige week, dat is een krant, las ik in een leuk artikel over een makelaar in Amsterdam Oud-Zuid dat je daar niet meer kan parkeren omdat er constant wordt ge- en verbouwd en, ik citeer, om 7:00 ochtends Volendam binnenkomt en hun bouwbusjes de rest van de dag daar laten staan. Staan. Hier begint dus volgens mij al de lui staansiegeld. Zou Huub Stapel ook zo'n liefhebber wezen, vraag ik me af. Met Huub Stapel hier nou weer mee te maken, hoor ik jullie denken. Nou, ik kreeg een column van hem doorgestuurd waarin hij lyrisch vermeldde dat hij het liefste ook graag een Volendammer had willen wezen. Keihard werken, erg veel praten en drinken. Erg veel drinken, schreef hij vol bewondering over ons volkje. Keihard werken, Huub, dat klopt. En erg veel drinken, als krijg je nooit zoveel statiegeld.

0: Een plaatje speciaal bedoeld voor Cor hemzelf. Jij bent anders.
1: Ja, dat hoop ik.
0: Ja, Cor is gewoon uniek. Ja, dat is heel simpel. Ik ben ontzettend blij dat je er weer bent, Cor.
1: In principe is elk mens uniek. En dat vind ik ook het aardige. Mijn vrouw en ik hebben nog wel eens de gewoonte. Als we helemaal niks meer willen. En ja. Je bent aan het wandelen of wat dan ook. Dan gaan we zitten ergens. En op vakantie bijvoorbeeld. En dan op een bankje. En dan mensen kijken. En dan zie je hoeveel verschillende mensen over zijn. En als je allerlei van die, laten we zeggen, niet van die hoogwaardige programma's op tv ziet. En als je die niet, laten we zeggen, wilt volgen vanwege de kwaliteit. Maar puur om te kijken van wat voor soort mensen bestaan er nou eigenlijk. En wat roert hen? Wat houdt hen bezig?
0: Ja.
1: En ook daar zitten zoveel verschillen in. Het is ongelooflijk.
0: Ja, ja.
1: En als je aan keuzes moet maken, ja, dan wordt het wel eens lastig. Zo van, met wie zou ik nou, stel je voor dat... En dan, ja, dan is het ongelooflijk.
0: Ja, en dan is de keuze reuze.
1: De keuze is reuze, alleen de beslissing zal wegblijven.
0: Ja, die snap ik ook. Het is weer het moment. De gemeente heeft richting net gekregen van Albert over statiegeld. En ze hebben ook andere richting nog van jou nodig.
1: Nou ja, die statiegeld, daar kan ik wel een beetje op inhaken. Ik op Don Bosco blijven natuurlijk nog wel wat flesjes en blikjes achter. En met de werkster samen, ik ben nog elke dag op Don Bosco, met de werkster samen verzamelen wij dus alles wat zeg maar niet meegenomen is en wat ook niet echt vernietigd is, want ook dat gebeurt natuurlijk nog best wel, verzamelen wij. En als we dan een bepaald potje hebben, dan zetten we dat om in goede doelen en dan maken we daar heel veel mensen mee blij. En dat beloopt heel veel. Dat hou je niet voor mogelijk. Hoe mensen met die 15 cent gaan ze dus niet voor naar een winkel terug. Dat kunnen ze missen als kiespijn. Het is zelfs nog erger. Dat is ook een fenomeen. Ik maak samen met een ploeg van een man of 12... na elke thuiswedstrijd van de FC het stadion schoon de volgende ochtend om 6:00. En dan rapen we dus alles wat nog van waarde is, wat we tegenkomen, rapen we op. En de rest gaat in de containers. En afgelopen zondag tegen Feyenoord, dus de laatste thuiswedstrijd tegen Feyenoord, hadden we 4 kliko's. Nou, dat zijn dus best wel bakken. En dan netjes op rijtjes erin gelegd. 4 kliko's vol met bekers die 2 euro per stuk aan statiegeld gekost hadden. En die worden dan gewoon gedumpt. En dan loop je de volgende dag door het dorp en dan gewoon wandelende weg raap ik tot 3 keer aan toe zo'n beker van 2 euro op. En dan denk ik bij mezelf, ja, er is dus geld zat. En ze zitten er ook helemaal niet over in. En waarom zou je hem terugbrengen? Maar dan denk ik mezelf, dat statiegeldfenomeen is een goede zaak. En in een aantal landen hebben ze dat niet. En dat is daar ook, met name bijvoorbeeld in België, is het op het ogenblik een hot item. Van hoe organiseer je dat? En ik kan me wel voorstellen dat de grootwinkelsbedrijven dat een beetje aan het tegenhouden zijn. Want daar rust dat dan zogenaamd een beetje op. Die machine kan kapot en het is smerig. En ze moeten steeds bijlopen. Want dat zie ik zelf wel in de winkels waar ik ze dan nog wel eens inlever. En dan verdienen ze dus niks, want dat zijn verloren uren. Van de andere kant, de stichting die erachter zit, houdt miljoenen over aan niet geïnd statiegeld. Miljoenen. Dus wat dat dan gaat, is er daar nog wel werk aan de winkel. Dan de richting die ik aan de gemeente zou moeten geven. Het staat toevallig deze dagen in de krant dat onze politieke partijen een soort eenheid aan het smeden zijn. Ze hebben, zoals er nu voor ligt, 12 zetels van de 25. Daar moet een partij bij. En er zitten natuurlijk partijtjes bij die ze niet zo graag bij die 3 die ze nu samen aan het smelten zijn willen hebben. Dus ik ben erg benieuwd welke partijtjes ze daar aan laten aansluiten. En dat zal puur gaan om inhoudelijke argumenten. En van sommige partijen wil je toch niet dat ze erbij komen. Denk ik. Hoewel dat natuurlijk op gemeenteniveau een andere draagkracht heeft dan op landelijk niveau. En wat politiek dus inhoudt en wat keuzes inhouden, dat moet je morgen maar eens volgen. Ik weet niet in hoeverre of je de afgelopen weken gevolgd hebt. Ik moet even er wat tussendoor zeggen. Er is gevraagd aan mij, wanneer wordt dit programma herhaald? Dat is op woensdagavond van 21 uur tot 23 uur. Woensdagavond. Dus diegenen die het dan op zaterdag wel eens missen en het toch wel terug willen horen, die moeten dan op woensdagavond de radio maar aanzetten of de tv, net wat je wil horen. Morgen zijn er verkiezingen in Hongarije. En als je de kranten de afgelopen week en de verschillende programma's op tv een beetje gevolgd hebt, daar is wel wat aan de hand. Want na 16 jaar Orbán, en eigenlijk moet ik zeggen 16 jaar een soort Trumpisme op Europees niveau, is daar een land uit de democratie een zachtjes aan weggehaald, weggedreven en op weg naar een soort satellietstaat van Rusland. En binnen Hongarije is natuurlijk van alles aan de hand geweest. Die Orbán heeft in het kiesstelsel het zo geregeld dat bijvoorbeeld die mensen op het platteland die amper een beetje donatie hebben met het rijksbeleid, heeft hij een wat krachtiger stem gegeven. De stemmen van het platteland tellen harder, meer dan de stemmen uit de grote steden. Want Orbán weet al dat in de grote steden zoals Pécs en Budapest bijvoorbeeld, dat stemt tegen hem. Want die zijn klaar met hem. Hij is zo corrupt als de neten. Hij heeft met Europees geld, voor zover hij dat nog kreeg, van alles gedaan wat bij zijn eigen ideologieën paste. Hij heeft bijvoorbeeld in zijn eigen dorpje waar hij geboren is een mega voetbalstadion laten bouwen voor zijn amateurclub. Die club vraagt zich hardop af, wat moeten we ermee? Maar dat heeft vermogens gekost. En zo heeft hij van alles uitgehaald met geld van de Europese Unie. Zonder dat daar de mensen in het land er wat rijker van werden. Hij heeft natuurlijk heel slim wat Poetin en wat Maduro en weet ik wie allemaal ook allemaal gedaan hebben. Zo gauw de armen wat meer bij hem aanklopten, dan organiseerden ze een soort staatsvoedselbank en een staatszorgsysteem. Waarbij ze, als ze de hand ophielden, dan vroegen ze, even bij wijze van spreken, ze vroegen om 10 euro en ze kregen ze 7. En dan waren ze toch blij. Dus die stemmen morgen dan toch maar weer op Orbán, want die 7 euro willen ze toch ook wel weer hebben. En zo kun je mensen heel goed te vriend houden. Maar het land is democratisch naar de Filistijnen. En er is al voorspeld, stel dat Orbán morgen toch weer wint, wat niet te hopen is, dan is Wilders een van de eerste die hem gaat feliciteren. Want die slikt ongeveer het hol van Orbán wekelijks uit. En Orbán zelf zal zeker gefeliciteerd worden door Trump. En deze week is G.D. Vance weer in Hongarije geweest. En de minister van de Oorlog is in Hongarije geweest. Want ze wil wat erg graag dat er in Europa een splijtswam blijft bestaan. Nou, als je nou inderdaad even terugkaatst naar onze eigen gemeentepolitiek. In onze eigen gemeenteraad zitten op het ogenblik mensen die vinden Trump, Poetin, Orbán fantastisch. Nou, één advies aan ons belang. Als je dan toch straks die coalitie van onze gemeenteraad van ons belang en Volendam 80 en VVD, zoals het zich nu laat aanzien, neem er dan in ieder geval een partijtje bij, bijvoorbeeld gemeentebelang of zo, waarbij de banden naar het naar de politiek van zoals in Hongarije en zoals in Wit-Rusland en zoals in Rusland zelf en zoals in Slowakije en min of meer ook een beetje in Italië. Als die politiek in onze gemeenteraad sluipt, dan zijn we op weg ook om hier de democratie om zeep te helpen.

0: Heerlijk blad van The Cats.
1: Lijkt een beetje op die end of the show eigenlijk, vind ik.
0: En net even anders.
1: Toch? Ja, maar dan
0: net even anders.
1: Ja, net even anders. Hebben die dezelfde week geschreven volgens mij.
0: Dat, je zou het hem even kunnen vragen. Ja. Als je hem tegenkomt.
1: Wat, hoe heet deze nou, dit nummer?
0: Just Life's Just Long, Long, Long Road. Ja.
1: Oké. Okay.
0: Long Lonely, Lonely Road.
1: Was het die van Kees Solo? Deze is echt The Cats?
0: Jij gaat een hoop dingen nu vragen.
1: Oh, sorry. Ik dacht dat je kon, aflezen.
0: Ik heb alleen een titel en een artiest.
1: Ah, oké. Okay.
0: En dan verder dan The Cats. Nee. Goed geschreven deze keer.
1: Ja.
0: Verder kom ik niet.
1: Oké. Okay.
0: Dat zeg maar. Albert, jij wou...
1: Morgen moet je naar de BZN.
0: Ja, zeker. Ik ga naar de Experience.
1: Naar de
0: ik heb natuurlijk afgelopen kermis overviel. De Experience overviel ons allemaal.
1: Ja.
0: Deze keer neem ik tissues mee.
1: Oh.
0: Ja, serieus.
1: Bij Ballroom in de Nijt. Hebben we de Ballroom in de Nijt klaarstaan?
0: Kippenvel. Christus, komt hij nou mee.
1: Vind ik de mooiste plaat van de beest. En Thomas, mijn vriend, die vindt hem mislukt.
2: Oh ja?
1: Ja. Wij staan straks op trouwens in de PX met het hele circus op 9 juni. Ja. Zaterdagavond. En nou, dat we het er toch even over hebben. Dat is uitverkocht. En er is nu een optie voor de zondagmiddag.
2: Oh.
1: Dus bij deze kan ik dat wel even meedelen aan de luisteraars in de regio. Dus Thomas Tonnen Concert komt zondag 10 juni, is dat dan waarschijnlijk?
2: Ja.
1: 'S middags in de PX om een uur of 2-3. En daar zijn nog kaarten voor. En als daar voldoende kaarten voor zijn, gaat het ook door. En hij is inmiddels aan het repeteren.
0: Ja?
1: Ja. Ja.
0: Oh.
1: Ja, het wordt leuk.
0: Ja, dat belooft ook
1: heerlijk.
0: Alle verhalen die ik daarover hoor, het is echt...
1: Maar ik was gisteren bij het Volg. Bij de havenfeest.
0: Ja. Het is niet... Het is wel grappig.
1: Wat zie je nou weer?
0: Nou, er komt net een WhatsAppje komt er binnen.
1: Ah.
0: Het is niet de ballroom. Dat is,
1: het is een barroom. Sorry.
0: Ja,
1: ik zing altijd ballroom. Ja.
0: Weet je wel, maar weet je wat dat dan is?
1: Dus we hebben een luisteraar.
0: Dat is als ik op jouw uitnodiging aanga, ik daarop afga, dan sta ik dus heel anders gekleed.
1: Ja.
0: Sta gewoon in een ballroom
1: in een
0: kleding.
1: Ballroom. Ja,
0: en dan zit iedereen je gewoon in die bar zit je aan te kijken. Ja. Wat kun jij dat doen?
1: Ja, ik ben een bol.
0: Dan kan ik wel wijzen naar je, maar dat heeft niet zoveel zin, zeg maar. Ja. Jij gaat ook lekker
1: ik
0: lichting...
1: Ik zie het zo voor me, jij met een ballroom pakken.
0: Ja, nou, het staat me wel goed.
1: Maar het is inderdaad een barroom. Alleen als je het lied hoort,
0: ja.
1: je kan niet goed horen dat die barroom zingt.
0: Nee. Maar dat zou eigenlijk nog wel... dat zou eigenlijk een kleine... Vandaag. Ja, dat zeg maar.
1: Dan noem ik
0: dat.
1: Het altijd een ballroom in de nek. Ik zat gisteren bij het volgen, Vincent. Verdel, dat was top. Dat was echt... Die jongens hebben de havenfeesten weer op de rit gezet, zeg maar. De drie J's en Danny en Niels en noem ze dat hele circus maar op. En met alle respect, ik weet hoeveel werk over het is. En de tent staat en het programma is leuk. En gisteren was dus de aftrap met... De aftrap, voor mij. Hey. Even voor jou.
0: Op onze socials, de aftrap.
1: Maak ik even reclame. De aftrap was gisteren op het Slobbeland.
0: Ja, maar je bent erbij geweest.
1: Het vogel stond daar. Ja, het is een imposant gezicht als je van klederdracht houdt. En dat vogel komt oplopen. Ik denk van een man of vrouw, een stuk of 60 zijn het er wel.
0: Ja.
1: En als dat daar zit, dat maakt wel indruk op dat podium. Maar die Guido Orchestra, die komt ook met een man of 20, 25. Man, vrouw. Die gingen daar nog weer voor zitten. En dan komt Simon Keizer. Die kondigt het een en ander aan. En dat is, wij zijn op Volendam wel wat gewend, hoor. Maar we trekken gewoon een laadje open. Nou, zegt hij, ik heb nog een bekende Volendammer. Ik ken hem ergens van. Ik weet niet meer precies waarvan. Maar dames en heren, hier is Nick Schilder. Bijvoorbeeld. Hè?
0: Zo had hij
1: tal van dit soort...
0: Hij raakte de goede toon.
1: Ja, echt heel positief allemaal.
0: Mooi.
1: Carola Smit stond er op een gegeven ogenblik. En Simon komt ook weer aanlopen. En die zegt, ja... Er is een ventje, een jaar of 30 geleden. Ik weet niet meer precies hoe die heet. Maar die had een klein hitje. En later is hij miljonair enzovoort geworden. Weet ik wel wat. En dan komt Jan er even bij staan. Ja. En die zingt dan samen met Carola. Zijn allereerste waar hij wereldberoemd mee geworden is.
0: Ja.
1: Dat soort dingen. Nou, dat maakt het toch wel apart.
0: Ja, het is...
1: Het maakt het toch wel apart. Ik denk, als het zat vol met Volendammers. Maar als er vreemde lui in de zaal zitten.
0: Ja
1: die zitten met open mond.
0: Het zit hier gewoon in de moedermelk.
1: Met open mond van, oh, verrek. Nou, dan komt hij weer. Robin Kulder bijvoorbeeld, die ging staan. Je hebt altijd Jan Dulles. En die was er natuurlijk ook in klededracht. Ja. Die doet dan een Andrea Bocelli dingetje.
0: Gewoon even.
1: Samen met Martine, weet je wel. Ja. De kippenvel overal. Maar zet ze in, maar ze zijn met z'n drieën, die jeetjes. Ja, hij heet Jobin. Dus wat hij erbij doet, weet ik niet.
0: Nee.
1: Maar die zong ook met Martine iets met John Denver. Ja, het was gewoon een hele mooie, volle, gezellige avond.
0: Mooi zo.
1: Ja.
0: Mooi zo.
1: En, en jij gaat morgen het andere.
0: Wij gaan morgen staan. Ga ik lekker ook daar staan. Vol programma. Ik heb er heel veel zin in. Natuurlijk van tevoren kijken we even naar de pieprace. Ik kijk even met een schuin oog even op de webcam. Ja. Heel voorzichtig. De eerste bootjes komen langzamerhand deze kant weer op. Ja. Tot 5:00 hebben ze de tijd. Dan is de officiële finish. Oh, ja, en dan zit de haven alweer weer ram en ram vol. En belooft vanavond gewoon een gezellig feestje te worden. In de ballroom of in de barroom?
1: We doen hem in de barroom.
0: Barroom, daar doen we het feestje.
1: Bizident.

0: Hij heeft zijn jas wel aan, maar in zijn pet op. Maar ja. Dat gaan we natuurlijk niet...
1: Pet gaat nooit meer af.
0: We zijn net...
1: we werden gebeld, hè? Het is echt terecht.
0: Ongelooflijk actieve luisteraars. We worden geappt. Nu worden we ook nog al gebeld.
1: Ja, om te corrigeren.
0: Wat is er aan de hand?
1: Ik heb de datums genoemd van dat Thomas Tonnen concert. Ja. Omdat jij morgen naar de Bizeden Experience gaat.
0: Ja, zeker.
1: En ik heb ballroom in de night elke keer noemen. En dat moet dan weer barroom zijn. Dus de telefoon staat hier roodgloeiend. En daar zijn wij heel blij mee.
0: Ja.
1: Want dat betekent dat we luisteraars hebben.
0: Ja.
1: Maar net belde er een mevrouw op met de opmerking dat dat concert van Thomas Ton in concert, dat is op zaterdagavond. 6 juni? Nee, juist niet. Of was
0: 7 juni.
1: 7 juni.
0: Ja.
1: En dan komt er nog een extra voorstelling.
0: Ik zou het hierbij laten, zeg maar, voordat we weer gebeld worden.
1: Maar de zondag daarna. Is er nog een uitzending?
0: Ja,
1: nog een uitvoering?
0: Ja, dat wordt super, dankjewel weer.
1: Mensen kunnen ze daar even voor opgeven bij de PX. En als er voldoende aanmeldingen zijn, dan gaat die sowieso door.
0: Goed zo.
1: Okay. Dat is hem dan.
0: Je hebt je jas aan.
1: Ja, ik was klaar om weg te gaan.
0: Je staat binnen, dus die is lekker warm.
1: Ik heb nog één vergadering zometeen.
0: Nou.
1: Ik heb nog een projectje.
0: Mooi zo.
1: Ja.
0: Je hebt nooit wat.
1: Volgende week even over vertellen.
0: Ja, ik vind het een goed idee. Volgende week dan
1: houden we dat toch volgende week.
0: Is goed. Dankjewel. Ik zeg goed volgende aan mijn weekend.
1: Hey, jij veel plezier morgen bij de Bizeden.
0: Het komt helemaal goed. Ik vermoed dat we dit gaan doen. Ik denk dat ik het moeilijk heb maandag.
1: Die komen ook.
0: Ja.
1: Daarom zet ik ze aan. Komt. Ja. Volendam komt. Wordt helemaal een topdag morgen. Veel plezier.
0: Goed weekend.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE. Droom je van een huis aan de zonovergoten Costa del Sol? Start Group is jouw Nederlandstalige makelaar tussen Malaga en Marbella. Met meer dan 20 jaar ervaring en gecertificeerde medewerkers. Net als de NVM in Nederland. Van appartementen tot luxe villa's. Bestaand of nieuwbouw. Start Group regelt het. Bekijk het aanbod op startgroup.com. Of bel direct met Pascal van der Wouden. Afkomstig uit Volendam. Op +34 666 412 494. Start Group. Jouw thuis in Spanje.
1: Deze lente ontvang je ons op DAB+, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Bij het Leids Universitair Medisch Centrum is een opvarende van de Hondius aangekomen. Het eerste

0: Bos geblokkeerd. Ze zijn tegen de komst van een asielzoekerscentrum in het dorp Engelen. Ongeveer 100 demonstranten hadden zich op de afrit en de hoofdrijbaan van de snelweg verzameld. Ze hadden spandoeken en fakkels bij zich. De weg richting Waalwijk was even dicht. Het OM eist 4 jaar cel, waarvan 1 jaar voorwaardelijk, tegen een oud-medewerkster van de rechtbank in Amsterdam. De vrouw zou informatie uit de systemen van de rechtbank hebben verkocht aan criminelen, vertelt AT5-verslaggever Niels van Stijn.
1: Nadat ze deze informatie heeft doorgespeeld en die gegevens, zijn er explosies geweest, aanslagen geweest op verschillende woningen. En er is ook een woning beschoten. Dus de impact van haar daden lijkt groot.
0: Ze vroeg 500 of 750 euro voor informatie uit de rechtbanksystemen. Bij de politie verklaarde de vrouw dat ze dit deed om haar gokverslaving te bekostigen. Almere City heeft vanavond van de Graafschap gewonnen in de play-offs om promotie en degradatie naar de Eredivisie. Het werd 3-1. De return is zaterdag in Doetinchem. De winnaar van de 2 wedstrijden speelt tegen Willem II of RKC Waalwijk in de halve finale van de competitie om een plek in de Eredivisie. Het weer. Het wordt overal droog. Minima vannacht tussen 2 en 5 graden. Morgen eerst vrij zonnig, later wat meer stapelwolken en mogelijk een bui bij 13 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden van de LOVE. Bakkerij Ab van Pooi, BGI Afbouw en Stucadoors Volendam, Kramer Toegangstechniek, BGI Tegelwerken, Mick Kraanverhuur Volendam, Ed Steur Zand Cementmixers Volendam, Thomas Café Edam, Sierbestrating Jonk en Winkelcentrum Havenhof.
3: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Word glaszetter bij Kees Tol Glas. Heb jij twee rechterhanden? Dan zijn we op zoek naar jou. Je werkt aan uiteenlopende klussen met moderne hulpmiddelen en een topteam. Ervaring of niet? Wij betalen je opleiding en zorgen dat jij het vak leert. Al 50 jaar zorgen wij goed voor onze mensen. Met een topsalaris, veel vrije dagen en volop groeimogelijkheden. Word jij lid van onze familie? Solliciteer nu bij Kees Tol Glas.
2: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
4: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis. Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.
0: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
5: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bij het Leids Universitair Medisch Centrum is een opvarende aangekomen van de Hondius, het cruiseschip waar het hantavirus is uitgebroken. Het eerste toestel met 2 patiënten kwam rond 8 uur vanavond aan op Schiphol. Het tweede toestel komt later vanwege technische problemen. Op het vliegveld stonden ambulances klaar om de patiënten op te vangen. Ondertussen is het cruiseschip vertrokken vanuit Kaapverdië richting de Canarische eilanden. Van de ongeveer 150 passagiers aan boord zijn er 10 Nederlands. Anti-AZC-demonstranten hebben vanavond even de snelweg A59 bij Den Bosch geblokkeerd. Ze zijn tegen de komst van een asielzoekerscentrum in het dorp Engelen. Ongeveer 100 demonstranten hadden zich op de afrit en hoofdrijbaan van de snelweg verzameld. Ze hadden spandoeken en fakkels bij zich. De weg richting Waalwijk was even dicht. De gemeente Den Bosch, waar Engelen onder valt, maakte begin april bekend dat in het dorp 50 vluchtelingen opgevangen gaan worden. Eerder werd er ook al tegen gedemonstreerd. Israël heeft de Libanese hoofdstad Beirut aangevallen. Volgens Israël was een belangrijke commandant van Hezbollah doelwit. Of die echt gedood is, is niet duidelijk. Hezbollah zegt daar ook nog niks over. Het was de eerste aanval van Israël op de hoofdstad Beirut sinds het staakt-het-vuren tussen Israël en Hezbollah inging. 4 mannen uit Den Haag zijn opgepakt omdat ze 8 miljoen euro aan coronasteun zouden hebben weggesluist. Ze waren betrokken bij 2 uitzendbureaus in Den Haag en kwamen in beeld bij de opsporingsdiensten vanwege verdachte transacties. Bij invallen is beslag gelegd op contant geld, luxe goederen, vastgoed en auto's. Het weer vannacht droog met minima tussen de 2 en de 5 graden. Morgen eerst vrij zonnig, later wat meer stapelwolken en mogelijk ook een bui bij 13 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit weekend is er weer een nieuwe aflevering van De Aftrap op LOVE-TV. Het programma wordt gepresenteerd door Jack Muren, André Stuit en barvrouw Nettie Schilder. Elke week schuiven er 2 gasten uit de wereld van voetbal en muziek aan. Kijk dus dit weekend naar LOVE-TV. De Aftrap wordt mede mogelijk gemaakt door Tol Plaatwerk, supportersvereniging Volendam, Molenaar en Zwarthoed, Kivo, Mick Volendam en Kras Recycling.
7: Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl.
8: Notariskantoor Fijsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
9: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
0: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.
2: Ervaar de luxe en comfort van onze prachtige tegel- en sanitair collecties. Bekijk onze grote diversiteit in tegelsoorten en de vele verschillende maatvoeringen. Wij bieden u bovendien een digitaal 3D-kijkje in uw toekomstige inrichting. Kom eens vrijblijvend kijken in onze mooie showroom aan de Oosthuizerweg 13 in Edam. En beleef de tegel- en sanitair experience. Bij tegelzetbedrijf Zwarthoed Kirri.
3: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden van de LOVE. Bakkerij Ab van Pooi, BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Kramer Toegangstechniek, BGI Tegelwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Ed Steur Zand Cementmixers Volendam. Thomas Café Edam. Sierbestrating Jonk. En winkelcentrum Havenhof.
4: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
0: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
5: Michel Koenen met het NOS Journaal. De toestand van 1 opvarende van het cruiseschip waar het hantavirus is uitgebroken is stabiel. Dat zegt de brandweer van Düsseldorf, die de passagier van Schiphol naar het Duitse ziekenhuis vervoerde. Volgens de hulpdiensten zijn er geen symptomen die wijzen op een infectie. Vermoedelijk gaat het om een vrouw van 65 die nauw is verwant aan een passagier van het cruiseschip die vorige maand overleed. Israël heeft voor het eerst sinds het staakt het vuren met Libanon een aanval uitgevoerd op de hoofdstad Beirut. Een belangrijke commandant van een elite-eenheid van Hezbollah zou het doelwit zijn geweest. Volgens Israëlische media is de commandant gedood. Het Israëlische leger en Hezbollah hebben daar nog niks over gezegd. Hulpverleners die zoeken in het puin nog naar overlevenden in een van de zuidelijke buitenwijken. En sinds het staakt het vuren vorige maand inging, zijn er over en weer meerdere aanvallen geweest tussen Israël en Hezbollah. Anti-AZC-demonstranten hebben gisteravond kort de A59 bij Den Bosch geblokkeerd. Ze zijn tegen de komst van een asielzoekerscentrum in het dorp Engelen. Ongeveer 100 demonstranten die hadden zich op de afrit en hoofdrijbaan van de snelweg verzameld. Ze hadden spandoeken en fakkels bij zich. De weg richting Waalwijk was even dicht. De gemeente Den Bosch, waar Engelen onder valt, maakte vorige maand bekend dat in het dorp 50 asielzoekers komen. Er werd al eerder tegen gedemonstreerd. En Paris Saint-Germain heeft zich geplaatst voor de finale van de Champions League. De Franse ploeg speelde bij Bayern München met 1-1 gelijk. Genoeg na de 5-4 zegen van vorige week. Dembele schoot PSG al na 3 minuten op voorsprong. Kane maakte in blessuretijd nog gelijk voor Bayern. Op 30 mei is Arsenal de tegenstander van Paris Saint-Germain en Budapest. PSG won de titel vorig seizoen. Het weer nog. Vannacht droog. Het koelt af naar 2 tot 5 graden. Overdag eerst zonnig. Later wat meer stapelwolken en mogelijk een bui. Het wordt 13 tot lokaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE. Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De GGD heeft alle mensen in beeld die in het KLM-toestel hebben gezeten met een vrouw die besmet bleek te zijn met het Hantavirus. Ze overleed een dag later in een ziekenhuis in Johannesburg. Er zaten ruim 300 mensen in het toestel. De GGD gaat de passagiers een brief sturen met daarin informatie over het virus en wat ze moeten doen bij klachten. Een deel van de crew en de passagiers die directe hulp hebben verleend aan de vrouw zijn gebeld. Dat gebeurt nu elke dag om te checken hoe het met ze gaat. Iedereen moet dagelijks meten of ze koorts of verhoging hebben. Het eenzijdig staakt het vuren dat de Russische president Poetin heeft aangekondigd in de oorlog met Oekraïne lijkt niet door te gaan. Rusland blijft aanvallen en daarom zal Oekraïne ook door blijven gaan, zegt president Zelensky. Poetin kondigde de gevechtspauze aan voor 9 mei, de dag waarop zijn land de overwinning op Nazi-Duitsland viert. Maar gisteren vielen bij zware aanvallen op Oekraïne zeker 26 doden. Paris Saint-Germain staat opnieuw in de eindstrijd van de Champions League. De kampioen van vorig seizoen had aan een 1-1 gelijkspel tegen Bayern München genoeg na de spectaculaire 5-4 zege van vorige week in Parijs. Ook gisteravond begon veelbelovend. Al na 3 minuten maakte PSG de 0-1. In blessuretijd maakte Kane voor Bayern nog gelijk. En de Champions League finale is op 30 mei in Budapest. Paris Saint-Germain neemt het dan op tegen Arsenal. En een man van 40 uit Drunen in Brabant krijgt een boete voor het dumpen van een complete badkamer bij Tilburg. Maandag werd er in de natuur onder meer een wastafel, toilet, rolgordijnen en tegels gevonden. En de verdachte had tegen de eigenaar van de badkamer gezegd dat hij de spullen voor hem kon afvoeren. Het weer nog droog vannacht, koelt af naar 2 tot 5 graden. Overdag begint het eerst vrij zonnig te worden. Later wat meer stapelwolken en mogelijk ook een bui. Het wordt 13 tot lokaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE. Deze lente ontvang je ons op DAB+, 106.6 FM, je smartphone, smartspeaker of via Siri.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De GGD heeft alle mensen in beeld die in het KLM-toestel hebben gezeten met een vrouw die besmet bleek te zijn met het Hantavirus. Ze overleed een dag later in een ziekenhuis in Johannesburg. Er zaten ruim 300 mensen in het toestel. De GGD gaat de passagiers een brief sturen met daarin informatie over het virus en wat ze moeten doen bij klachten. Een deel van de crew en de passagiers die directe hulp hebben verleend aan de vrouw zijn gebeld. Dat gebeurt nu elke dag om te checken hoe het met ze gaat. Iedereen moet dagelijks meten of ze koorts hebben. Oekraïne heeft geen vertrouwen in het eenzijdige staakt het vuren dat de Russische president Poetin heeft aangekondigd voor 9 mei, de dag waarop Rusland de overwinning op Nazi-Duitsland viert. Gisteren vielen bij zware Russische aanvallen op Oekraïne zeker 26 doden. Daarom is er volgens Zelensky geen sprake meer van een staakt het vuren. Toen Rusland 2 dagen geleden met het voorstel op de proppen kwam, stelde Oekraïne voor om de gevechtspauze gisteren al in te laten gaan. Maar er volgden dus grootschalige aanvallen. Anti-AZC-demonstranten hebben gisteravond even de snelweg A59 bij Den Bosch geblokkeerd. Ze zijn tegen de komst van een asielzoekerscentrum in het dorp Engelen, dat bij de gemeente Den Bosch hoort. Ongeveer honderden demonstranten die hadden zich op de afrit en de hoofdrijbaan van de snelweg verzameld. Ze hadden spandoeken en fakkels bij zich. Ook in Loosdrecht werd weer gedemonstreerd tegen de komst van asielzoekers. De gemeente maakte gisteren bekend dat de eerste bewoners volgende week zullen intrekken bij de tijdelijke noodopvang in het voormalig gemeentehuis. En Nederlanders houden de hand op de knip vanwege de hoge energie- en brandstofprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten. Dat zeggen klanten van ING tegen de bank na het invullen van een vragenlijst. 6 op de 10 geeft aan minder uit te zullen geven. Het weer. Droog, koelt af naar 2 tot 5 graden. Overdag eerst vrij zonnig, later wat meer stapelwolken en mogelijk een bui. Het wordt 13 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.